Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 59. Terwijl Jezus naar de Olijfberg ging. Maar in de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudste, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Weer richtte Jezus zich tot hen: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. De farizeeën brachten hiertegen in: U getuigt van uzelf. Zo'n getuigenis heeft geen waarde. Jezus gaf hun ten antwoord: Inderdaad, ik getuig van mezelf, en toch heeft mijn getuigenis waarde. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. U oordeelt naar menselijke maatstaven. Maar ik oordeel niet over niemand. En als ik toch oordeel, is mijn oordeel waarachtig. Want het komt niet van mij alleen, maar ook van de Vader die mij gezonden heeft. En in uw eigen wet staat geschreven dat het getuigenis van twee personen rechtsgeldig is. Ja, ik ben iemand die van zichzelf getuigt, maar van mij getuigt ook de Vader die mij gezonden heeft. Uw Vader? Vroegen ze. Waar is die dan? Jezus antwoordde: U kent mijn Vader al even min als u mij kent. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen. Zo sprak Jezus bij de offerkist tijdens zijn onderricht in de tempel. Toch was er niemand die hem greep, want zijn uur was nog niet gekomen. Opnieuw zei hij tegen hen: Ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop: Gaat hij zich soms het leven benemen dat hij zegt: Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Maar hij vervolgde: U bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing dat u in uw zonde zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Daarop zei Jezus: Niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben, en wel tot uw veroordeling. Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder: Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik.
En hij, die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven. Tegen die Joden die in hem geloofden, zei Jezus: als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van mij. Dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Toen wierpen ze tegen: we zijn toch afstammelingen van Abraham en nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we vrij moeten worden? Jezus gaf hun een antwoord: waarachtig, ik verzeker u, wie zonde doet, is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voorgoed in huis. De zoon blijft voorgoed. Als de zoon u vrij maakt, zult u echt vrij zijn. Natuurlijk bent u afstammelingen van Abraham. Maar toch bent u erop uit om mij te doden. Want mijn woord vindt geen weerklank bij u. Ik verkondig niets anders dan wat ik bij de Vader heb gezien. En u doet niets anders dan wat u van uw vader hebt gehoord. Onze vader is Abraham, antwoordde ze. Daarop zei Jezus: als u werkelijk kinderen van Abraham bent, zou u doen wat Abraham deed. In plaats daarvan bent u erop uit om mij te doden. Iemand nog wel die u de waarheid heeft verkondigd, die hij van God heeft vernomen. Zoiets zou Abraham nooit gedaan hebben. Nee, u hebt een andere vader en u doet zoals hij. Wij zijn geen onechte kinderen, antwoordden ze. We hebben maar één vader en dat is God. Als God uw vader was, zei Jezus, dan zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en van Gods wegen ben ik hier. Ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Weet u waarom u mijn taal niet verstaat? Omdat u niet in staat bent te luisteren naar mijn woord. U bent zonen van de duivel, die is uw vader, en u doet niets liever dan uitvoeren wat uw vader in de zin heeft. Vanaf het begin stond hij de mens naar het leven en bevond hij zich buiten de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Als hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij geaard is. Hij is een geboren leugenaar. Maar mij, iemand die de waarheid zegt, gelooft u niet. Kan iemand van u aantonen dat ik mij aan bedrog bezondig? Als ik dus de waarheid verkondig, hoe komt het dan dat u mij niet gelooft? Alleen degene die uit God is, luistert naar de woorden van God. En daarom luistert u niet, omdat u niet uit God bent. Hierop antwoordden de Joden: hebben we geen gelijk als we zeggen dat u een Samaritaan bent en van de duivel bezeten? Nee, zei Jezus, ik ben niet van de duivel bezeten. Integendeel, ik eer mijn vader, maar u doet mij in mijn eer tekort. Niet dat ik zelf voor mijn eer wil opkomen, dat kan ik aan een ander overlaten en die zal uitspraak doen. Waarachtig, ik verzeker u, wie zich houdt aan mijn woord, zal de dood niet zien. De Joden zeiden daarop: nu weten we zeker dat u bezeten bent. Zelfs Abraham is gestorven en ook de profeten, en u beweert: wie zich houdt aan mijn woord, zal de dood nooit proeven. Bent u soms groter dan onze vader Abraham en dan de profeten, die toch allemaal gestorven zijn? Wie denkt u wel dat u bent? Jezus hernam: als ik mezelf verheerlijk, heeft dat niets te betekenen. Mijn heerlijkheid komt van de Vader. U noemt hem onze God. Maar u weet niet over wie u het hebt. Ik ken hem wel. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn zoals u. Maar ik ken hem en ik houd me aan zijn woord. En wat uw vader Abraham betreft, hij verheugde zich erop
dat hij mijn dag zou zien. En toen hij die zag, was hij vol vreugde. Toen zeiden de Joden: U bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham nog gezien. Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren, ben ik. Toen scheelde het niet veel of ze hadden hem gestenigd, maar hij wist te ontkomen en verliet de tempel.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 41. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem, die mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: Vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug. Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien, hij was namelijk een bedelaar, zeiden: Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? Inderdaad, zeiden sommigen. Wel nee, zeiden anderen, maar hij lijkt er wel op. Maar hij zelf zei: Toch wel, ik ben het. Maar wat is er dan met je ogen gebeurd, dat je nu ineens kunt zien? Vroegen ze. Hij antwoordde: Een zekere Jezus maakte wat slijk en streek dat op mijn ogen. Toen zei hij: Ga nu naar de Siloam om u te wassen. Ik ben dus gegaan en toen ik mij gewassen had, kon ik zien. Waar is die man? Vroegen ze. Dat weet ik niet, zei hij. Ze brachten de man die blind geweest was bij de Farizeeën. Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat. Daarom stelde ook de Farizeeën hem de vraag hoe het kwam dat hij nu kon zien. Hij antwoordde: Hij deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen en nu zie ik. Zo iemand komt niet van God, oordeelden sommige Farizeeën, want hij houdt de sabbat niet. Anderen merkten op: Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten? Kortom, er was verdeeldheid onder hen. Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde. Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend? Dat hij een profeet is, antwoordde hij. De Joden wilden niet geloven dat de man die nu kon zien ooit blind was geweest, zolang ze zijn ouders er niet bij geroepen hadden en hun de vraag hadden gesteld: Is dit wel degelijk die zoon van u, die volgens u zeggen blind geboren is? Hoe komt het dan dat hij nu kan zien? De ouders antwoordden: We weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe het komt dat hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we evenmin. Dat kunt u beter aan hem vragen. Hij is oud genoeg, hij kan zelf zijn woord wel doen. Zijn ouders spraken zo omdat ze bang waren voor de Joden. Want die hadden ondertussen besloten dat iedereen die Jezus als de Messias herkende uit de synagoge gebannen zou worden. Dat was de reden waarom zijn ouders zeiden: Hij is oud genoeg, vraag het maar aan hem. Toen riepen ze de man, die blind was geweest, voor een tweede verhoor bij zich. Wees nu eens eerlijk voor God, we weten dat die man een zondaar is. Maar hij antwoordde: Of hij een zondaar is, daar weet ik niets van. Wat ik wel weet is dat ik eerst blind was en nu kan zien. Wat heeft hij met je gedaan? Vroegen ze. Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik toch al verteld, antwoordde hij, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook leerlingen van hem worden? Toen werden ze grof en zeiden: Jij bent een leerling van hem, wij zijn leerlingen van Mozes.
Wij weten dat God heeft gesproken tot Mozes, maar waar hij vandaan komt, daar weten we niets van. Hierop gaf de man ten antwoord: maar is dat nu juist niet merkwaardig dat mensen als u niet weten waar hij vandaan komt? En hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Naar zondaars luistert God niet, dat weet toch iedereen. Maar naar iemand die ontzag voor hem heeft en zijn wil doet, naar zo iemand luistert hij. Nog nooit heeft men gehoord dat een mens de ogen heeft geopend van iemand die als blinde geboren was. Als die man niet van God kwam, had hij dat nooit gekund. Toen voeren ze tegen hem uit: wat, jij die vanaf je geboorte één en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen. En ze gooiden hem eruit. Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden. En toen hij hem teruggevonden had, zei hij: gelooft u in de Mensenzoon? Hij antwoordde: wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven. Toen zei Jezus: u hebt hem ontmoet, hij is degene die met u spreekt. Heer, ik geloof, zei hij, en hij wierp zich voor hem neer. Daarop zei Jezus: een duidelijke scheiding ben ik in deze wereld komen brengen. De niet-ziende zullen zien, en de ziende zullen blind worden. Enkele fariseeën in de buurt hadden dit gehoord en vroegen: zijn wij soms ook blind? Jezus antwoordde: was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u ziet, en daarom zit u vast in uw zonde.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Waarachtig, ik verzeker u, wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam en hij brengt ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze nooit volgen. Integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat hij hun te zeggen had. Jezus ging dus verder: waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die voor mij zijn gekomen zijn dieven en bandieten. Naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Die kan vrij in- en uitgaan en zal wij de grond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten en om verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat er vandoor. Het zijn zijn eigen schapen niet. En de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen. Hij is immers een huurling en bekommert zich niet om de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet ik een herder zijn. Ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het één kudde met één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af. Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Door deze woorden ontstond er weer verdeeldheid onder de Joden. Hij is bezeten, hij raaskalt, zeiden velen. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden: dit is geen taal van een bezetene. Een bezetene kan toch de ogen van blinden niet openen? Toen werd in Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus liep op en neer in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden kwamen om hem heen staan en zeiden: hoe lang laat u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde: dat heb ik al gedaan, maar u wilt niet geloven. De daden die ik namens mijn Vader verricht, getuigen van mij. Maar omdat u niet tot mijn schapen behoort, wilt u niet geloven. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Nooit zullen ze verloren gaan. Niemand zal ze aan mijn hand ontrukken. Want wat mijn Vader mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven. Niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader. Ik en de Vader, wij zijn één. Weer scheelde het niet veel of de Joden hadden hem gestenigd. Hierop zei Jezus: zoveel daden heb ik u te zien gegeven, wel daden die van de Vader kwamen. Om welke daarvan wilt u mij stenigen? De Joden antwoordden:
Niet om een weldaad willen we u stenigen, maar wegens godslastering. Want, hoewel u maar een mens bent, geeft u zich voor God uit. Jezus hernam, staat er niet in uw wet geschreven, ik heb gezegd, jullie zijn goden. Als dus de wet diegene, tot wie dit woord gericht wordt, goden noemt, en de schrift is onaantastbaar, met welk recht bestempelt u dan diegene die de Vader heeft uitverkoren en naar de wereld heeft gezonden, als een godslasteraar, omdat hij zich zoon van God noemt? Als ik de daden van mijn Vader niet verricht, hoeft u niet in mij te geloven. Maar als ik ze wel verricht, dan zou u, ook als u niet gelooft in mij, toch moeten geloven op grond van die daden, zodat u eindelijk en voorgoed gaat erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. Weer hadden ze hem toen willen grijpen, maar hij wist uit hun handen te blijven. Hij keerde terug naar de plaats aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes indertijd gedoopt had, en daar bleef hij. Velen kwamen naar hem toe. Ze zeiden, Johannes heeft dan wel geen enkel teken verricht, maar alles wat hij over deze man heeft gezegd, was waar. En velen kwamen daar tot geloof in hem.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 57. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria is de vrouw die de Heer met balsem zalfde en zijn voeten met haar haren afdroogde. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurde Jezus de boodschap: Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie u houdt. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden. Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus. Jezus hoorde dus van zijn ziekte, toch bleef hij nog 2 dagen waar hij was. Daarna pas zei hij tegen zijn leerlingen: Kom, we gaan weer naar Judea. Maar Rabbi, zeiden de leerlingen, onlangs nog probeerden de Joden u te stenigen. Wilt u er nu alweer heen? Jezus antwoordde: Een dag duurt toch 12 uren. Zolang het dag is, kan men zijn weg gaan zonder te struikelen, omdat men het licht van deze wereld ziet. Maar als men 's nachts zijn weg gaat, zal men struikelen, omdat men dan het licht moet missen. Na deze woorden deelde hij hun mee: Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar ik ga erheen om hem wakker te maken. De leerlingen merkten op: Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop. Jezus had echter over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij de gewone slaap bedoelde. Daarom zei Jezus ronduit: Lazarus is gestorven. Toch ben ik blij voor jullie, met het oog op jullie geloof, dat ik niet ter plaatse was. Maar kom, laten we er nu heen gaan. Toen zei Thomas, ook Didymus genaamd, tegen zijn medeleerlingen: Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met hem sterven. Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al 4 dagen in het graf te liggen. Nu lag Bethanië dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadiën. Heel wat Joden waren dan ook naar Martha en Maria toegekomen om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was, was hem tegemoet gegaan. Maria was thuisgebleven. Martha zei tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat u ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat hij het u zal geven. Je broer zal opstaan, verzekerde Jezus haar. Dat weet ik, zei Martha, hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. Wie in mij gelooft, mag dan wel sterven, toch zal hij leven. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, antwoordde Martha, ik geloof vast dat u de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou. Na deze woorden ging ze haar zuster Maria roepen. De Meester is er, fluisterde ze haar toe. Hij laat je roepen. Zodra ze het hoorde, ging ze op weg naar hem toe. Jezus was namelijk nog niet in het dorp, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. De Joden die bij Maria in huis waren om hun medeleven te betuigen, zagen haar het huis uitsnellen en gingen haar achterna, in de veronderstelling dat ze bij het graf wilde gaan treuren. Toen Maria de plaats bereikt had waar Jezus zich bevond, wierp ze zich, zodra ze hem zag, voor hem neer en zei: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Toen Jezus zag hoe ze weeklaagde en hoe ook de Joden die haar vergezelden weeklaagden, ontstak hij in toorn en wond zich op. Waar hebt u hem neergelegd? Vroeg hij. Komt u maar kijken, Heer, zeiden ze. Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: Hij moet wel veel van hem gehouden hebben.
maar sommigen merkten op: had hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de blinden geopend? Opnieuw in toorn ontstoken ging Jezus naar het graf. Het was een grot die met een steen was afgesloten. Neem die steen weg, beval hij. Martha, de zuster van de gestorvene, zei: maar Heer, de stank! Hij ligt er al 4 dagen. Jezus antwoordde: heb ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft? Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: Vader, ik dank u dat u mij aanhoord hebt. Voor mij stond het vast dat u mij altijd aanhoort, maar ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze mogen geloven dat u mij gezonden hebt. Na dit gebed riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. Maak hem los, beval Jezus, en laat hem gaan. Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan en gezien hadden wat hij gedaan had, gingen velen in hem geloven. Anderen echter gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. De hoge priesters en Farizeeën belegden toen een vergadering en zeiden: wat bereiken we eigenlijk? Kijk maar eens hoeveel tekenen hij verricht. Als we hem zo laten doorgaan, zal iedereen nog in hem gaan geloven. En dan komen de Romeinen en zien we alles verloren gaan, onze heilige plaats en onze natie. Een van hen, Caiaphas, hij was dat jaar hoge priester, nam het woord en zei: gebruik toch uw verstand. U ziet niet in dat het in uw eigen belang is wanneer één mens sterft voor het volk en niet onze hele natie ten onder gaat. Dit idee kwam niet van hemzelf. Hij was dat jaar hoge priester en als zodanig had hij een profetisch woord gesproken. Jezus zou inderdaad sterven voor zijn volk. En niet alleen voor zijn volk, maar ook om de kinderen van God die verstrooid zijn te verzamelen en tot eenheid te brengen. Vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem ter dood te brengen. Jezus bewoog zich dan ook niet meer openlijk onder de Joden. Hij vertrok naar de streek in de buurt van de woestijn, naar de stad Ephraim. En met zijn leerlingen bleef hij daar. Intussen kwam het Joodse Pasen dichterbij. En veel mensen uit de rest van het land waren nog voor het feest naar Jeruzalem gekomen om zich daar te reinigen. Ze waren benieuwd of ze Jezus zouden zien. En terwijl ze in de tempel bleven, zeiden ze tegen elkaar: denken jullie dat hij nog naar het feest zal komen? De hoge priesters en Farizeeën hadden intussen het bevel gegeven dat iedereen die te weten kwam waar hij was, daarvan aangifte moest doen, zodat ze hem konden arresteren.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 50. Jezus kwam 6 dagen voor het paasfeest naar Bethanië, de woonplaats van Lazarus, de man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van hem. Martha trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met hem aan tafel zaten. Maria kwam met een litra echte, heel dure nardusbalsem naar Jezus toe, zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. Het huis werd vervuld van de balsemgeur. Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, degene die hem zou overleveren, merkte op: "Waarom heeft men die balsem niet voor 300 denariën verkocht en het geld aan de armen gegeven?" Dit zei hij niet omdat hij zo met de armen begaan was, maar omdat hij een dief was en zich, als beheerder van de kas, de inkomsten toe-eigende. Toen kwam Jezus tussen beiden. "Laat haar. Ze moest die balsem bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De armen zullen jullie altijd bij je hebben,

en in grote getalen trokken ze hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus wist een ezeltje te vinden en ging erop zitten, zoals geschreven staat. Vrees niet, dochter Sion, zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen. Dit begrepen zijn leerlingen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werd het hun duidelijk dat het geschreven stond, met het oog op hem, en dat dit met hem ook gebeurd was. Veel mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de doden opwekte, bleven daarvan getuigenis afleggen. Dat was ook de reden waarom de menigte hem tegemoet was getrokken. Ze hadden gehoord dat hij dit teken had verricht. De fariseeën mopperden tegen elkaar: zie je wel, we komen geen stap verder. Kijk maar, de hele wereld loopt hem achterna. Nu waren er ook Grieken onder de pelgrims, die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen. Ze wenden zich tot Filippus, die afkomstig was uit Bethsaida in Galilea, met het verzoek: we zouden Jezus willen ontmoeten. Filippus ging dit bespreken met Andreas en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen. Jezus gaf hun ten antwoord: het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Waarachtig, ik verzeker jullie, als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven. Wie mij wil dienen, zal mij moeten volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Wie mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal ik dan zeggen: Vader, red mij uit dit uur? Nee, want juist daarom ben ik gekomen, met het oog op dit uur. Vader, verheerlijk uw naam. Toen klonk er een stem uit de hemel: die heb ik al verheerlijkt, en ook nu zal ik hem verheerlijken. De mensen die hadden staan luisteren dachten dat het gedonderd had. Maar sommigen zeiden: er heeft een engel tegen hem gesproken. Jezus zei echter: niet voor mij heeft die stem geklonken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu gaat de vorst van deze wereld ontroond worden. Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden, en zo haal ik allen naar mij toe. Hiermee kondigde hij aan op welke manier hij zou sterven. De mensen wierpen tegen: ons heeft de wet geleerd dat de Messias blijft tot in eeuwigheid. Hoe kunt u het dan hebben over een mensenzoon die omhoog geheven moet worden? Wat is dat voor een mensenzoon? Hierop zei Jezus: nog maar een korte tijd is het licht in uw midden. Ga dus uw weg, zolang het licht er nog is, en laat de duisternis u niet overvallen. Wie zijn weg gaat in de duisternis, weet niet waar hij terechtkomt. Geloof in het licht, zolang het er nog is, dan wordt u kinderen van het licht. Met deze woorden nam Jezus afscheid van hem en hij trok zich terug. Hoewel hij voor hun ogen zoveel tekenen had verricht, geloofden ze toch niet in hem. Want het woord van de profeet Jesaja moest in vervulling gaan: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap? Wie heeft de machtige arm van de Heer herkend? En de reden waarom ze niet konden geloven, vinden we eveneens bij Jesaja, waar hij zegt: hun ogen heeft hij verblind, hun hart heeft hij versteend, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun hart niet tot inzicht komen. Opdat ze zich

niet bekeren en ik hen zou genezen. Jesaja zegt dit omdat hij Jezus' heerlijkheid heeft gezien. Daarom sprak hij met het oog op hem. Toch waren er, zelfs uit de leidende kringen, velen in hem gaan geloven. Maar uit vrees voor de Farizeeën kwamen ze er niet voor uit, om niet uit de synagoge gebannen te worden. Ze waren meer gesteld op menselijke glorie dan op de glorie die van God komt. Toch had Jezus met nadruk verklaard: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Als een licht ben ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in mij gelooft in de duisternis blijft. Maar als iemand mijn woorden hoort zonder ze ter harte te nemen, dan ben ik het niet die hem veroordeel. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Voor wie mij afwijst en mijn woorden niet aanvaardt, is er al een rechter. Het woord dat ik verkondigd heb, dat zal hem op de laatste dag veroordelen. Ik heb het immers niet eigenmachtig verkondigd, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij opgedragen wat ik te zeggen en te verkondigen heb. En ik weet dat deze opdracht eeuwig leven betekent. Mijn boodschap verkondig ik, zoals ik haar van de Vader heb gehoord.

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Graag breng ik dit kroontje van de barmhartigheid door met u en bidden we samen het kroontje dat Jezus gegeven heeft aan zuster Faustina om te bidden om 3 uur. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O, hoe groot is de barmhartigheid van God. Laat iedere ziel die prijzen. O mijn Jezus, die ziel zal u in alle eeuwigheid een loflied over de barmhartigheid toezingen. Ik zal de indruk die deze dag op mijn ziel gemaakt heeft niet vergeten. Dit is de tweede grote genade die ik hier voor deze afbeelding voor zielen ontvangen heb. O, hoe goed is de Heer en vol van erbarming. Jezus, ik dank u zo van harte voor deze genade. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. En ik wil u graag een stukje voorlezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. O, wat vinden er ontzagwekkende geheimenissen plaats gedurende de mis. In groot geheimenis wordt in de heilige mis volbracht. Hoe groot moet de toewijding zijn waarmee wij behoren te luisteren en deel te nemen aan deze dood van Jezus. Op een dag zullen we weten wat God voor ons in iedere mis doet en wat voor soort gaven Hij erin voorbereidt voor ons. Alleen zijn goddelijke liefde kon vergunnen dat er in zo'n gave voor ons werd voorzien. O Jezus, mijn Jezus, hoe groot is de pijn waardoor mijn ziel doorboord wordt als ik deze fontein van het leven met zo'n zoetheid en kracht voor iedere ziel zie voortstromen, terwijl ik tegelijkertijd zie dat de zielen verwelken en verdrogen door hun eigen schuld. O Jezus, geef dat de macht van de barmhartigheid deze zielen omhelst. O Maria, vandaag heeft een verschrikkelijk zwaard uw heilige ziel doorboord. Behalve God kent niemand uw lijden. Uw ziel breekt niet. Zij is dapper, omdat ze met Jezus is. Lieve moeder, verenig mijn ziel met Jezus, omdat ik alleen dan in staat zal zijn om alle beproevingen en tegenspoeden te verdragen. Alleen in vereniging met Jezus zullen mijn kleine offers God wel behagelijk zijn. Allerliefste moeder, blijf mij over het inwendige leven onderrichten. Moge het zwaard van het lijden mij nooit breken. O zuivere maagd, schenk moed uit in mijn hart en bewaak het. Deze dag is zo bijzonder voor mij. Alhoewel ik zoveel lijden ontmoet heb, vloeit mijn ziel toch over van grote vreugde. In een eigen kamer die naast de mijne ligt, lag een Joodse vrouw die ernstig ziek was. Ik ging haar 3 dagen geleden bezoeken en werd er zeer pijnlijk door getroffen dat ze spoedig zou sterven zonder dat haar ziel gereinigd zou zijn door de genade van het doopsel. Ik had een afspraak met haar verpleegster, een zuster, dat ze haar, wanneer haar laatste ogenblikken gekomen zouden zijn, zou dopen. Er was echter deze moeilijkheid dat er altijd een paar Joodse mensen bij haar waren. Ik voelde me echter geleid om voor de afbeelding die ik op het bevel van Jezus had moeten laten schilderen, te bidden. Ik heb een brochure met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid op de omslag. Ik zei tegen de Heer, Jezus, u hebt mij zelf verteld dat u vele genade zou verlenen tot deze afbeelding. Ik vraag u dus om de genade van de heilige doop voor deze Joodse vrouw. Het maakt niet uit wie haar doopt, zolang ze maar gedoopt is. Na deze woorden voelde ik op een wonderlijke manier vrede. Ik was er helemaal zeker van dat de wateren van de heilige doop, ondanks de moeilijkheden, over haar ziel uitgegoten zouden worden. Toen ze die nacht erg slecht lag, ging ik 3 keer uit bed voor naar haar toe om het goede moment af te wachten om haar deze genade te geven. De volgende morgen leek ze zich een beetje beter te voelen. 'S middags begon haar laatste ogenblik te naderen. De zuster die de verpleegster was, zei dat het moeilijk zou zijn om haar te dopen, omdat ze bij haar waren. Het ogenblik kwam waarop de zieke vrouw het bewustzijn begon te verliezen. Als gevolg daarvan
begonnen ze rond te lopen om haar te redden. Sommigen gingen de dokter halen, terwijl anderen in andere richtingen gingen om hulp te zoeken. De patiënte werd dus alleen gelaten. De zuster doopte haar en voordat ze allemaal teruggerend waren, was haar ziel mooi en met Gods genade versierd. Haar doodstrijd begon onmiddellijk, maar duurde niet lang. Het was alsof ze in slaap viel. Plotseling zag ik haar ziel in wonderlijke schoonheid opstijgen naar de hemel. O, hoe mooi is een ziel met heiligmakende genade. Mijn hart stroomde over van vreugde, omdat ik voor deze afbeelding zo'n grote genade voor deze ziel had ontvangen.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Waar gaat het over? Jeanne Jougon werd geboren in 1792 in Bretagne. Maar waarom lezen wij haar leven voor? Omdat ze zalig verklaard werd in 1982 door paus Johannes Paulus II. Dat is het moment waarop dit boek gepubliceerd is. Maar in 2009 werd ze heilig verklaard door paus Benedictus XVI op 11 oktober. Dat is op dezelfde dag als pater Damiaan. We lezen dus het leven van de heilige Jeanne Jougon. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst samen de korte inhoud. 47 jaar lang een onopvallend alledaags bestaan. 12 jaar intens evangelische activiteit. 27 jaar in stilte en verborgenheid. Dit is de balans van het merkwaardig leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Jeanne werd geboren te Cancale in Bretagne op 25 oktober 1792. Armoede en bekrompen huisvesting dwongen haar om vanaf haar 16e buitenhuis te gaan werken als keukenmeisje en ziekenverzorgster. Tot haar 47e jaar bleef zij deze eenvoudige taken vervullen. Daarnaast leidde ze een vroom leven en trachtte zij met de bescheiden middelen waarover zij beschikte de nood te lenigen van de allerarmsten. In 1839 huurde zij in Saint-Servan samen met een vriendin enkele eenvoudige kamertjes. Dit betekende het startpunt van haar volledige inzet voor verlaten en verwaarloosde bejaarden. Dit nederig dienen van de armen was het mosterdzaadje waaruit de grote boom, de orde van de Zusterkens der Armen, zou ontstaan. We beginnen met het eerste deel. Voorbereiding. 1792 tot 1839. Hoofdstuk 1. Cancale. 25 oktober 1792. In een kleine hut in de omgeving van Cancale, aan de noordkust van Bretagne, doet een klein meisje haar intrede in de wereld. Diezelfde dag nog wordt het in de parochiekerk gedoopt en ingeschreven onder de naam Jeanne, dochter van Joseph Jougon en Marie Horel, zijn echtgenote. Ongetwijfeld brengt deze geboorte vreugde in het gehucht Petit Croix. Doch de vreugde wordt getemperd door de afwezigheid van de vader, een oud matroos. Op 27 april is hij op visvangst vertrokken naar Newfoundland. Op 12 november, 3 weken na de geboorte, zou hij thuiskomen. Maar is men zeker van zijn thuiskomst? De zee is levensgevaarlijk. Bovendien was 1792 een tragisch jaar. 3 jaar tevoren was de Franse Revolutie uitgebroken en er heerste grote onrust en vrees in het land. De koning werd na een mislukte poging om met zijn gezin te ontvluchten gevangen genomen. Weldra, in 1793, zou men vernemen dat hij veroordeeld en gedood werd.
De priesters moesten kiezen tussen trouw aan de paus en gehoorzaamheid aan de wet van hun land. Men verplichtte hen de eed af te leggen op de Constitution Civile du Clergé, die door paus Pius VI veroordeeld was. Zij die weigerden, moesten zich schuilhouden of uitwijken. Talrijke priesters werden aangehouden en vermoord. De parochies werden toevertrouwd aan priesters die de eed hadden afgelegd. In Concal was dat pastoor Godefroy, een gewezen monnik van de Mont Saint-Michel. Hij doopte de kleine Jeanne. Uiteindelijk werd de parochiekerk omgevormd tot een hospitaal. Later diende ze als voorraadsmagazijn voor het leger. Eerst in 1802 werd ze teruggegeven voor de eredienst. De geesten waren verward en men sprak reeds over opstand. Enkele maanden later zouden de eerste incidenten plaatsgrijpen en gevolgd worden door een periode van 8 jaar geweld, repressie, plundering en executies. Door al deze gebeurtenissen was het klimaat in Bretagne zeer onveilig. En dat zal de kinderjaren van Jeanne, haar broertje en haar zusjes zeker beïnvloed hebben. Jeanne was niet het enige, nog het eerste kind in het gezin Jougon. Er waren reeds 5 kinderen geboren, maar 3 stierven er in de wieg. Bij haar geboorte waren er 2 kinderen, Marie-Joseph was 7 jaar en haar broertje, Louis-Julien, nauwelijks 18 maanden oud. Na haar werden er nog 2 kinderen geboren, Thérèse Charlotte, dochter van Joseph Jougon, afwezig matroos in dienst van de Republiek, en Gillette Jeanne, die slechts 2 jaar zou leven en ook geboren werd tijdens de afwezigheid van haar vader. Deze afwezigheid was helaas definitief. Reeds in april 1796, Jeanne was toen 3,5 jaar oud, wordt in het register van de zeevaart genoteerd dat Joseph Jougon niet verschenen is op het bureau de klas. Men zegt dat hij op een boot van Concal verdronken is. Er wordt lang op zijn terugkomst gewacht. Iemand die op zee vermist was, werd pas na 7 jaar als wettelijk dood beschouwd. Men bleef echter hopen, omdat veel Franse matrozen in Engelse gevangenschappen raakten. Misschien was hij daarbij. Nog in 1816... bij het huwelijk van Marie-Joseph noteerde men, dochter van Joseph, reeds 18 jaar zonder bericht afwezig. In datzelfde jaar kwamen 5 of 6 Concalezen uit Engelse gevangenschap terug. Doch Joseph Jougon was er niet bij. Het leven van Marie Jougon en haar kinderen werd door dit lange wachten ongetwijfeld sterk getekend. Dergelijke situaties waren in Concal, stad met veel zeevarenden, niet zeldzaam. Men kende de zee. De mannen waren vaak afwezig, tot zekere dag de boot niet terugkwam. Of hij kwam terug, zonder de opvarenden. Ook de 2 schoonbroers van Jeanne zouden op zee sterven. Haar broer, eveneens zeeman, huwde op latere leeftijd voor de 2e keer met de weduwe van een zeeman die in Newfoundland de dood vond. Natuurlijk heeft het kleine meisje dat op 25 oktober 1792 geboren werd plezier gemaakt en gespeeld met haar broer, zussen en vriendinnen. Maar zij groeide op te midden van moeilijke omstandigheden die aan haar karakter iets ernstigs zouden geven. We kunnen echter niet afmeten wat voor haar het meest dramatische was: de revolutie of de zee.

Hoofdstuk 2. Kinderjaren 1792 tot circa 1807. Concal was sedert de 18e eeuw befaamd om zijn oesters. Een aanzienlijk deel van de bevolking vond werk in de oesterkwekerijen. Iedere week werden er enkele dozijnen door de postbediende verzonden voor de maaltijden van de koning. Doch oesters waren in die tijd geen uitgelezen gerecht. In de kuststreken werden ze geregeld gegeten. De overvloed van schelpdieren en vis in deze provincie van Bretagne, waar het voedsel zeer sober was, verklaart wellicht het feit dat de dienstplichtigen van Saint-Malo en Cancale in het begin van de 19e eeuw sterker waren dan de mannen van het binnenland. Misschien dat daaruit ook de fysieke weerstand van Jean te verklaren is. Toch heerste er zelfs voor de dood van de vader armoede in het gezin. De visvangst bracht vaak weinig op. Te meer omdat Joseph Jougan maar een middelmatige gezondheid had. Op 18 februari 1793 liet hij zich inschrijven op een kapersschip. De Republiek ondernam sedert 1 februari vijandelijke acties tegen Engeland en de oorlog laaide in die dagen opnieuw op. Bij de inschrijving ontving een matroos 300 francs voorschot. Doch twee maanden later nam Jougan ontslag en moest dit zonder twijfel teruggeven. Op 3 augustus neemt hij dienst bij de Nationale Marine en ontvangt 27 livres. Maar op 4 oktober moet hij het voorschot weer terugbetalen, omdat hij nu niet in staat is de reis te ondernemen. Toch scheepte hij op 11 november in, op Les Trois Couleurs. Moeder moest eigenhandig in het onderhoud van haar 4 en weldra 5 kinderen voorzien. Als jong meisje was ze dienstbode geweest op een hofstede en ze ging nu weer opnieuw uitwerken. Jean, nog een klein kind, hoedde de koeien die graasden op de hoogten bij de baai van de Mont Saint-Michel, niet ver van Le Petit Croix. Ze spon wol en vlas, breide warme kleren en leerde de rozenkrans bidden. Misschien keerde ze zich graag naar de zee om dan onbewegelijk te staren naar het altijd nieuwe en zo geheimzinnige water. Wellicht heeft zij dit grootse schouwspel in zich opgenomen. De volheid van licht in de lente, de schittering van het eindeloze blauw, afgezet met wit omsluierde dennen, de steile rotsen, de prachtige vorm van de gaspeldorens. Ze zag de woeste, dreigende zee met de hoge golven wanneer de stormvlagen deze aan de Pointe du Croix tegen de steile rotswand te pletter sloegen. 'S avonds bracht ze de dieren binnen in de kleine stal die aan het huis paalde en werd ze gekoesterd door de moederlijke genegenheid in het ouderlijk huis dat slechts 1 vertrek had, met een vloer van aangestampte aarde. Jean moet van deze woning, die door de Jougans gehuurd werd, veel gehouden hebben. Concal was in die tijd een arm stadje. De inwoners leden vaak honger en ook ziekte bleef hen niet bespaard. In 1794 werd een eskader dat in de haven lag door een epidemie getroffen. Er stierven 2000 matrozen en ook de inwoners werden besmet. Er was herhaaldelijk een groot tekort aan voedsel, vooral in de lange, strenge winter van 1794-1795 heerste er in het hele land hongersnood. Wij kunnen ons die ellende, noch de gevolgen ervan, nauwelijks meer voorstellen. Grote groepen bedelaars en misdadigers trokken langs steden en dorpen en zaaiden daar onrust en angst. Sociale bijstand was ondenkbaar. Gelukkig hielp de bevolking van Concal elkaar onderling.
Men vertelt zelfs dat de vrouwen niet aarzelden om bijvoorbeeld voor een werkloze buurvrouw, een vrouw die bevallen was of voor een weduwe, van huis tot huis te gaan bedelen. Dit gebeurde herhaaldelijk, zodat men de giften niet meer als aalmoes beschouwde en wist dat men wederkerig op hulp mocht rekenen. De kleine Jeanne ondervond wat armoede en soberheid was, doch waarschijnlijk ook wat vriendschappelijke onderlinge hulp die de inwoners elkaar verleenden betekende. De moeders bereiden hun dochters erop voor dat ze later, tijdens de lange of definitieve afwezigheid van hun echtgenoot, de verantwoordelijkheid voor hun gezin alleen zouden moeten dragen. Ze moesten leren aan deze situatie het hoofd te bieden. Jeanne zag die vrouwen met hun vastberaden, moedige en soms ook wat ruwe blik. Doch ze zag ook nog iets anders. Zij zag die vrouwen bidden. Ze zag haar eigen moeder bidden. Waarschijnlijk sloot ze dikwijls aan bij groepen vrouwen die 's morgens in stilte, nuchter, op bedevaart gingen naar een kleine vervallen kapel die men de Kapel der Zee, Onze Lieve Vrouw van de Boomgaard, noemde. Er stond slechts een gipsen beeld in een nis die overwoekerd was met klimop. Deze openbare bedetochten waren verboden. Maar de commissarissen van de Republiek slaagden er nooit in aan deze vorm van gebed van de vrouwen voor hun mannen en zonen een einde te maken. Marie Jougon, die gedurende 20 jaren op de terugkeer van haar man wachtte, heeft zeker aan deze bedevaarten deelgenomen. Ze sprak met haar kinderen over God en vertelde over het evangelie en de Bijbel. Er bestond geen georganiseerd godsdienstonderricht. Maar veel kinderen werden in die jaren in het geheim onderricht door overtuigde gelovigen uit de omgeving, die lid waren van een soort derde orde, die in de 17e eeuw door Jean Eudet gesticht werd. Het waren ongehuwden of weduwen die als leek hun leven aan Christus hadden toegewijd en altijd tot onderlinge hulpverlening bereid waren. Zij vormden de jongeren en waakten over het geloof. Terwijl de kloostergemeenschappen uiteengejaagd werden, maakte niemand zich druk over die religieuse de la maison, over die bonsoir trottin, zoals men ze noemde, en die een belangrijke rol speelden in de overdracht van het geloof. Door deze vrouwen werd in het geheim en met veel geduld de evangelische boodschap doorgegeven, ondanks herhaalde perioden van openlijke vervolging. En zelfs in de tijd dat de paus in opdracht van de directoire aangehouden naar Frankrijk kwam en daar stierf, het is niet uitgesloten dat Jeanne, alvorens ze zelf tot deze sociëteit behoorde, op deze manier de inhoud van het christelijk geloof leerde kennen. Wellicht leerde ze ook zo lezen en schrijven. Haar verstandelijke vorming was heel beknopt. Na lange jaren braken er vrediger tijden aan. Op het einde van 1799, Jeanne was toen 7 jaar, werd men gewaar dat er aan de gespannen toestand een einde zou komen. Op paasdag 1802 werd in het gehele land plechtig afgekondigd dat er een concordaat getekend was tussen Bonaparte en Pius de VII. Concal kreeg een concordataire pastoor, monsieur Alexis Smet. Hij bleef in de herinnering voortleven als een zorgzame herder en vriend van de armen. De kerk werd teruggeschonken aan de eredienst en heropend. Het is vrijwel zeker dat Jeanne in deze jaren haar eerste communie deed. Op 8 november 1803 diende de bisschop van Rennes, Monseigneur de Maillet, in de kerk van Saint-Servan aan 1500 mensen het vormsel toe. Misschien was Jeanne een van hen.
Hier zijn we de lezer nog een verklaring schuldig. We gebruikten in dit hoofdstuk dikwijls veronderstellingen, ongetwijfeld, misschien, waarschijnlijk, omdat we over de kinderjaren van Jeanne geen enkel document of persoonlijke mededeling bezitten. We kennen haar slechts uit latere verhalen van haar nichten Emerie, de dochters van haar zus Thérèse Charlotte. Zij hadden een grote verering voor hun tante en vertelden later hetgeen hun moeder zich van haar herinnerde. Deze gegevens zijn schaars en stellen ons niet in staat een duidelijk portret van haar te tekenen. Haar kwaliteiten en fouten kennen we niet. We moeten ons dus met deze indirecte getuigenissen en de historische gegevens uit de tijd waarin ze leefde en het milieu waarin ze woonde tevreden stellen. We zullen geen enkel feit dat niet op betrouwbare documenten steunt als zeker vermelden. Het staat in ieder geval vast dat Jeanne haar kinderjaren doorbracht in een hut van het gehucht Petit Croix, dat het gezin arm was en dat haar leven al vroeg door het christelijk geloof getekend was.

0: Hoofdstuk 3. La Mettrie aux Chouettes. Weet u wat een malouinière is? Dat is een landhuis, gebouwd in de 18e eeuw in de streek van Saint-Malo, waarin de rijke reders en gewezen scheepskapiteins van Saint-Malo zich met hun gezinnen comfortabel gingen vestigen. Zo vinden we op 4 à 5 kilometer afstand van Le Petit Croix in de gemeente Saint-Coulon het landhuis La Mettrie aux Chouettes. Ondanks de naam heeft het niets sombers. Integendeel, het is een klassieke en bijzonder elegante woning, waarvan de voorgevel weerspiegelt in een fraaie vijver, door zeer schone bomen omgeven. Dit domein was eigendom van de familie de la Chouette de la Mettrie. Jeanne werd daar op 15 of 16-jarige leeftijd aangenomen als hulp in de keuken en werkte er verschillende jaren. Zij kwam uit haar gehucht, heel schuchter, maar bereid te leren haar nieuwe taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het schijnt dat de burggravin de la Chouette haar heel hartelijk ontving en met sympathie omringde. Ze had altijd de gewoonte, ook later, haar te tutoyeren. In de loop der jaren groeide haar bewondering voor Jeanne. Men bleef in de familie een eerbiedige herinnering aan Jeanne Jugon bewaren. Want Jeanne vervulde niet alleen haar taak in de keuken. Langzamerhand werd ze er verbonden met de dienst van de armen. Als keukenmeisje behoorde het tot haar opdracht de talrijke bedelaars die aanklopten te ontvangen. Maar waarschijnlijk bracht ze ook, in gezelschap van Madame de la Chouette of in haar naam, bezoek aan behoeftige gezinnen of eenzame bejaarden. Daardoor leerde zij delen, eerbied en liefde voor anderen te hebben. Zelf arm en intuïtief voelde ze iets van de vernedering van de armen die men bijstaat. Misschien heeft ze in dat gezin nog iets anders geleerd. Een zekere verfijning en een gemak zich te bewegen in een wereld die niet de hare was. Wij zullen stilaan haar attentievolle aandacht, haar fijngevoeligheid gaan ontdekken. Het waren ongetwijfeld aangeboren gaven, maar ze moesten gezuiverd worden, ontluiken door contacten met een milieu waar men in de loop der eeuwen de kunst van het vormen van relaties ontwikkeld had. Zij leerde zich, niettegenstaande de culturele achtergrond of de manier van converseren van haar gesprekspartner, altijd op haar gemak te voelen. De jaren gingen voorbij. Jeanne werd een jonge vrouw. Kunnen we ons voorstellen hoe ze in die tijd was? We weten dat ze groot en slank was. Het enige portret van haar, dat veel later geschilderd werd, doet ons iets van haar gelaat als jong meisje vermoeden. Ze had regelmatige, ernstige gelaatstrekken, hoge jukbeenderen, levendige, bruine ogen die tot glimlachen bereid schenen. De leden van de Maria-congregatie, waar ze later lid van werd, vonden haar erg aardig. De getuige die deze indruk weergaf, voegde eraan toe: ongetwijfeld maakte haar bescheidenheid haar in onze ogen nog mooier. Het is in ieder geval waar dat een jonge zeeman uit Concal haar zo bekoorlijk vond dat hij haar ten huwelijk vroeg. Het was in die tijd in Concal de gewoonte dat een jong meisje haar verloofde koos uit kandidaten die lang voor de huwbare leeftijd hun liefde verklaarden. De pretendent maakte zijn gevoelens bekend tussen 17 en 20 jaar en wachtte dan 3 à 4 jaar totdat er een beslissing genomen werd. Jeanne wees die mogelijke verloofde niet af, maar vroeg hem te wachten. En hij wachtte. Gedurende de jaren van het keizerrijk begon alles, als na een lange winter, weer te herleven. Dit bleek vooral toen na de ramp van 1815 niet langer gevochten werd. Zo vermelden historici bijvoorbeeld dat de creativiteit van het volk, vooral in Bretagne, heropleefde. Plaatselijke kunstenaars vormden spontaan groepen die van kerk tot kerk trokken om de verwoestingen die de Franse revolutie aangericht had met smaak en levendige fantasie te herstellen. Schrijnwerkers maakten en verkochten fraaie meubelen zoals kasten en dressoirs, waarvan we nu nog de vernieuwde traditionele motieven kunnen bewonderen. Evenals elders was ook in Saint-Coulon en in Cancale deze heropleving merkbaar. Deze nieuwe vitaliteit strekte zich ook uit tot het godsdienstig leven, dat vooral na 1815 een grote heropleving kende. De parochiale missies hadden in deze tijd groot succes. Ook in Cancale had gedurende een drietal weken een missie plaats, onder leiding van een 20-tal priesters. Jeanne volgde de oefeningen, de preken en de gebedsbijeenkomsten. Men vertelt dat zij opviel door haar ingekeerdheid en haar ijver. Misschien was deze missie een belangrijke etappe op haar innerlijke weg. Vast staat dat haar pretendent zich in deze tijd opnieuw aanmeldde. Doch deze keer liet ze hem, ondanks de trouw die hij betoond had, geen enkele hoop meer. Ze had gekozen voor een ongehuwd bestaan. God riep haar in zijn dienst. Bij deze gelegenheid zei ze aan haar moeder: God wil me voor zich. Hij heeft me bestemd voor een werk dat nog niet bekend is, voor een werk dat nog niet gesticht is. Deze woorden werden door haar meermaals met grote ernst herhaald. Misschien kende ze er zelf niet de juiste betekenis van. Er zouden vele jaren verlopen eer deze roeping duidelijk werd. Zo bereidde ze zich lang tevoren voor op een dienst die haarzelf lange tijd onbekend bleef. Ze groeide langzaam. Haar talenten kwamen meer naar voren en werden uitgezuiverd. Haar geloof werd levendiger. In feite maakte God haar langzaam klaar voor het werk waarvoor hij haar in zijn kerk bestemd had. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben, geschreven door Paul Milson, dat het leven vertelt van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkunst der Armen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Wat vandaag een Pinksteruitzending is, met ook aandacht voor de Maria Meimaand. De natuur die in een Pinksterkleed wordt getooid in de prachtige lente. Enkele finale muziekstukjes rond de koningin Elisabeth-wedstrijdzang en een feestelijk orgelslot. Maar laten we eerst de Heilige Geest aanroepen in het Komschepper Geest daal tot ons neer. Het Veni Creator Spiritus, Gregoriaans gezongen door Hervé Lamy en het Gregoriaans koor uit Parijs met Les Petits Chanteurs. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Bron waaruit het leven springt, liefdevuur dat ons doordringt, zijn de kernzinnen. En de gaven zevenvoud van de Heilige Geest die we afsmeken, die zijn de geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, vroomheid, liefde en eerbied voor God. Kracht en sterkte gaan van hem uit. En met wie kunnen wij de Heilige Geest beter verbinden dan met zijn bruid Maria? Wolfgang Amadeus Mozart schreef een heel mooi Ave Maria, hier vertolkt door het Ifiamingi koor van eigen bodem, een parel van klassieke toonspraak uit de Oostenrijkse tweede helft van de 18e eeuw.

De Gregoriaanse openingszang voor het feest van Pinksteren is het gezang Spiritus Domini, Geest van de Heer. Met een Alleluia dat heel melismatisch is, uitermate versierde zang, staan dan weer de sequentia Veni Sancti Spiritus in contrast, die vooral syllabisch is gecomponeerd, met als inhoud, kom Heilige Geest, en zend uit het hemels licht dat straalt, kom Vader der armen, kom Gever van geschenken, kom Licht van de harten, enzovoort. En zo kunnen we deze Veni Sancti Spiritus verder zingend bieden met John Dunstable, de Engelse componist van vooral religieuze laat-middeleeuwse vocale muziek. Het is prachtig. We horen trouwens in zijn muziek dat hij onze Nederlandse of Franco-Vlaamse school heeft beïnvloed, zeker in zijn periode toen hij in Frankrijk verbleef. En deze vocale stijl is puur, genietbaar en nodig tot gebed. Veni Sancti Spiritus van John Dunstable.

Mater Ecclesia, Alma Mater is een mooie compositie van Stefano Mainetti uit de CD Music from the Vatican, waar in het midden van dit lied de stem van Paus Benedictus XVI ons toespreekt en dit was opgenomen in 2009. Hoofdartiesten zijn mede het Royal Philharmonic Orchestra en Marco Verba. De componist van Mater Ecclesia, Alma Mater, Stefano Mainetti, werd in 1957 geboren te Rome. Aan het Sint-Cecilia Conservatorium van Rome behaalde hij het bachelordiploma voor muziek summa cum laude. Hij is ook dirigent waarvan hij eveneens het bachelordiploma behaalde en het magna cum laude. Hij schreef veel voor de filmwereld en de Rai Uno. Schreef voor de CD trouwens ook voor de CD Abba Pater, waarin we Johannes Paulus II aan het woord horen. En hij won in 2005 de prijs voor beste soundtrack van de Italiaanse tv-serie Orgoglio. Wat betekent trots? Hij maakte deel uit van het filmpanel en was jurylid op het Sanremo Music Festival. En hij componeerde en dirigeerde ook The World of Promise. Het is een audiodrama van de Bijbel in 79 cd's. En hierop horen wij de stemmen van namelijk Jim Caviezel, die we allen kennen als het hoofdpersonage, als Jezus in de film van The Passion of the Christ. En dan ook Richard Dreyfuss en Max Sydow. In 2009 werd dus de CD Alma Mater getoonzet. Trouwens, voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II schreef Stefano Mainetti Tu es Christus op woorden van Johannes Paulus II. Heel mooi. Maar wij richten ons nu op Mater Ecclesia, Alma Mater, en vertalen ook wat Paus Benedictus XVI tussenin zegt, waarna we het werk beluisteren. En dit zijn de woorden. Ja, wij willen u bedanken, Maagd Moeder van God, en onze zeer geliefde Moeder, voor uw voorspraak ten gunste van de Kerk. Jij, die de goddelijke wil omarmt zonder voorbehoud, jij hebt je toegewijd met al je energie aan de persoon en aan het werk van uw Zoon. Leer ons om in het hart te houden en in stilte te mediteren, zoals jij hebt gedaan over de mysteries van het leven van Christus. Jij die vooruitging naar Calvari, de beproeving, altijd diep verbonden met uw Zoon, die op het kruis jou als moeder gaf aan de discipel Johannes. Laat ons jouw aanwezigheid ook altijd voelen, dichtbij op elk moment van ons bestaan, zeker in momenten van duisternis en beproeving.

Franz Schubert en Andrea Bocelli zijn zeker geen onbekenden voor ons. Franz Schubert was een vroegromantisch Oostenrijks componist die leefde van 1797 tot 1828. En vooral liederen componeerde naast balletten en symfonieën. Andrea Bocelli is een Italiaanse tenorzanger, zoals Placido Domingo, Luciano Pavarotti en José Carreras, de drie tenoren. Hij heeft een visuele beperking, maar met een mooie, ruime tenorstem begiftigd is hij, en alom gekend. Als we u zeggen dat we nu Ellens Gezang, deel 3 uit opus 52/6, D839 gaan brengen, zegt u dit niets. Maar spreken we over het Ave Maria van Schubert, enig vertolkt door Andrea Bocelli, dan spreekt het u wel aan. En weer verbinden we de bruid Maria met de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus van de Franse Thésée-gemeenschap. Tijd genoeg om te mediteren met het Ave Maria en het Veni Sancte Spiritus.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij laten u nog een Mater Ecclesia horen. Mater Ecclesiae, moeder van de kerk, is immers verbonden met Pinksteren, namelijk op de tweede Pinksterdag, Pinkstermaandag, vieren we Maria, moeder van de kerk. Maria staat de geest zeer nabij. De versie die we nu te horen brengen is van de hand van Ricky Manalo, georchestreerd door Mark Haas en gebracht door St. Martin de Porus Church, gemengd koor en orkest. Maar wie is nu Ricky Manalo? Eerwaarde Ricky Manalo van de religieuze gemeenschap, de missionaire gemeenschap van de heilige apostel Paulus, is dus priester en componist en doceert aan de Heilige Clara Universiteit. Hij studeerde compositie en piano aan de Manhattan School en theologie aan de Washington Theological Union en onder andere liturgie aan de Theologische Eenheid in Berkeley. Zijn bekendste hymnes zijn Beyond the Days, Pange Lingua, Spirit and Grace, Worthy is the Lamb en Mass of Spirit and Grace. Manalo maakt ook Aziatische katholieke muziek, bekend in de USA, en zijn muziek werd ook gezongen onder andere tijdens de missen bij paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI en ook paus Franciscus. En als priester Manalo de wereld niet rondreist, wel dan is hij te vinden in de oude kathedraal van St. Mary in Chinatown, San Francisco, Californië. Maar tijd nu voor Mater Ecclesiae.

De meimaand is de fleurigste van de lente. En dit lentegevoel willen we in Klassiekuur zeker meegeven in twee prachtige muziekstukken. Eerst hoort u Klänge des Waldes, klanken uit het woud van Sofia Gubaidulina. Daarna Frühlingsstimmen, opus 401 van Johann Strauss Jr. Johann Strauss, de walse koning die Oostenrijk zoveel mooie walsen schonk, zoals Die schöne blauwe Donau, Wienerblut, Geschichte aus dem Wienerwald en Rosen aus dem Süden, leefde van 1825 tot 1899. En deze romanticus neemt het vast niet kwalijk dat we wat meer gaan vertellen over Sofia Gubaidulina, de componiste van Klänge des Waldes, Allegro Rustico, voor fluit en piano. Sofia Gubaidulina is geboren in 1931 en is van Russisch-Tataarse afkomst. Ze heeft een openheid naar westerse en oosterse traditie, een diepe spiritualiteit en het geloof heeft een belangrijke plaats in haar leven. Muziek en religie zijn voor haar onafscheidbaar. Ze studeerde piano en compositie aan het conservatorium van Kazan en daarna compositie aan het Moskou conservatorium Peter Ilyich Tchaikovsky. Sinds 1963 componeert ze en in 1975 richtte ze het Astrea Ensemble op, wat zich specialiseert in improvisatie met instrumenten uit heel Azië. Door violist Gidon Kremer en dirigent Reinbert de Leeuw wordt haar muziek meer in het Westen nu uitgevoerd. Samen met Schnitke, Denisov en Silverov wordt ze nu beschouwd als de leading lady van de nieuwe muziek uit de vroege Sovjet-Unie. In 1992 verhuisde ze naar Duitsland en ging ze in de buurt van Hamburg wonen. Ze heeft werkelijk een waslijst aan composities. Greep eruit zijn, Concerten voor fagot en strijkers uit 1975, Pro et Contra voor symfonie uit 1989, Muziek voor dwarsfluit, strijkers en slagwerk, het Concert voor altviool en orkest uit 1996, Glorious Percussion voor slagwerk en orkest uit 2008. Voor harmonieorkest Stunde der Seele uit 1974. Dan Laudatio Pacis, een oratorium in 9 delen als gewijde muziek uit 1975. Alleluia voor gemengd koor, knapen, orgel en orkest uit 1990 op Russisch-Orthodoxe liturgie. En Johannes Passion uit het jaar 2000, het zonnelied van Sint-Franciscus voor cello, koor en orkest uit 1997. En Ein Walzerpass nach Johann Strauss, kamermuziek uit 1989. Ein Engel voor alt en contrabas uit 1994. Aus den Visionen der Hildegard von Bingen uit 1994. En verder nog werken voor orgel, voor piano, slagwerk en accordeon. Dus een heel productieve dame. Tijd nu voor de muziek met Helene Schulthess fluit en Svetlana Emelianova piano. Zij spelen Klänge des Waldes, Je waant je zo in de natuur midden in het bos. En dan volgt Frühlingsstimmen, opus 410 van Johann Strauss, met Willy Boskowski als dirigent en het fine Johann Strauss Orkester.

0: De Duitse bariton Samuel Hasselhorn was de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, het internationale zangconcours in 2018. Hij heeft een prachtig timbre en de baritonstem die situeert zich bij de mannen stemmen tussen de hogere tenorstem en de lagere basstem. De omvang van de stem is 2 octaven, van de la tot de la. Net 1 toonladder lager dan de mezzosopraan. Alleen de bas zingt lager. Die zingt van mi tot mi, 2 octaven omvang. Nu, de bariton betekent ook diep van toon en is de meest voorkomende mannenstem. Samuel Hasselhorn werd in Göttingen geboren in 1990, studeerde in Hannover aan de Hochschule für Musik en aan het Parijse Conservatorium. Hij vertolkte meerdere operarollen, in onder meer Così fan tutte van Mozart, Dido en Aeneas van Purcell en Don Giovanni van Mozart. Maar dadelijk horen wij hem in het lied Erlkönig van Franz Schubert. En deze prachtstem werd dus bekroond door juryvoorzitter Arry van Lisbeth met werk van Mahler, Mendelssohn en Verdi op de wereldvermaarde Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar voor we Samuel Hasselhorn beluisteren, horen we...
1: Ladies first, natuurlijk.
0: Dank u wel, Mark. René Fleming met het London Philharmonic Orchestra in Casta Diva uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Deze sopraan heeft een stemomvang van de centrale do op de piano tot de do 2 octaven hoger. René Fleming werd geboren in 1959 als sopraantje en groeide uit tot Amerikaanse operazangeres in New York. Haar ouders gaven allebei zangles. Ze zong ook jazz in bars en op tournee met de big band van saxofonist Illinois Jacket. En in 1986 debuteerde ze in Mozarts opera Die Entführung aus dem Serail. Zong ook in Le Noce di Figaro. En in de Parijse opera de la Bastille zong ze Manon van Jules Massenet. Ze werkte ook mee aan de soundtrack van The Lord of the Rings trilogie. We horen haar nu in Norma van Bellini, de Italiaanse operacomponist van het Belcanto.

Hij leefde van 1801 tot 1835 in Casta Diva en vervolgens de bariton Samuel Hasselhorn in Schuberts Erlkönig.

0: tot.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, beste luisteraars van Klassiekuur, misschien is het even het vermelden waard dat je in deze periode eens de eindproeven kan bijwonen in onze muziekacademies of conservatoria, die openbaar en kosteloos zijn en alle muziekdisciplines omvatten. Dit is steeds de moeite waard, want deze optredens hebben natuurlijk concertwaarde. Er ligt vast een muziekacademie bij jou in de buurt. We eindigen vandaag dit programma met het prachtige componistenduo Bach-Gounod, waarin Andrea Bocelli het Ave Maria zingt, een romantische Franse zetting van Gounod. En als feestelijke sortie klinkt daarna het monumentale Toccata en Fuga in Re klein, Bachwerkenverzeichnis 565 van de Duitse barokke Johann Sebastian Bach op orgel, gespeeld door Hans-André Stamm. Beste luisteraars van Radio Maria, veel luistergenot en tot volgende keer in Klassiekuur.

Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 27 mei. Dat is woensdag in de achtste week door het jaar. Vandaag is er een vrije gedachtenis voor de heilige Augustinus van Canterbury, bisschop. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 708. En de psalmen vanaf pagina 1144. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U, Heilige Christus, smeken wij. Spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van U staan wij op wacht in de getijden van de nacht. Tot U zijn hart en hand gekeerd. Want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor U ons hart, wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. U Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen, verheerlijk mijn ziel de Heer. Vergeet zijn weldaden niet, hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen, hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen, die heel uw leven met voorspoed vult. Die u verjongt als de arend, de Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren, hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls volk, De Heer is barmhartig en welgezind, langmoedig en voedert dieren. Hij blijft niet voortdurend verwijten maken. Hij is niet voor eeuwig vertorend. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen. Vergeld ons niet onze schuld, zo wijd als de hemel de aarde omspant. Zo alomvattend is zijn erbarmen, zo ver als de afstand van oost tot west. Zo ver verdrijft hij van ons de zonde, zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft. Zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. De mens is als gras dat spoedig verdort. Hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer. Er blijft geen spoor van hem over. Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Rechtvaardig is hij voor geslacht na geslacht, voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. Zich houden aan wat hij gebiedt, de Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal, verheerlijkt de Heer al zijn hemelse boden. Machtige uitvoerders van zijn bevel, verheerlijkt de Heer al zijn legerscharen. Trouwe knechten die doet wat hij wil, verheerlijkt de Heer al wat hij gemaakt heeft, overal waar zich zijn macht openbaart. Verheerlijk mijn ziel de Heer, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Leid mij, Heer, op de weg van uw bevelen, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Paulus zelfverdediging. Broeders en zusters, ik, Paulus, volgens u zo schuchter dichtbij, zo moedig op afstand. Ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. Ik moet u echter wel verzoeken. Dwingt mij niet mijn moed te tonen van dichtbij, met dat zelfvertrouwen waarmee ik van zins ben krachtdadig op te treden tegen de lieden die denken dat wij handelen uit zelfzuchtige beweegredenen. Al zijn wij zwakke mensen, onze strijd is geen uiting van zwakheid. De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing, door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus. En wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. Wat volgt spreekt eigenlijk vanzelf. Is iemand ervan overtuigd dat hij aan Christus toebehoort? Bij enig nadenken zal hij moeten erkennen dat wij ook aan Christus toebehoren, evengoed als hij. Ja, als ik me wat te veel laat voorstaan op de autoriteit die de Heer ons gegeven heeft, overigens niet om af te breken, maar om op te bouwen, ik zal mijn roemen waarmaken. Ik wil niet de schijn op mij laden dat ik u per brief tracht te intimideren. Want zijn brieven, zegt men, zijn streng en bars. Maar zijn persoonlijk optreden maakt geen indruk en hij is een armzalig spreker. Mensen die zo praten mogen dit bedenken. Als wij bij u zijn, zullen onze daden volledig overeenstemmen met de woorden die wij schreven toen wij ver van u waren. Het is waar, we hebben niet de euvele moed onszelf op één lijn te stellen of ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. We willen ons liever onze eigen maat aanleggen en ons houden aan ons eigen richtsnoer. Dan zullen wij ons niet overmatig beroemen, maar binnen de perken blijven van het gebied dat God voor ons heeft afgepaald. En ook gij valt daarbinnen. Niemand kan beweren dat wij onze grenzen overschrijden en dat ons gebied niet zo ver zou reiken. Ook bij u zijn wij immers de eersten geweest met de heilsprediking van Christus. Wij pochen niet op de arbeid door anderen verricht op een terrein dat ons niet is toegemeten. Maar ik hoop wel dat de groei van uw geloof ons zal toestaan de omvang van het ons toegewezen gebied te vergroten en het evangelie te verkondigen in nog verder gelegen streken, in plaats van te bogen op resultaten door anderen bereikt op hun terrein. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Niet hij die zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan, maar hij die geprezen wordt door de Heer. Als gij maar een weinig dwaasheid van mij zou willen verdragen, maar dat wilt gij wel. Gij weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd, om u als een ongerepte maagd tot hem te voeren. Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden, zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen, en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus. Als de eerste, de beste, een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of u een andere geest of een ander evangelie brengt dan gij van ons hebt aanvaard, neemt gij het gemakkelijk aan. Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen. Al ben ik dan onbedreven in het spreken, kennis der waarheid heb ik genoeg, zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond.

Niet wie zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan, maar wie geprezen wordt door de Heer. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Al zijn wij zwakke mensen, de wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Uit een brief van de heilige paus Gregorius de Grote, gestorven in 604. Het Engelse volk is met het licht van het heilig geloof overgoten. Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede aan de mensen die hij lief heeft. Want het graan is in de aarde gevallen en gestorven, en zo heerst Christus niet alleen in de hemel. Want door zijn dood leven wij, door zijn zwakheid worden wij sterk, door zijn lijden worden wij aan het lijden ontrukt. Uit liefde tot hem zoeken wij in Brittannië broeders die wij nog niet kennen. Door zijn genade hebben wij hen, die wij zochten zonder ze te kennen, gevonden. Wie zou de vreugde kunnen beschrijven die in het hart van alle gelovigen ontstaan is, omdat het Engelse volk door de werking van Gods genade en door de arbeid van u, onze broeder, de duisternis van de dwalingen verdreven heeft en met het licht van het heilig geloof overgoten is. Met de juiste geesteshouding vertrappen zij nu de afgoden en wie zij zich tevoren uit een waanzinnige angst onderworpen voelden. Met een zuiver hart onderwerpen zij zich aan de Almachtige God. Zij vallen niet terug in hun slechte werken, omdat zij zich laten binden door de regels van de heilige verkondiging. Zij laten zich leiden door Gods onderricht en hun inzicht groeit. Zij buigen zich nu ter aarde in gebed, en zo ligt hun geest niet ter aarde neer. Van wie anders is dit het werk dan van hem die gezegd heeft: mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook ik houd niet op met werken. Hij laat zien dat de wereld zich niet door menselijke wijsheid laat bekeren, maar dat hij dit doet door zijn eigen kracht. En daarom koos hij als zijn verkondigers die hij in de wereld zond. Slechts ongeletterde mannen, dat doet hij ook nu nog. Want hij laat bij het Engelse volk iets groots tot stand komen door zwakke mensen. Toch is er iets in dit geschenk van de hemel, mijn geliefde broeder, dat ons bij alle vreugde met diepe angst moet vervullen. Want ik weet dat de Almachtige God, dankzij uw liefde, bij dit volk dat hij heeft uitverkoren, grote wonderen verricht. Daarom moet u zich over dit geschenk uit de hemel met zorg verheugen en met vreugde bezorgd zijn. Vreugde is nodig omdat de zielen van de Engelsen door uiterlijke wonderen tot de inwendige genade worden getrokken. Maar bezorgdheid omdat bij het zien van de tekenen die geschieden een zwakke ziel zichzelf overschat en trots wordt. De eer die zij uiterlijk ontvangt, kan haar innerlijk door ijdele roem ten val brengen. Toen de leerlingen vol vreugde van de prediking terugkeerden, zeiden zij tegen een hemelse leermeester: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Daarop kwam het antwoord, en laten wij dat niet vergeten. Verheugt u zich niet hierover, maar wees blij, omdat uw namen staan opgetekend

volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Dan zal de God van vrede met u zijn. Ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Weest allen eensgezind. Dan zal de God van vrede met u zijn. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Augustinus van Canterbury uitgezonden om het volk van Engeland te winnen voor het evangelie. Wij vragen u dat zijn verkondiging van het geloof de hele kerk ten goede komt en vruchtbaar blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze woensdag 27 mei, vandaag weer een zonnige dag in ons land. En we gaan het vandaag ook hebben in deze uitzending over de nieuwe encycliek van Paus Leo, de eerste encycliek van Paus Leo, en over een bijzondere passage dat we daarin kunnen lezen. Ook gaan we nog stilstaan bij het feest van Pinksteren. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Zo hoort uw liefde bij ons. Dat is de titel van het lied van de groep Cela.

Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Zeg het even allemaal. In uw hart, of misschien zelfs luidop. Jezus is de Heer. Jezus is de Heer. Zie daar. De Heilige Geest heeft al gehandeld. Ook jullie thuis, broeders en zusters, zeg het nogmaals. Jezus is de Heer. Zie daar de daad van de Heilige Geest in uw hart. En als u het zegt met geloof, dan is het werkelijk de Heilige Geest die u dit voorzegt. Maar we houden vaak niet genoeg rekening met de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die ons doet geloven, die ons doet hopen en die ons doet liefhebben. Het is de Heilige Geest die in ons hart werkt. En we hebben die ontvangen op de dag van ons doopsel en dat is bevestigd geweest op de dag van ons vormsel. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Hou er rekening mee. Niet alleen vandaag, maar alle dagen. En als u dus zegt, Jezus is de Heer, dan is dat de Heilige Geest die dat zegt in uw hart. Als je bidt, is het de Heilige Geest die bidt in uw hart. Het enige wat wij moeten doen, is ja zeggen aan de Heilige Geest wanneer Hij in ons hart iets wil doen. Als Hij in ons hart wil bidden, als Hij in ons hart wil zeggen dat Jezus werkelijk de Heer is, moeten wij daar durven ja op zeggen. De Heilige Geest geeft ons soms grote verrassingen in het leven. Hij geeft verrassingen van geloof, van hoop en van liefde. Maar het is aan ons om die te zien. Het is aan ons om met dat geloof gekregen door de Heilige Geest werkelijk verder te gaan en erop te letten. Elke avond zouden we moeten durven zeggen, dank u Heer voor de gave van de Heilige Geest. Dank u voor de gave van de Geest die alles verandert in mijn leven, die alles nieuw maakt. En dat is hetgeen dat de apostelen hebben beleefd op de dag van Pinksteren. Zij werden vervuld van de Heilige Geest, zo staat er. En zij begonnen te spreken in vreemde talen. Heel bijzonder. Want daarna gaan zij werkelijk naar buiten. Zij beginnen te spreken over het evangelie. En iedereen hoort hen in hun eigen moedertaal. Het is niet de apostelen dus die in vreemde talen begonnen te spreken, maar het zijn de aanhoorders die hen horen in hun eigen moedertaal. Er is eigenlijk verwarring. Misschien weten we nog hoe het is gekomen dat iedereen in talen begon te spreken die men niet meer van elkaar begreep. Het was die toren van Babel, toen de mens probeerde God te bereiken om eigenlijk op hetzelfde niveau te staan als God. Jawel, we zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, niet om goden te worden, maar om Hem lief te hebben en zo op te klimmen tot bij Hem in alle nederigheid. Maar bij de toren van Babel heeft de mens wederom voor God willen spelen. En toen kwam er een straf en iedereen begon te spreken op een andere manier en er was geen begrip meer voor elkaar. Er was geen eenheid meer, men begreep elkaar niet en daardoor was er verwarring. Maar de mensen, en zo zijn wij ook, werden die verwarring gewoon. Zo kan het vandaag ook zijn dat wij een gewoonte creëren van hetgeen dat misschien niet altijd goed is of natuurlijk. Maar het wordt op den duur een gewoonte en men gaat daarin verder en mee. Wel daar zal de Heilige Geest intussen komen. Hij zal terug rechtzetten wat er eigenlijk verkeerd was. En wat onze gewoonten ook mogen zijn, goede en slechte, de Heilige Geest zal komen om ze altijd goed te maken en soms om ze te vernieuwen. Heb geen angst voor vernieuwing en tegelijkertijd

0: Heb geen angst om te bewaren wat goed is. De Heilige Geest komt om dat alles te voeden en te begeleiden tot het goede toe. Jawel, na de toren van Babel was er dus wel degelijk een ware verwarring. Maar men was er gewoon aan geworden. En nu komt de Heilige Geest met zijn vernieuwing en iedereen begrijpt weer wat de Heilige Geest zegt door de monden van de apostelen. En er ontstaat opnieuw verwarring. Want men was het niet meer gewoon dat er eenheid kon bestaan. Broeders en zusters, vandaag is het eigenlijk een feest van de Heilige Geest, maar ook van een eenheid. Een eenheid tussen ons christenen die wij elke dag opnieuw moeten zoeken. En dat is eigenlijk hetgeen dat Jezus zegt in het evangelie, wanneer Jezus plots te midden van de apostelen staat en zegt: vrede zij u. Wees opnieuw één. Ontvang de vrede van God die ons gegeven wordt door de Heilige Geest. Ja, Jezus zal nogmaals zeggen tot tweemaal toe: vrede zij u. Alvorens te blazen over de apostelen en hen reeds de Heilige Geest te geven. Er is nog één detail. Hetgeen dat Jezus helemaal op het einde zegt van het evangelie, wat zeer sterk verbonden is met de gave van de Heilige Geest, namelijk de vergeving van de zonde. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Jezus, wanneer hij over de apostelen blaast en hen de Heilige Geest geeft, wil hij terug alles rechtzetten wat verkeerd was geweest. Zeker ook de zonde, onze persoonlijke zonde. Vandaag moet het dus een feest zijn van eenheid, maar ook een feest van groot vertrouwen in God, die zijn gave van de Heilige Geest nog altijd over ieder van ons uitblaast, die nog altijd bij ons aanwezig is om ons te helpen met zijn barmhartigheid om werkelijk tot God te komen. En als we dat geloven, als we geloven dat Jezus ons zijn vrede wil geven, als we geloven dat Jezus nog altijd zijn Heilige Geest aan ons schenkt, dan kan het niet anders dat we met z'n allen kunnen zeggen, vol geloof: Jezus is de Heer. Zeg het nogmaals: Jezus is de Heer. Amen.
1: Jezus is de Heer, beste luisteraars.

Lumière du monde, sel de la terre. Licht van de wereld, zout van de aarde. Laten we op deze wereld het gezicht van Christus zijn. Het gezicht van zijn liefde. Beste luisteraars, met het hoogfeest van Pinksteren eindigen we ook de paastijd en bevinden we ons nu in de gewone tijd door het jaar. Dat wil dan ook zeggen dat we niet meer het Regina Caeli bidden, maar terug gewoon het Angelus. En toen ik op zoek was naar verschillende zaken dat we vandaag in deze uitzending konden bespreken, bekijken, beste luisteraars, zag ik een filmpje. Een filmpje van twee kleine jongetjes die, na de hele paastijd, het Regina Caeli samen konden zingen. Ongeveer toch, zingen. Het is zeer schattig en ik stel voor dat we daar nu gewoon eventjes naar luisteren.

U hoort het, twee kleine jongetjes, heel schattig. De ene kan het al wat beter zingen, de andere kent zeker en vast al het woordje Alleluia. Zeer schattig om te zien dat zelfs de jongere generatie meebiedt, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we het hebben na de muziek over de nieuwe encycliek, de eerste encycliek van Paus Leo. Dat is voor zo dadelijk en uiteraard, beste luisteraars, in het programma Radio Vaticaan. Op donderdagavond, 17:30, gaan we daar nog meer bij stilstaan. Maar er is toch al één iets dat we graag met jullie delen.

En we gaan het nog even hebben, kort, beste luisteraars, over de eerste encycliek van Paus Leo. En daarvoor laat ik eventjes graag wat muziek horen.

En voor de kenners, beste luisteraars, wel, jullie hebben wellicht de soundtrack, een van de muziekstukken die gebruikt worden in de film The Lord of the Rings, The Return of the King, herkend. En jawel hoor, dat is ergens gelinkt met de eerste encycliek van Paus Leo. Want Paus Leo plaatst Gandalf in zijn eerste encycliek een Tolkien-citaat in Magnificat Humanitas. In paragraaf 213 van Magnifica Humanitas heeft het Midden-Aarde zojuist onderdeel gemaakt van de katholieke sociale leer. Want in hoofdstuk 5 vonden we deze voetnoot, nummer 187. G.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, The Return of the King, deel 3, boek 5, hoofdstuk 9, New York, 1965. Daar, in een pauselijke encycliek. En het is belangrijk ondertussen om mee te delen dat er veel andere citaten zijn gevonden van andere schrijvers en personen die hebben bijgebracht aan verschillende zaken, beste luisteraars. Maar we gaan vandaag stilstaan bij die quote uit The Lord of the Rings. Er staat: het is niet onze taak om alle getijden van de wereld te beheersen, maar om te doen wat in ons vermogen ligt ter ondersteuning van de jaren waarin wij gesteld zijn, het kwaad uitroeien in de velden die we kennen, zodat zij die na ons leven schone aarde kunnen bewerken. En na die quote, beste luisteraars, voegt Paus Leo onmiddellijk zijn eigen zin toe. De beschaving van de liefde zal niet voortkomen uit één enkele of spectaculaire daad, maar uit het geheel van kleine en standvastige daden van trouw, die als een bolwerk dienen tegen ontmenselijking. En laten we even gewoon de hele paragraaf voorlezen, waar Tolkien, de schrijver, in geciteerd wordt, in Magnifica Humanitas. De 20e-eeuwse katholieke auteur G.R.R. Tolkien beschreef onze verantwoordelijkheid in de woorden van een protagonist in een van zijn romans op de volgende manier. Het is niet onze taak om alle getijden van de wereld te beheersen, maar om te doen wat in ons vermogen ligt ter ondersteuning van de jaren waarin wij gesteld zijn. Het kwaad uitroeien in de velden die wij kennen, zodat zij die na ons leven schone aarde kunnen bewerken. De beschaving van de liefde zal niet voortkomen uit één enkele of spectaculaire daad, maar uit het geheel van kleine en standvastige daden van trouw, die als een bolwerk dienen tegen ontmenselijking. Om die reden is het de moeite waard om stil te staan bij enkele aspecten van hoe wij, ieder op onze eigen manier, kunnen meewerken aan de opbouw van de beschaving van de liefde. Zonder te pretenderen dit thema volledig te behandelen, zou ik 5 wegen willen voorstellen naar dagelijkse en publieke verantwoordelijkheid. De noodzaak om woorden te ontwapenen, vrede bouwen door rechtvaardigheid, het perspectief van slachtoffers innemen, een gezond realisme cultiveren en dialoog en multilateralisme nieuw leven inblazen. Tolkien, beste luisteraars, was een vurig devoot katholiek die dagelijks de mis bijwoonde. En The Lord of the Rings omschreef hij als fundamenteel religieus en katholiek werk. Paus Franciscus citeerde hem tijdens de kerstnachtmis bij een eucharistische waken en ook in een pastorale brief. Maar Paus Leo deed iets nieuws. Hij plaatste Tolkien in een encycliek, de hoogste vorm van gewoon magisterisch onderricht die de kerk voortbrengt. Wat betekent dat Gandalfs toespraak nu officieel ongeveer deel uitmaakt van de katholieke sociale leer. Ze zal tientallen jaren lang geciteerd worden in seminarieklassen en theologische papers. En natuurlijk, miljoenen Tolkien-fans zullen dit prachtig vinden en ik ben ervan overtuigd dat er hier en daar nog
Speciale filmavonden zullen worden georganiseerd om The Lord of the Rings in zijn geheel te kijken en ook boekgroepen worden opgestart om opnieuw deze boeken van Tolkien te lezen. Meer over de inhoud van deze encycliek, beste luisteraars, Magnifica Humanitas, in Radio Vaticaan morgen donderdag 28 mei om 17.30 uur.

0: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 733 733 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En de meimaand, ja, die is bijna gedaan, beste luisteraars. Nu vrijdag zullen we de Mariathonmaand afsluiten en krijgt u nog enkele mooie uitzendingen te horen. Meer daarover morgen in het programma Elke Dag Telt. In verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt hebben we stilgestaan bij de nieuwe projecten van de wereldfamilie van Radio Maria, overal ter wereld. En in verschillende uitzendingen van De Rots in de Branding hebben we stilgestaan bij projecten die u in het verleden heeft gesteund via de Mariathon, beste luisteraars, en we kregen een stand van zaken. In een van de uitzendingen waar Jos in gesprek ging met Joseph Nassar, de verantwoordelijke van de wereldfamilie voor de continenten Azië en Oceanië en ook voor het Midden-Oosten, wel, daar volgde aan het einde van het gesprek nog een aanmoediging naar jullie toe, beste luisteraars, beste weldoeners.
2: Oui, cher Jos, c'est toujours une très belle occasion, une joie participer au marathon de Radio Maria Belgique, et c'est une très bonne idée que je vois de soutenir tous les projets ensemble. C'est vraiment beau.
3: Ik ben altijd verheugd te mogen deelnemen aan de marathons van Radio Maria België. En het is een heel goed idee, zegt meneer Nassar, om alle projecten te steunen. Dit is echt mooi.
2: Nous sommes une grande famille de Radio Maria. Et comme des bons pères de famille, de donner à ceci ce qui a besoin aujourd'hui à l'autre demain. C'est une sagesse que le Seigneur nous donne à travers l'Esprit Saint.
3: Wij vormen één grote familie van Radio Maria. Het is zoals goede huisvaders die geven aan diegenen die het vandaag nodig hebben en morgen weer aan anderen. Het is een wijsheid die de Heer ons geeft via de Heilige Geest.
2: Maar het is vooral ook grâce au travail de l'Esprit Saint dans le cœur de nos auditeurs qui prient pour ce ces projets qui le soutiennent soit spirituellement et aussi économiquement.
3: Maar het is ook dankzij het werk van de Heilige Geest in het hart van de luisteraars die ook bidden voor deze projecten en ze alzo steunen, zowel spiritueel en ook financieel.
2: J'ai bien parlé ce matin des hauts et des bas dans certains pays. C'est une chose mixte. Donc, il y a des choses positives et négatives ensemble. C'est la vie. Et il y a toujours des choses belles qui se réalisent et des choses et des obstacles à dépasser.
3: Ik sprak over de hoogtes en laagtes van de projecten in sommige landen. Dit is steeds een mix. Er zijn positieve en negatieve zaken steeds tezamen. Dit is ook in het leven. Er zijn altijd mooie dingen en obstakels die moeten worden overwonnen.
2: En dat is de goede voie. Want het is de voie du chrétien. Il y a des choses bonnes et des choses qu'on doit supporter avec patience parce qu'on sait très bien que tout est dans la main de Dieu. Prions ensemble pour cela et ne continuons pas à perdre notre espérance.
3: Maar dit is een goede weg. Het is de weg van elke christen. er zijn goede zaken en andere die we met geduld moeten dragen, want we weten dat alles in de handen van God ligt. Bidden we daarvoor en laten we nooit onze hoop verliezen.
2: Marie a fait en 45 ans ce projet d'une petite radio paroissiale qui est devenue la radio de Marie par excellence dans plus de 92 pays.
3: Maria is dit project gestart over 45 jaar met een kleine parochieradio. Dit was in Italië. En deze is een prachtige radio geworden, verspreid over meer dan 92 landen in de wereld.
2: Ça veut dire que c'est l'œuvre de Marie et elle a son temps, elle prépare, ja. Mais elle attend toujours notre réponse positive à chaque minute. Voilà.
3: Dit betekent echt het werk van Maria. Zij neemt haar tijd en wacht elke minuut op onze positieve antwoorden.
1: En u kan, beste luisteraars van Radio Maria, u geeft nog doorbellen deze dagen. Vrijdag zeker en vast ook voor onze laatste dag van onze Mariathonmaand. Dat kan tijdens de openingsuren van Radio Maria op het nummer 016 41 47 47. Voor elke weldoener wordt er ook een kaarsje gebrand bij Onze Lieve Vrouw voor al jullie intenties.

Beste luisteraars van Radio Maria. We hebben het gisteren allemaal vernomen, dat zwaar ongeval in het Oost-Vlaamse Buggenhout, waarbij 4 mensen het leven hebben gelaten en 5 kinderen gewond zijn geraakt. We bidden zeer speciaal voor de zielrust van de overledenen, voor de familieleden, vrienden en allen die geraakt zijn door dit verschrikkelijk ongeval. We bidden ook zeer speciaal voor hen die nu een lange revalidatieweg te wachten staat. Ook voor hun families. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken, beste luisteraars. Kom, o Heilige Geest. Ik hef op naar de bergen mijn ogen. Van waar zal mij komen de hulp? De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Het komt uit Psalm 121. Ik hef op naar de bergen mijn ogen. Van waar zal mij komen de hulp? De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. En tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag woensdag in de 8e week door het jaar. En er is vandaag een vrije gedachtenis voor de heilige Augustinus van Canterbury, bisschop. De hymne voor het ochtendgebed kan u vinden op pagina 709. De psalmen vindt u vanaf pagina 1146. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1149. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt. Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond. Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer. Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u. Ontwaak mijn geest, word wakker harp en citer. Ik wek de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer, want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw. Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed. God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land. Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij. Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was. Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied. Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring? Wie anders, God, dan Gij die ons verstoten hebt? Die onze legers niet meer vergezelt, wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets. Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om mijn God, want heil gaf Hij mij als gewaad. Gerechtigheid kreeg ik als mantel, getooid als een bruidegom met een kroon. Gesierd als een bruid met haar bruidstooi, zoals op een akker het groen verschijnt. Zoals in een tuin de zaden ontkiemen, zo doet de Heer gerechtigheid groeien. Bij alle volken zijn lof, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. De zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust, totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht. Zijn heil als een brandende fakkel, dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien. En alle vorsten uw glorie, dan zal men u geven een nieuwe naam. Een naam die Gods mond heeft gesproken, dan zijt gij een krans in de hand van de Heer. Een koningskroon in Gods handen, men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer de woestenij, ge zult genoemd worden de beminde. Uw land zal heten de bruid, want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom, zoals een jongen zijn meisje huwt. Zo zal uw schepper u huwen, zoals een man zich verheugt in zijn bruid. Zal God zich in u verheugen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. De Heer zal ik loven mijn leven lang. Loof nu mijn ziel de Heer, ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen, vertrouwd op geen vorst, die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken, eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht, gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer, op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft, de Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukten verschaft hij recht, de Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft hij de vrijheid, de ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt hij weer op, de Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden, de Heer geeft wees en weduwe steun. Maar zondaars laat hij verdwalen, de Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal ik loven, mijn leven lang. Uit het boek Deuteronomium. Erken heden en prent het in uw hart. De Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden, er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. De Heer zal ik prijzen iedere dag. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen, iedere dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt, een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Hij verlicht ons leven met zijn woord. Roepen wij hem vol liefde aan. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Gezegend zijt gij, Heer, aanvoerder en voltooier van ons geloof. Gij hebt ons uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Blinden hebt gij de ogen geopend, doven hebt gij doen horen. Kom ons ongeloof te hulp. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Heer, laat ons in uw liefde blijven, zodat er geen verdeeldheid in ons midden heerst. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Maak ons sterk in de beproeving en geef geduld bij moeilijkheden. Laat ons dankbaar zijn voor al uw weldaden. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, gij hebt de heilige Augustinus van Canterbury uitgezonden om het volk van Engeland te winnen voor het evangelie. Wij vragen dat zijn verkondiging van het geloof de hele kerk ten goede komt en vruchtbaar blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: genade, onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen.
1: En met u.
0: Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu met ons verbonden zijn. Laten wij ons keren tot God, de barmhartige Vader. Wij hebben allen zijn barmhartigheid nodig. Maar om zijn barmhartigheid te kunnen ontvangen, moeten wij ons hart ook openstellen. Vragen om vergeving, daar waar wij tekort zijn geschoten in liefde tot Hem en tot onze naasten. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Smeek ik de Heilige en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige en Barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm.
0: Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. Almachtige God, wie in uw ogen groot wil zijn, moet klein en nederig worden. Leer ons de weg te gaan van dienstbaarheid. Bezielt ons met de gezindheid van Jezus Christus, de mensenzoon, die voor ons zijn leven heeft gegeven en door u verheerlijkt is. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. Door hem gelooft gij in God, die hem van de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle vlees is als gras en heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Woord van de Heer. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God, want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Geen ander maakt hij zijn wegen bekend. Loof nu de Heer, Jeruzalem.

De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trokken de leerlingen voort op weg naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen uit. Zij waren ontdaan. En ook die hem volgden waren bevreesd. Jezus nam opnieuw de 12 terzijde en begon hen te spreken over wat hem zou overkomen. Wij gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Zij zullen hem bespotten en bespuwen, hem geeselen en doden. Maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar hem toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hen: Wat wilt gij dan dat ik voor u doe? Zij zeiden hem: Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de andere aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hen: Gij weet niet wat gevraagd. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik drink, en met de doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad gaf Jezus toe: De beker die ik drink, zult ook gij drinken, en met de doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heersers van de volkeren helden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van de Radio Maria. Wanneer mensen een zelfstandige zaak hebben, werken in een bedrijf, een politieke functie, werken in de zorgsector, of misschien een dienst hebben binnen de kerk, of welk werk gelijk dan ook, dan zet men zich daarvoor in. En dat is zeker niet verkeerd. Integendeel, het is goed dat men de talenten die men kreeg gebruikt en zich met toewijding inzet. Zo werkt men aan de opbouw van een samenleving. Maar de verleiding bij dit alles kan echter zijn dat de hoogmoed binnensluipt. Men wil carrière maken, er is prestatiedrang. Het kan ook zijn dat dit komt doordat de bedrijven dit ook opleggen aan de mensen. Er moet gepresteerd worden, er moeten cijfers zijn. Het was ook de verleiding bij de 12 die Jezus volgden. Enkelen van hen vonden dat ze zich goed voor de zaak van Jezus hadden ingezet en ze een bevoorrechte plaats verdienden in het Rijk van Christus. Maar dit bracht oneenigheid in de groep, zoals dat ook vaak gaat in de wereld wanneer iemand gepromoveerd wordt. Er kan jaloersheid optreden. Jezus roept hen allen apart. En hij gebruikt het beeld van wereldse heersers die hun macht misbruiken. Iets wat we vandaag ook dikwijls herkennen. Maar Jezus maakt hen duidelijk, dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn. Wie de eerste wil zijn, moet slaaf worden. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen. In het Rijk Gods, in het Rijk waar Jezus troont, komt men niet binnen zoals het eraan toe gaat in de wereld. En Jezus heeft het ons voorgetoond. Denken wij in het bijzonder, vooraleer hij afscheid nam bij het laatste avondmaal, heeft hij de voeten van zijn apostelen gewassen, waarop hij zei, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals ik u gedaan heb. Jezus toont ons de weg van de nederigheid, van dienstbaarheid. Het is geen gemakkelijke weg. Het vraagt oefening. Ook de apostelen begrepen niet meteen. Ze zullen het pas ten volle begrijpen en herinneren wanneer Jezus, zoals hij had voorzegd, zijn lijdensweg zal gaan, zal worden gedood en zal verrijzen. Petrus, in de eerste brief dat wij net hebben gehoord, herinnert ons dat wij niet door vergankelijke dingen, zoals zilver en goud, rijkdom, worden verlost of kunnen verlost worden. Maar dat wij verlost zijn door het kostbaar bloed van Christus, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Het rijk van de wereld is vergankelijk, maar wij zijn op weg naar het onvergankelijke rijk, het rijk Gods, dat Jezus voor ons heeft beloofd. Alle zaligen en heiligen die wij kennen of niet kennen, zijn de weg van nederigheid gegaan. Mogen zij ons tot voorbeeld zijn om deze weg van Christus te gaan, opdat ook wij het Rijk der Hemelen kunnen binnengaan, de weg van de heiligheid
de weg van de eeuwigheid. En dit begint nu reeds vandaag. Amen.

God, hemelse Vader, opnieuw brengen wij u zoveel intenties die mensen tot bij het altaar hebben gebracht. Ook alle intenties van de mensen die hier aanwezig zijn voor de Eucharistie, maar ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria die in gebed verbonden zijn. Heer Jezus, gij kent ieder van ons. Wees ons genadig in uw barmhartigheid. Gij weet wat er leeft in ons hart. Gij weet waar wij ziek zijn, waar wij nog genezing en bevrijding nodig hebben. Wees ons genadig, Heer Jezus. Werd ook gevraagd opnieuw te bidden voor zoveel zieken die om ons gebed hebben gevraagd. Voor Bart, Dirk, Nick, zoveel luisteraars van Radio Maria die ook gevraagd hebben in deze Eucharistie voor hen te bidden. Ook voor het welslagen van een ingreep bij Marie-Lucie. We brengen u, Heer, opnieuw al onze veelgeliefde overledenen. We brengen u Nelly Verkouteren, Willy Lacey, voor overleden ouders Sabot en om Gods zegen over de familie. We willen ook bidden voor een jonge vader, Freddy Damen, die onverwachts is overleden. We willen ook bidden voor de kinderen en de begeleiders die overleden zijn gisteren bij het ongeval en voor hun families. Voor zoveel mensen die plots voor de eeuwigheid komen te staan, dat de Heer barmhartig mag zijn en hen mag opnemen in zijn eeuwige liefde, Gods eeuwig rijk. Al deze intenties, Heer, en alle intenties die leven in ons hart, bieden wij u aan, samen met het offer van Jezus Christus, die ons wil verlossen en bevrijden. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werken van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld, ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen.
2: Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van elke ongerechtigheid.
0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. God, uit uw overvloed komen de gaven die wij u aanbieden. En in al wat u wordt opgedragen, aanvaardt gij onze dienstbaarheid en onze toewijding aan u. Maak voor ons tot bron van zegen wat in uw ogen waarde heeft. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart.
3: Wij zijn van ons van
0: brengen wij dank aan de Heer onze God.
3: Hij is onze dankbaarheid.
0: Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar wij ook gaan of staan, u zeggen wij dank, door Jezus Christus uw Zoon, in wie gij u welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt hem geroepen als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw Heilige Geest heeft de macht ontvangen en uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood. Zijn opstanding toont ons de weg naar uw heerlijkheid. En daarom zeggen wij met allen die u volkomen toebehoren, het loflied dat ook de engelen hebben aangegeven, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge. God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze, blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, daarom vragen wij u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. En het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert
1: dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid. Zend u, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
2: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk, bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
3: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
0: En richten wij ons in vertrouwend God tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons geleerd heeft.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
3: En met u.
0: Vrede zij met u.
4: Vrede
0: zij
4: met u.
0: En met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek eens. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, gij zijt onze verlangens tegemoet gekomen, met uw heilzame gaven, met uw barmhartigheid. Wij vragen, maak ons eens deelachtig aan het eeuwige leven, nu gij ons in deze viering nieuwe krachten hebt gegeven, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, als wij spreken over de nederigheid en het belang van de nederigheid, dan kunnen wij ook kijken naar de eerste leerlingen van Jezus Christus, de heilige maagd Maria. Door haar nederigheid heeft zij de volheid van de genade ontvangen van God. Laten wij ook op haar voorspraak bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En zegen u dan, God, de Almachtige en Barmhartige, u en al uw dierbaren met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat heen in vrede.
1: Amen.
2: Beste luisteraars, broeders en zusters, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mogen we u van ganser harte welkom heten bij deze live uitzending waar wij verbonden zijn met de vele mensen die zich verzameld hebben op het Sint-Pietersplein. Vlak voor de Sint-Pietersbasiliek. En natuurlijk met de Heilige Vader, Paus Leo XIV. Die ondertussen met de pausmobiel begonnen is aan zijn begroeting aan de vele pelgrims. We gaan zo meteen luisteren naar onder meer de lezingen uit de Heilige Schrift. Steeds in de talen die tijdens deze generale audiëntie zullen weerklinken. En dat terwijl de Heilige Vader nu zijn plaats zoekt om dat te doen, de generale audiëntie te openen. En vervolgens zal hij een catechese uitspreken. Vorige keer waren we begonnen met de bespreking van het document, de constitutie over de liturgie, Sacro Sanctum Concilium. En de Heilige Vader die had reeds aangegeven dat dit een eerste catechese was van een reeks, dat hij dus zou toewijden aan de heilige liturgie en in bijzonder dat document dat gepubliceerd werd door het Tweede Vaticaans Concilie, door de synodevaders. En u hoort het enthousiasme van de pelgrims die zich hebben verzameld. Ondanks de warme temperaturen zijn opnieuw veel mensen naar het plein gekomen. Gewoon om een glimp op te vangen van de Heilige Vader. En natuurlijk ook om hem te horen.

En dit komt natuurlijk na de publicatie, zeer recent, van de eerste encycliek van Paus Leo XIV. Magnifica Humanitas, of prachtige mensheid. In het bijzonder hoe de mens zich kan verhouden tegenover de ontwikkelingen van artificiële intelligentie. En zo zien we dus die eerste encycliek in het teken van het thema dat heel nauw aan het hart ligt van Paus Leo XIV. En waarmee hij ook trouwens zijn naam heeft gekozen als opvolger van de heilige apostel Petrus. Waarom Leo XIV? Omdat hij vooral dacht aan Leo XIII. U weet wel, de auteur van Rerum Novarum. De belangrijke encycliek die de sociale leer van de kerk als het ware neerschreef en een antwoord wilde geven op de omstandigheden van de arbeiders van de tijd. En dat in het bijzonder in het

kader van de industriële revolutie. De moeilijke morele uitdagingen die daar te vinden waren. En Paus Leo die besefte, zo zei hij, van bij het begin van zijn pontificaat dat dat een opdracht zou worden voor de paus van deze tijd, om namelijk een antwoord te geven, de kerk een antwoord te laten geven op die uitdagingen, ook morele uitdagingen die daarmee te maken hebben. Namelijk om onze menselijkheid niet te verliezen. En wij volgen de Heilige Vader tot de plaats waar hij zo meteen de generale audiëntie zal openen. Een beetje later begonnen dan gewoonlijk, maar de Heilige Vader neemt graag de tijd om de vele pelgrims te begroeten. En dat zal hij ook nu doen. En wij volgen hem geduldig daarin. Zometeen horen wij een korte schriftlezing die vervolgens in de verschillende talen van deze generale audiëntie zal weerklinken, zoals we dat gewoon zijn ondertussen. En daarna zal de Heilige Vader het woord nemen om zijn catechese uit te spreken.

Je hoort, we hebben af en toe wat problemen met de audioverbinding vast te houden.

0: 罗马人书。其实凡经上所写的都是为教训我们而写的，为叫我们因着经典上所教训的忍耐和安慰获得希望。愿赐忍耐和安慰的天主赏赐你们仿效耶稣基督的榜样，彼此同心合意，好一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。
1: Sentimentos uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
2: قراءه من رساله القديس بولس الرسول الى اهل روما فان كل ما كتب قبلا انما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تاتينا به الكتب من الثبات والتشديد فليعطكم اله الثبات والتشديد اتفاق الاراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع ليتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد كلام الرب.
3: Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia. Abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII.
5: In de encycliek Mediator Dei schrijft de eerbiedwaardige Paus Pius XII dat de kerk een levend organisme is en daarom ook wat de heilige liturgie betreft, zonder afbreuk te doen aan de integriteit van haar leer, groeit en zich ontwikkelt, waarbij zij zich aanpast aan en zich schikt naar de omstandigheden en behoeften die zich in de loop van de tijd voordoen. In volledige continuïteit met dit principe erkent het Tweede Vaticaans Concilie in de inleiding van de Constitutie Sacrosanctum Concilium dat het zijn plicht is om zich ook op bijzondere wijze bezig te houden met de hervorming en de bevordering van de liturgie. Het concilie was immers bijeengeroepen met het doel het christelijke leven onder de gelovigen steeds meer te doen groeien, de instellingen die aan verandering onderhevig zijn beter aan te passen aan de behoeften van onze tijd, alles te bevorderen wat kan bijdragen tot de eenheid van alle gelovigen, alles te bevorderen wat kan bijdragen tot de eenheid van alle gelovigen. Sterk gevoeld van een vernieuwing van de rituele vormen waarmee de kerk reeds eeuwenlang de verheerlijking van God en de heiliging van het christelijke volk had gerealiseerd. Dankzij de liturgische beweging was de overtuiging gegroeid, later verwoord door de heilige paus Johannes Paulus II, dat er een zeer nauwe en organische band bestaat tussen de vernieuwing van de liturgie en de vernieuwing van het hele leven van de kerk. De kerk

0: handelt niet alleen, maar drukt zich ook uit in de liturgie en put uit de liturgie de krachten voor het leven. Om de gelovigen toegang te verschaffen tot de rijkdom aan genadegaven die door de heilige liturgie worden geschonken, geeft de constitutie Sacro Sanctum Concilium dan ook met een zeer treffende formulering de te volgen richting aan. De gezonde traditie bewaren en openstaan voor een legitieme vooruitgang. Paus Benedictus XVI zag in deze intentieverklaring het hervormingsprogramma van de Concilievaders in evenwicht met de grote liturgische traditie van het verleden en de toekomst, waarbij hij opmerkte dat traditie en vooruitgang niet zelden op onhandige wijze tegenover elkaar worden geplaatst, terwijl in werkelijkheid de twee begrippen elkaar aanvullen. De traditie omvat op een bepaalde wijze zelf de vooruitgang. Alsof we willen zeggen dat de rivier van de traditie ook haar bron in zich draagt en naar de monding stroomt. Het concilie bevestigt de legitimiteit van deze vooruitgang, geworteld in de authentieke traditie, en maakt binnen de liturgie onderscheid tussen een onveranderlijk deel, omdat het van goddelijke instelling is, en delen die voor verandering vatbaar zijn, die in de loop van de tijd kunnen of zelfs moeten veranderen, indien er zich elementen zouden hebben ingeslopen die minder beantwoorden aan de innerlijke aard van de liturgie zelf, of minder geschikt zijn geworden. Dergelijke veranderingen hebben zich door de eeuwen heen voortdurend voorgedaan, om de gelovigen in staat te stellen, via rituele handelingen, vruchtbaar deel te nemen aan het paasmysterie van Christus, het fundament van het christelijk geloof. De eredienst van de kerk heeft zich dus verweven met de culturele vormen van elk tijdperk en is erin geslaagd deze te beïnvloeden en zelfs te transformeren. Zo is de liturgie eeuwenlang een motor van evangelisatie geweest. Vandaag de dag moet deze energie worden vernieuwd in het verlengde van de authentieke en levende katholieke traditie. Dat wil zeggen volgens een dynamiek die erop gericht is de gelovigen in te leiden in de volheid van de waarheid. Men begrijpt dan ook waarom de concilievaders hebben aanbevolen dat de herziening van de riten, wanneer deze beantwoord aan een waar en vaststaand nut voor de kerk, altijd wordt uitgevoerd met de waarschuwing dat de nieuwe vormen op de een of andere manier organisch voortvloeien uit de reeds bestaande. In het belang van de hele kerk moet elke hervorming altijd worden voorafgegaan door een grondig theologisch, historisch en pastoraal onderzoek. Het conciliaire leergezag roept op deze wijze op om verwarring bij de gelovigen te voorkomen en ontmoedigt iedereen om op eigen initiatief iets toe te voegen, weg te laten of te wijzigen op liturgisch gebied. De vooruitgang waar de conciliaire constitutie naar verwijst, brengt de kerkelijke gemeenschap geenszins in gevaar. Zij is veeleer bedoeld om deze te bevestigen en te bevorderen. Ik spoor daarom allen aan die geroepen zijn om de viering van de goddelijke mysteriën voor te bereiden, in het bijzonder de priesters, die het ambt van liturgisch voorganger uitoefenen, om altijd dat respect voor de teksten en de voorschriften van de liturgie te bewaren, dat voortkomt uit een innerlijke houding van beschikbaarheid en toevertrouwen aan God, waarbij zij nederigheid betonen tegenover zijn grootheid en oprechte trouw aan de kerkelijke gemeenschap.
1: E di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera. Alla comunione ecclesiale.
0: En zo mochten we de catechese horen van Paus Leo XIV, een tweede over Sacrosanctum Concilium, de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Heilige Liturgie. Nu krijgen onze Franstalige broeders en zusters een vertaling te horen van de samenvatting van de catechese. Daarna zal de Heilige Vader ook hen begroeten.
2: Chers frères et sœurs, dans la continuité de Mediator Dei de Pie XII, la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie. Afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par la liturgie, la Constitution Sacrosanctum Concilium invite à conserver une tradition saine et à ouvrir à un progrès légitime. Le Concile

0: So empfiehlt die Konstitution über die heilige Liturgie. Sacrosanctum Concilium, eine Überarbeitung.
1: Zoals u kan horen, dierbare luisteraars, onze verontschuldigingen voor deze onderbrekingen in de audio die komt van op het Sint-Pietersplein tot bij ons. We hebben daarnet toch de gehele catechese van Paus Leo XIV kunnen horen. Dat is natuurlijk ook wel een van de belangrijkere onderdelen, zeg maar, van deze generale audiëntie. In de komende tijd zullen dus de verschillende taalgroepen iedere keer een vertaling horen van die samenvatting van de catechese. Proberen op deze wijze toch de audio op te volgen. En dennoch een berechtigde voortschritt. Maar het is niet altijd gemakkelijk om te achterhalen waar deze onderbrekingen vandaan komen. Maar zometeen zal de Heilige Vader ook de Duitsstaligen begroeten in het Italiaans. En daarna komen de Spaanstaligen aan de beurt. En zij zullen in het Spaans toegesproken worden door de paus zelf. Zoals u weet, hij heeft vele jaren in Zuid-Amerika doorgebracht. En dus kan het Spaans echt beschouwd worden als zijn tweede moedertaal. De paus spreekt ook heel graag verschillende talen. En zeker ook het Spaans herinnert hem aan zijn mooie tijd die hij onder andere in Chiclayo mocht doorbrengen in Peru.
0: Die Tür aufgetan werde. Denn die Tür aufgetan werde. Denn die Liturgie.

0: die Tür aufgetan werde. Denn die Liturgie.
1: Ja, zoals u kan horen, blijkt er dus met die verbinding echt iets mis te lopen, waarbij bepaalde delen van het geluid ook hernomen worden. Dat is zeker niet de bedoeling bij een live uitzending. We blijven het voor u opvolgen en hopelijk evenveel geduld uitoefenen als u, om de rest van het verloop van deze generale audiëntie op te volgen.
0: Unveränderlichen Teil und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. Bei Reformen ist daher Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch und gefördert wird.
2: Saluto ai pellegrini per conformarci sempre più a Cristo.
1: Een hartelijke begroeting aan de Duitsstalige pelgrim, zei de Heilige Vader nog. Mogen de Heilige Geest ons helpen om met geloof en toewijding deel te nemen aan de Heilige Liturgie, omdat wij steeds meer naar Christus worden gevormd en door Hem de drie-eenheid verheerlijken. Aldus de paus. Ondertussen heeft hij het woord genomen.
2: Que la liturgia que nos ayuda a la glorificación del Señor y a nuestra propia santificación sea siempre valorada y respetada por todos.
1: En geeft hij nu
2: todo en la celebración de los sagrados misterios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Een hartelijke begroeting aan de Spaanstaligen. Mogen de liturgie die ons helpt bij de verheerlijking van de Heer en bij onze eigen heiliging altijd door iedereen gewaardeerd en gerespecteerd worden, in het bijzonder bij de viering van de heilige mysteriën. Mogen God u zegenen. Hartelijke dank. En ondertussen horen we ook het Chinees weer klinken. Diezelfde samenvatting wordt gegeven in het Chinees en daarna zal de Heilige Vader de Chineestaligen begroeten in het Italiaans. U mag morgen in Radio Vaticaan zeker een verderzetting van de verslaggeving verwachten van de pauselijke actualiteit van de afgelopen dagen. En dan zullen we zeker ook even stilstaan bij die encycliek, de eerste van het pontificaat van Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. En deze zal ook ongetwijfeld in de kerk spreekt aan bod komen. Nadat we onze mariale encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II zullen voltooien, Redemptoris Mater, waar we ondertussen aan het voorlezen zijn. Opnieuw enige moeilijkheden met de verbinding. Jammer genoeg, dierbare luisteraars. We proberen deze zo snel mogelijk te herstellen. En zo wachten wij samen op het moment waarop de Heilige Vader opnieuw het woord zal nemen en de Chinezen zal toespreken.
3: 因为是由天主的旨意所建立的。在此，我特别鼓励所有的司铎 遵守礼仪经文和礼规，怀揣着开放、谦卑和对天主至伟大的信赖，且展现出对教会共荣的赤诚忠心。
2: Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi guidi nella vita di ogni giorno.
1: Ik richt mijn hartelijke groeten tot de Chinees sprekende personen, dierbare broeders en zusters. Mogen de Heilige Geest u leiden in het dagelijkse leven, u volmaken in de liefde en u bewaren in de gemeenschap van de kerk. Ik zegen u van harte.
3: Ik zegen u van harte.

0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych
1: en
0: krajów
1: zo hoort u ook het Pools weerklinken.
0: Oddania i szczerej wierności, zapewniając
1: begroeting aan de Heilige Vader, vervolgens korte uitleg over het einde van de generale audiëntie. En ook zij krijgen natuurlijk een samenvatting te horen van de catechese die de paus heeft gegeven. En zo vorderen wij.

0: Maar toch komen we vaak tot de conclusie dat weinigen de documenten zelf ooit hebben gelezen, helemaal. En dus een stimulans om deze teksten ter hand te nemen en zelf te lezen en te luisteren naar de catecheses van Paus Leo XIV. Hij heeft deze reeks één keer onderbroken door terug te blikken op zijn apostolische reis naar het Afrikaanse continent. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Polen.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Ieri avete celebrato la festa della mamma. Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù. Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Vi benedico tutti.
0: Ik begroet de Polen van harte. Gisteren hebben jullie Moederdag gevierd en ik dank dan ook alle moeders die zo gul de gave van het leven hebben doorgegeven en voor hun kinderen zorgen en hen de liefde voor God en de naaste bijbrengen. Mogen de heilige moeder van God voor hen bemiddelen, opdat zij de genade mogen ontvangen van een blijvende band met Jezus. Bescherm met haar hulp in uw vaderland het leven van iedere mens, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Ik zegen u allen.
2: Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości.
0: En zo gaan we zo meteen natuurlijk ook kunnen luisteren naar de begroeting aan de Italianen.
2: Do Boga i bliźniego. Niech święta Boża Rodzicielka.
0: En naderen we langzamerhand het einde van deze generale audiëntie.
2: Im łaskę trwałej więzi z Jezusem, z jej pomocą.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Impartirà la benedizione apostolica, lo porta con sé.
1: Le orsoline missionarie del Sacro
2: Ik heet Italiaanse pelgrims van harte welkom. In het bijzonder groet ik de godgewijde personen die bij deze audiëntie aanwezig zijn.

religieuzen van de Unione Superiore Maggiore d'Italia, de zusters van Sint Paulus van Chartres, de tertiaire kapucijnen van de Heilige Familie, de missionaire Ursulinen van het Heilig Hart en de broeders Maristen. Ik wens ieder van hen toe dat zij de vurigheid van hun wijding mogen doen herleven en een nieuwe impuls mogen geven aan de missie van hun respectieve gemeenschappen. Met genegenheid verwelkom ik de seminaristen van het regionaal seminarie van Apulia, de deelnemers aan het Mariale Kampioenschap Feest van de Volkeren in Orte Scalo en de broederschap van de zalige Angelo da Furci. Ik moedig hen aan allen om getuigen te zijn van een authentiek christelijk leven en van solidaire openheid jegens anderen. En tot slot richt ik mij tot de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Mogen uw pelgrimstocht naar Rome, in het bijzonder naar de graven van de apostelen, uw geloof in Christus versterken. Mogen hij het licht en de weg zijn voor uw bestaan. Mijn zegen voor u allen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we er toch geraakt aan het einde van de generale audiëntie. Ondanks de verschillende onderbrekingen in de audio, konden we op deze wijze toch live verbonden zijn met de Heilige Vader en met de vele mensen die zich hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Morgen is Radio Vaticaan om 17:30 en dan zullen wij zeker ook terugblikken op deze generale audiëntie, als ook het aanvullen met ander pauselijk en Vaticaans nieuws, onder meer over dus de eerste encycliek van het pontificaat van Paus Leo de 14e, Magnifica Humanitatis. We gaan daar zeker op terugkomen. En we danken u van ganser harte voor uw geduld en voor uw verbondenheid tijdens deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Terwijl de Heilige Vader nog de vele bisschoppen die aanwezig zijn even begroet, gaan wij er tussenuit, althans voor nu. En dan verwelkomen we u graag bij een volgende gelegenheid. Van harte dank en graag tot dan.

In september 1938 werd de krijgswet per decreet ingevoerd. De Tsjechische regering wilde hiermee de annexatie voorkomen van het Sudetengebied bij het Reich. Het hele professorenkorps moest in de schoolinrichting aanwezig zijn, alhoewel geen enkele leerling ter plaatse was. Een vrouwelijke leerkracht vertelt: rond 10 uur keer ik terug naar huis, onder het bidden van de rozenkrans. In mijn hand hield ik een plaatje, een afbeelding van Sint-Jozef. Plots snelt een Tsjechische soldaat naar me toe. Met de kolf van zijn geweer geeft hij me een slag op mijn linkerschouder en brult: ter dood, die Duitsgezinde! Achter mij hoor ik de bakker nog roepen: och God, daar slaan ze de juffrouw van de kinderopvang neer. Hij durfde me echter niet te helpen. Op hetzelfde ogenblik stond er een man met witte baard naast mij. Hij had een stok in de hand en droeg een hoed met brede boorden, zoals men Sint-Jozef voorstelt bij zijn vlucht naar Egypte. Hij sprak tot de soldaat: sla deze vrouw niet. Ze is er voor alle kinderen. Verschrikt vluchtte de soldaat weg. Hij durfde niet eens om te kijken. Mijn beschermer, het was niemand minder dan de heilige Jozef zelf, vergezelde mij tot aan mijn woning. Hij raadde me aan het rozenhoedje te bidden, ter ere van de onbevlekte maagd. Wees voorzichtig, voegde hij eraan toe, want deze nacht zal men de brug laten springen. Ik had niet eens de tijd om hem om te draaien en mijn beschermer te bedanken. Hij was al verdwenen. Mijn buurman, die vanuit zijn raam de hele gebeurtenis had meegemaakt, vroeg me dezelfde avond nog: wie was die pelgrim die zo plots verdween? Voor mij was het Sint-Jozef zelf. Het volgende feit bevestigt mijn mening. Op 10 december 1945 worden de Duitse troepen definitief uit Tsjechoslowakije verdreven. Aan de grenspaal Vies patrouilleert de grenswacht. Voor mijn ogen zie ik dat een grenswachter de notities van een muziekleraar afneemt en ze rondstrooit in de sneeuw. Nu is het mijn beurt. Gewapende soldaten breken de sloten van mijn beide koffers open. Bovenop de inhoud zien ze een afbeelding van Sint-Jozef en in de andere een plaatje van Sint-Antonius. Wanneer hij dit ziet, zegt de nu vriendelijke grenswachter tegen mij: u bent geen Hitlergezinde. U bidden, wij niet schieten. De volgende groep onderging dezelfde lotgevallen als de muziekleraar. Sint-Jozef, die ik steeds heb vereerd, heeft me opnieuw bijgestaan. Op een manier die ik niet verwacht had.

Mijn grootmoeder was een zeer godvruchtige vrouw. Ze had een zeer groot vertrouwen in de heilige Jozef. Zij ontving de genade om te mogen sterven op het feest van Sint Jozef op 19 maart. En dit zonder voorafgaande ziekte. Op die bewuste dag ging ze naar de kerk om te biechten en daarna ontving ze de heilige communie. Daar de kerk een heel eind van haar woning lag, ging ze bij haar terugkeer even binnen bij haar broer, Jozef, om deze een zalige naamfeest toe te wensen. Tijdens een gesprek zegt ze aan haar broer: "Vandaag ga ik sterven." Oom Jozef barst uit in een schaterlach en hij vraagt: "Hoe kan dat nu? Je bent niet eens ziek. Van waar deze zekerheid?" "Sint Jozef heeft het me vannacht gezegd," antwoordt zij. En werkelijk, tegen de middag kreeg ze een hartaanval. Men ontbood de dokter en haalde een priester. En deze diende haar de laatste sacramenten toe. Een uur later richt zij zich op in haar bed. Ze strekt de armen uit en met schitterende ogen roept ze uit: "Kijk, mijn dierbare vriend, Sint Jozef komt me halen." En dan zakt haar hoofd terug op het oorkussen en ze sterft. Dit gebeuren maakte op ons een zo geweldige indruk dat wij het ons hele leven niet meer zullen vergeten. Op dezelfde datum, 19 maart van het daaropvolgende jaar, trad ik in het klooster der Dominicanissen. Ik was amper 15 jaar.

0: Radio Maria.
1: Een vrouw uit Zwitserland schrijft: na mijn studies werd ik ziek. Een zware buikvliesontsteking. En daarbij kwamen nog een embolie, long- en borstvliesontsteking en etteren van de blaas. 2 weken lang streed ik met de dood. Ik wist vroeger niet dat de Satan ons in verzwakte toestand zo bijzonder heftig kan aanvallen. Ononderbroken bruiste mij een duivels gehuil in de oren. De demonische aanvallen waren zo hevig dat ik wenste nooit bestaan te hebben. Toen viel me plotseling een lofrede in, die een kapucijnenpater in mijn jeugd eens tot mijn moeder uitgesproken had. Ik beloofde derhalve door een vriend van mijn vader, een kunstenaar, een schilderij van Sint-Jozef te laten maken, als deze grote helper in de nood mij van deze helse aanvallen zou bevrijden en genezen. En, zonder overdrijving, ogenblikkelijk weken de demonen die me voordien urenlang vervolgd hadden. Ik genas ook lichamelijk zo snel dat ik reeds na 5 maanden de chirurgen een printbrief kon sturen van een bergbeklimming op 3000 meter hoogte. Geen dag gaat voorbij zonder dat ik Sint-Jozef aanroep. Het zij in de rozenkrans, in de litanie of in de novene. Ik heb het zelf ondervonden. Als we de heilige Jozef vurig en met vertrouwen vereren, zal hij ons wonderbaar leiden. Een grote Sint-Jozef-vereerder zei me eens: als de heilige Jozef niet onmiddellijk helpt, verlies dan de moed niet. Hij heeft veel werk, maar hij zal helpen op de gepaste tijd. Want ook hier geldt het woord van Jezus: zij die vertrouwen hebben, kunnen mijn genade verwachten.

De zalige broeder André van Canada, die een grote vriend van Sint-Jozef was, spoorde de zieke dikwijls aan om te bidden tot de gekruisigde Jezus en het mysterie van het lijden te overwegen, namelijk de redding van de zielen. U mag en u moet, sprak hij, uw genezing aan Sint-Jozef vragen. U bent zijn kinderen. Heb vertrouwen in hem. Indien uw genezing goed is voor uw heil, zult u haar verkrijgen. Maar er zijn er die ongelukkiger zijn dan u, die beroofd zijn van de gezondheid van hun ziel. Sommigen onder u begrijpen dat ze door Christus uitgekozen zijn om de zielen van hun broeders te redden. Wees edelmoedig, lijdende zielen. Draagt uw kruis en de wereld zal worden gered. Als u alleen bent in uw zieke kamer, overweeg dan uw verheven rol om medewerkers van Christus te zijn. Richt uw ogen naar de hemel en zeg tot Sint-Jozef, grote heilige, ik ben zo arm en zo ziek, geef mij de genade om mee te werken met Gods bedoelingen. Inwendige vrede en een stralende gezondheid van de ziel zullen uw deel zijn. U zult gelukkig zijn. Zieke christenen moeten de verlossers van hun broeders zijn, op grond van de gedachte dat hun beproevingen het gevolg zijn van dwalingen en de zondeval van velen. Zieke, wees een andere Christus en u zult de wereld redden. U bemint Sint-Jozef. Nader hem met vertrouwen om te genezen. Ja, maar vooral om door hem ondersteund te worden, terwijl u hem uw nood toevertrouwt voor de bekering van hen, die ongelukkiger zijn dan u, omdat zij God niet kennen. De logische houding ten opzichte van het lijden van degenen die geen geloof hebben, is er een van wanhoop en neerslachtigheid. Maar wij, gelovigen, zijn gelukkig om het door onze zonde verstoorde evenwicht te kunnen herstellen. Wij aanvaarden zonder morren de kruisen die op onze schouders rusten. Als het lijden de gelovige overstelpt, zuivert het zijn hart en zijn ziel en komt hij dichter bij God. Laten we houden van het kruis dat opgericht staat tussen de hemel en aarde. Het is de brug die ligt over de afgrond der wereldse dwalingen. Laten we het lijden beminnen dat ons de mogelijkheid geeft om te werken aan het heil van onze broeders. De zondaar is ongelukkiger dan u, zieken. Onze grote verlosser is Christus. Hij heeft gewild dat zijn voedstervader ook onze helper werd, die ons lijden komt verlichten. Onze samenleving wordt opnieuw heidens. Ze moet terugkeren naar het gebed, naar een eenvoudig leven, de liefde en het lijden. We moeten geduld beoefenen bij het dragen van onze kleine als ook grote lasten van elke dag. Het gebed is de grote hefboom van de wereld. Het dringt de grote godsdienstvervolgingen terug, waarvan onze landen het slachtoffer zouden kunnen worden als we niet waakzaam blijven. Daarom moeten we bidden, opdat Sint-Jozef het lijden van de zondaars mogen verlichten en hij hun de oorzaak van alle kwaad mogen aantonen, de doodzonde. Laten we heel arm worden, heel klein en met een eenvoudig hart zeggen, Sint-Jozef, ik houd van u. Laten we niet bang zijn om hem vertrouwelijk aan te spreken. Hij houdt daarvan, want hij is heel dicht bij ons. Hij is zo goed, zo teder en vaderlijk. Laten we Sint-Jozef navolgen in zijn overgave. Hij ontving van God veel bijstand, omdat hij gehoopt heeft tegen alle hoop in. In alle omstandigheden van het leven, gelukkige en ongelukkige, moeten we zo handelen dat we met Sint-Jozef kunnen zeggen, ik doe wat ik kan. God zal in al het overige voorzien.

0: Radio Maria.
1: In 1968 kreeg mijn man bij het binnenhalen van het hooi zo'n zwaar ongeluk dat hij met een dubbelzijdige verlamming in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Hij was zo hulpeloos dat hij niet eens de vingers kon bewegen om het alarmbelletje aan zijn bed te bedienen. Bovendien lag hij alleen in een kamer en de verpleegster kwam elk uur eens naar hem kijken. Toen hij op een zekere dag weer aan het zuurstofapparaat aangesloten was, voelde hij plotseling dat hij geen lucht meer kreeg. Bellen kon hij niet. Toen zei hij tot de heilige Jozef: "Als ge wilt, heilige Jozef, dat ik zo verder leef, moet ge voor mij de verpleegster halen." Daar ging de deur open en de verpleegster kwam binnen. Ze zag onmiddellijk wat er gaande was en bracht alles in orde. Vader was gered. Ze was geschrokken en bekende: "Toen ik de deur voorbij wilde gaan, voelde ik me plotseling gedwongen nog eens naar u te gaan kijken." 8 jaar lang droeg mijn man dit zware lijden. Maar met zo'n geduldige overgave aan God en zo'n onverwoestbare, heilige humor als men maar zelden vindt. Dit kruis is voor ons gezin een waar gezegend kruis geworden. Op woensdag 8 december 1976, op het feest van de onbevlekte ontvangenis, mocht hij het eeuwig vaderhuis ingaan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, omdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook het middaggebed van de kerk. Wij zijn vandaag woensdag in de 8e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 1150. 1150. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw. Ik roep tot u. Kom mij redden. Wat gij verordent zal ik steeds doen. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na. Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt. Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet. Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt. Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. De Heer kent het denken der mensen, het is maar armzalig gedoe. Heer, God van vergelding, wrekende God, treed op, verhef u, rechter der aarde. Geef de verwaanden hun loon, hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven, zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon? En gaan nog groot op hun onrecht, uw wolk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld, vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om, zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God, gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt ge wijs, zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien, die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst? Jazeker, de Heer kent het met denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer. Die gij in uw wet onderwijst, na kwade dagen geeft gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven, want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op, eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij. Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft? Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn, wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker. Dan houdt uw genade, Heer, mij overeind, wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken. Dan beurt uw vertroosting mij op, of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet. Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonnissen hen die onschuldig zijn. Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots. Het kwaad dat zij doen, zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots. Uit de brief aan de Colossenzen. Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem. Heer, een lofoffer zal ik u brengen, aanroepen zal ik de naam van de Heer. Laat ons bidden, almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Een goedemiddag, beste luisteraars, broeders en zusters. Jullie zijn verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede in de Abdijkerk te Gistel. En wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden, de droevige mysteries overwegen. En het zullen we doen aan de hand van enkele gedachten van broeder René Stokman. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag gerezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. En daar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Vrucht het berouw over onze zonden. Nu verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. God laat Jezus niet in de steek, maar hij komt hem heel nabij. Bidden wij voor mensen die geen uitzicht meer hebben, die geen hoop meer hebben en die zich door God verlaten voelen. Mochten zij moedig hun lijden dragen en zich weer geliefd weten door de Heer. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. In het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef
3: ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
4: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vruchtte de liefde tot de boetvaardigheid. Bij de geesteling van Jezus wordt voor de mens op één moment duidelijk wat hij God door zijn zondig gedrag aandoet. Iedere geestelslag is er één door ons gebracht vanwege ons zondig gedrag. Maar iedere zonde is ook een moment om in nederigheid en berouwvol op te kijken naar God. Laten we bidden voor de bekering van alle zondaars, in het bijzonder voor hen die bewust en verstokt blijven in het kwaad, omdat zij eens naar God mogen opkijken. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons ieder ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, in nu en in de uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, in nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, in nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, in nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, in nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, verhoed ons voor het vuur van de hel, breng alles in de naam te nemen, vooral diegenen die uw barmhartigheid doet in deze zonden.
5: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. De kroon van het kwade kent vele doornen die steeds meer het leven van de mens gaan doordringen. De zwaarste doorn is wel de bedreiging van het leven zelf. Iedereen zou de absolute macht over zijn eigen leven willen opeisen, als zouden wij onze eigen schepper zijn. Bidden wij dat allen eerbied hebben voor het leven vanaf de moederschoot tot het einde. Mochten mensen in problemen en twijfels de juiste personen op hun pad ontmoeten om hen uit de leugen van de dood te helpen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
6: nu en in de uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zalige zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn Jezus,
6: vergeef ons onze zonden, bevrijd ons voor het vuur van de hel, breng alles weer naar de
5: hemel,
6: vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
7: Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Jezus ontmoet op zijn kruisweg zijn moeder. De ontmoeting met zijn moeder was voor Jezus een diepe troost. Ieder lijden zal men tenslotte alleen moeten dragen. Maar het medelijden en de troost van een geliefde mens kan heel veel pijn verzachten. Bidden wij om alle moeders die lijden omwille van hun kinderen. Wij vertrouwen al deze kinderen toe aan Maria's onbevlekte hart. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. En in het uur van onze dood.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.
8: en nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heer Maria, moeder van God, bid voor ons in
7: uw
8: en in
7: het uur van onze dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Om goede Jezus.
8: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
9: Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus, de menswording van Gods liefde, toont voor de laatste maal wat grote liefde is, vergeving en barmhartigheid. De maat van de liefde is liefde zonder maat. En de maat van onze vergeving moet ook vergeving zijn zonder maat. Bidden wij voor allen die nog met wrok zitten tegenover de anderen, dat ze de genade van vergeving mogen ontvangen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons Heer, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van kwaad.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons haar zonden, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
11: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
9: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
11: Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Een programma waar wij een jaar uit de geschiedenis uitkiezen en bespreken wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. In deze uitzending hebben wij het over het jaar 754. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken, voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis. Vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland. Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Gijsmar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd al-Safa de bloedvergieter. Omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie. En de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor Al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden. En hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif Al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van Al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor Al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is Al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote Rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Tussen het jaar 743 en 754 probeerde de Chinees Yanzhen 6 keer om Japan te bereiken. Hij werd hiertoe meestal weerhouden door weersomstandigheden. Hij was uitgenodigd naar Japan door een Japanse gezant aan de Chinese Tang-dynastie, de heersende dynastie over China destijds. Yanzhen was een boeddhistische monnik die, toen hij eenmaal Japan bereikte, veel bijdroeg aan de verspreiding van het boeddhisme in Japan en aan meer bepaald de Ritsu-school, waar hij deel van uitmaakte, die zich focuste op de boeddhistische monastieke regels. Yanzhen is soms beter gekend onder zijn Japanse naam Ganjin. Een van de verhalen die over hem de ronde doet is dat hij suiker zou geïntroduceerd hebben in Japan om bepaalde vies smakende kruidenthees drinkbaar te maken. Wij gaan luisteren naar een Chinese compositie van de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd op piano door Bodan Siroid. Het stuk heet Yeshi Diao Yolan, wat zoveel betekent als eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Dit is dus een zeer oude compositie die wordt gereconstrueerd in deze uitvoering door de pianist Bodan Siroid.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. We zijn vandaag enkele gebeurtenissen uit het jaar 754 aan het ontdekken. En wij luisterden zo net naar een oude Chinese compositie uit de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd door de pianist Bodan Siroyi. Het stuk heet vertaald Eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Terug naar het jaar 754. De heilige Johannes Damascenus sterft rond het jaar 754. Hij werd geboren in Damascus omstreeks 676. Het is moeilijk veel met zekerheid over zijn leven te zeggen. Hij werd geboren in een islamitische context als Juhana ibn Mansur ibn Saryun. Zijn vader was een Syrisch christen die een groot aanzien genoot en het ambt bekleedde van hoofd van de financiën onder de kalif Abd al-Malik. Toen Johannes 23 was, zocht zijn vader een geschikte christelijke leermeester. Hij vond die in een Siciliaanse monnik, Cosmas geheten, die als gevangene was meegebracht na een inval in Italië. Deze bleek zeer geleerd en hij werd vrijgekocht en aangesteld als opvoeder van Johannes en zijn broer. Onder zijn leiding maakte Johannes snelle vooruitgang in onder meer wiskunde, muziek, astronomie en theologie. Een van de vita over de heilige Johannes verhaalt hoe na de dood van zijn vader hij benoemd werd tot proto-symbolus van Damascus, een soort raadgever, een belangrijke raadgever, onder het kalifaat van de Omajjaden. Tijdens zijn ambtsperiode begon de strijd rond het iconoclasme. In 726 vaardigde keizer Leo de Isaurier een edict uit tegen de verering van beelden. Johannes verdedigde vanuit Damascus krachtig deze praktijk, zowel in geschriften als door het volk aan te moedigen tot verzet. Toen een tweede edict in 730 zelfs het tentoonstellen van beelden verbood, reageerde hij nog feller en in een eenvoudiger stijl, zodat ook het gewone volk hem kon begrijpen. De keizer, die hem niet direct kon bereiken, liet een vervalste brief opstellen, waarin Johannes zogenaamd verraad zou plegen door Damascus te willen uitleveren aan de Byzantijnen. De kalif geloofde dit en hij liet de hand van de heilige Johannes afhakken. Volgens de overlevering werd deze echter op wonderbaarlijke wijze hersteld door tussenkomst van de maagd Maria. Nadat zijn onschuld was erkend, wilde de kalif hem opnieuw aanstellen. Maar Johannes koos voor het kloosterleven. Samen met zijn pleegbroer trad hij in het klooster Mar Sabana bij Jeruzalem. Een van de oudste nog op heden bewoonde kloosters ter wereld. Na zijn vorming werd hij tot priester gewijd. In 754 veroordeelde een synode in Constantinopel hem als tegenstander van het iconoclasme en beschuldigde hem zwaar. Later werd hij echter in ere hersteld door het Tweede Concilie van Nicea. Hij kreeg de bijnaam Chrysorhoas, stromend met goud, vanwege zijn welsprekendheid. Johannes van Damascus was de laatste van de Griekse kerkvaders. Hij blonk uit in het systematisch verzamelen en ordenen van theologische kennis. Zijn belangrijkste werk is de Bron van Kennis, Fons Sapientiae, een encyclopedisch overzicht van theologie, bestaande uit drie delen: filosofie, ketterijen en een uiteenzetting van het orthodoxe geloof.
Dit werk geldt als een vroege vorm van een Summa Theologica en had grote invloed op latere theologen, zowel in het oosten als in het westen. Het derde deel, Uiteenzetting van het orthodoxe geloof, is zijn belangrijkste werk. Hierin behandelt hij onder andere de leer over God, de schepping, de mens, Christus en de sacramenten. Hij baseert zich sterk op eerdere kerkvaders zoals Gregorius van Nazianze, Basilius, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië en Johannes Chrysostomus. Johannes was ook een belangrijk hymnedichter. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten van de Griekse kerkliederen. Bekende hymnen van hem zijn onder meer paasgezangen en liturgische liederen die nog steeds in gebruik zijn. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van kerkelijke muzieknotatie. Onder paus Leo XIII werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is 4 december. In 754 of 755 werd de heilige Grodegang van Mertz na de dood van Sint Bonifatius tot aartsbisschop benoemd. Zijn bisschopszetel was Metz, de hoofdstad van het Frankisch koninkrijk Austrazië, wat het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland en delen van België en Nederland besloeg. Dit gebied was een apart koninkrijk geworden na de dood van de eerste koning der Franken, Clovis, de stichter van de Merovingische dynastie. Zijn 4 zonen erfden elk een deel van zijn rijk, 1 daarvan Austrazië. In 754 was het echter geen lang leven meer beschoren, want in 751 was het Frankische Rijk terugverenigd onder Pepijn de Korte, de eerste koning der Franken uit het Karolingische huis. En de term geraakte langzaamaan in onbruik. Al had het gebied met momenten wel nog een eigen onderkoning. Maar terug naar de heilige Grodegang. Hij werd geboren circa 712 in Haspengouw, in wat nu Belgisch Limburg is, uit een adellijke Frankische familie. Hij werd opgevoed aan het hof van Karel Martel, hofmeier van onder andere Austrazië, die de facto het Frankische Rijk bestuurde. En ook vader van de latere koning Pepijn de Korte. Grodegang werd privésecretaris van Karel Martel, daarna kanselier en in 737 eerste minister. Op 1 maart 742 werd hij benoemd tot bisschop van Metz. In zijn invloedrijke positie werkte de heilige Grodegang ijverig voor het welzijn van kerk en staat. En hij was voortdurend bezorgd om de banden tussen de wereldlijke en geestelijke macht te versterken. In zijn bisdom voerde hij de Romeinse liturgie en zang in. Organiseerde hij het gemeenschapsleven voor de geestelijken van zijn kathedraal en stelde hij een speciale regel voor hen op. Hij stichtte in 748 de abdij van Gorze. En de Sint-Pietersabdij stichtte hij ook aan de Moezel, waaruit verschillende andere stichtingen voortkwamen. Hij kreeg enkele relieken van de paus die hij in deze abdijen liet onderbrengen. In 753 werd hij door de Frankische koning Pepijn de Korte naar paus Stefanus III gezonden, om hem te verzekeren van de steun van de Frankische heersers tegen de invallen van Aistulf, koning van de Longobarden. Daarna begeleidde hij de paus tijdens zijn reis door Frankië, waarover later meer. Na de dood van de heilige Bonifatius verleende paus Stefanus hem het pallium, waardoor hij aartsbisschop werd,
maar de zetel van Metz werd niet verheven tot aartsbisdom. De heilige Grodegang was een man met een indrukwekkend voorkomen, van een zacht maar standvastig karakter, zeer vrijgevig tegenover de armen en van meer dan gewone bekwaamheid, goed onderlegd in het Latijn en het Germaans. De regel met 34 hoofdstukken die hij zijn geestelijkheid gaf, was gemodelleerd naar de regels van de heilige Benedictus en van de kanuniken van Lateranen. Hierdoor gaf hij een krachtige impuls aan de verspreiding van het gemeenschapsleven onder de seculiere geestelijkheid. De heilige Grodegang zou veel bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van Jean Messin tijdens de liturgie, de voorloper van Gregoriaanse zang. Metz bleef lang een belangrijk centrum voor de liturgie. Hij overleed al daar op 6 maart 766. Zijn feestdag is op 6 maart. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar Psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant messé, toen Gregoriaanse zang chant messé heette.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We zijn vandaag samen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 754. En wij luisterden zo net naar een graduale Ecce quam bonum naar psalm 133 in uitvoering van de Schola Metensis. Zij hebben een cd genaamd Toen Gregoriaanse Zang Chant Massey heette. Dan gaan wij verder met het jaar 754. In het jaar 754 beloofde de Frankische koning Pepijn de Korte aan paus Stefanus II, die op rondreis was in Frankië, waarover we het daarnet al kort hadden, dat hij er alles aan zou doen om de gebieden in Noord-Italië te heroveren op de Longobarden. Tot aan de invallen door de Longobardische koning Aistulf behoorden deze gebieden toe aan het Oost-Romeinse keizerrijk, vaak gekend onder de naam Byzantium. De Longobarden hadden deze gebieden veroverd en begonnen ook de paus te bedreigen. De Byzantijnse keizer schoot niet in gang om zijn voormalige gebieden terug te winnen. Dus zocht de paus de hulp van de Franken. Pepijn is maar al te bereid. Hij was nog maar korte tijd koning der Franken geworden. Hoe meer de paus aan zijn kant stond, hoe beter voor hem. De paus zalfde hem en zijn zonen opnieuw en kroonde koning Pepijn de Korte tot koning der Franken. In een memorabele ceremonie in Saint-Denis op 28 juli 754. En maakte daarmee definitief een einde aan de Merovingische koninklijke dynastie, die de feitelijke macht al generaties niet in handen had. Paus Stefanus II verleende Pepijn en zijn zonen ook de titel Patricius van de Romeinen, beschermer van de Romeinen. Een titel die voorheen door de exarchen, de hoogste Byzantijnse functionarissen in Italië, gedragen werd. Om echter aan de wensen van de paus te kunnen voldoen, moest Pepijn eerst de toestemming van zijn edelen verkrijgen voor een veldtocht naar Italië. Deze gaven hun akkoord nadat meerdere diplomatieke missies, die langs vreedzame weg de Lombardische koning wilden bewegen zijn veroveringen op te geven, zonder resultaat terugkeerden. Toen stelde Pepijn schriftelijk een belofte op om bepaalde gebieden aan de kerk te schenken. Het eerste documentaire bewijs voor de kerkelijke staten. Hoewel dit document niet in authentieke vorm bewaard is gebleven, geven latere citaten een goede beeld van de inhoud. In het oorspronkelijke document van Quercy beloofde Pepijn de paus de gebieden van Midden-Italië terug te geven, die daar vlak voor door Aistulf waren veroverd. Met name het exarchaat Ravenna en het hertogdom Rome, evenals verschillende kerkelijke bezittingen in het Lombardische Rijk en in de hertogdommen Spoleto en Benevento. Deze gebieden waren op dat moment echter nog niet in Pepijns bezit en moesten eerst veroverd worden. Zijn schenking was dus afhankelijk van dit succes. In de zomer van 754 trok Pepijn met zijn leger en de paus naar Italië en dwong koning Aistulf, de koning van de Longobarden, die zich in zijn hoofdstad had verschanst, om vrede te vragen. De Lombard beloofde de recent veroverde steden terug te geven, geen verdere aanvallen te doen op het hertogdom Rome en bepaalde gebieden te verlaten. En hij erkende de heerschappij van de Franken. Voor de steden van het exarchaat en de Pentapolis stelde Pepijn een afzonderlijke oorkonde op voor de paus, de Pepijnse schenking.
Zo vielen de gebieden rond Rome in 754 onder het rechtstreekse gezag van de paus. Het begin van de kerkelijke of pauselijke staat. Pepijn bevestigde deze schenking in 756 en Karel de Grote bevestigde dezezelfde schenking door zijn vader gedaan in 774. Paus Stefanus II is niet alleen bekend omwille van zijn verweer tegen de Longobarden, maar ook omwille van de overgang van de Byzantijnse invloed op het pausschap naar de Frankische invloed. En ook omwille van zijn liefde voor de armen, voor wie hij vele ziekenhuizen liet bouwen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. We gaan het nog hebben over enkele korte weetjes uit dit jaar.

In het jaar 754 stierf Li Linfu. Hij was 18 jaar lang de hoogste ambtenaar aan het hof van de Chinese keizer Xuanzong. Hij stond bekend om zijn vleierijen aan de keizer en zijn politieke vaardigheden die hem in staat stelden zo lang die hoge functie te bekleden. Dit was een van de langste ambtstermijnen tijdens de gehele Tang-dynastie.

Op 17 augustus 754 stierf Carloman, de oudste zoon van Karel Martel en de broer van de latere koning Pepijn de Korte, die we al meermaals hebben vermeld. Na de dood van zijn vader nam hij het ambt van hofmeier of major domus van zijn vader over in Austrazië, het noordoostelijke deel van het Frankisch Rijk, waar we het ook al over gehad hebben. En zijn broer Pepijn deed hetzelfde in Neustria, het westelijk deel van het Frankisch Rijk. Beiden bestuurden vanuit deze positie hun deel van het Rijk. Ze waren geen koning, maar hadden wel de macht in handen. Eerder uitzonderlijk werkten de twee broers vaak samen en probeerde geen van de twee de andere uit te schakelen. Op 15 augustus 747 legde Carloman zijn functie neer en trad in het klooster. 7 jaar lang leefde hij teruggetrokken van de wereld in gebed. Hij stierf in 754, toen zijn jongere broer Pepijn reeds koning der Franken was geworden. Door sommigen werd Carloman als heilig beschouwd.

circa 754 stierf de heilige Burchard van Würzburg. Hij was afkomstig uit Engeland en liet zich inspireren door Sint Bonifatius om op missie te gaan naar het huidige Duitsland. Hij toonde zich al snel een bekwame en ijverige verkondiger van het geloof en werd door Bonifatius tot bisschop van het nieuwe bisdom Würzburg gewijd in het missiegebied van Thüringen. Hij nam in 742 deel aan de Eerste Duitse Synode. In het voorjaar van 748 reisde hij naar Rome om verslag uit te brengen over de toestand van de kerk in Frankië en om verschillende vragen voor te leggen. Burchard stond in hoog aanzien bij Pepijn de Korte. Toen deze in 749 een gezantschap naar paus Zacharius stuurde over de kwestie wie koning der Franken moest zijn, stelde hij Burchard samen met abt Fulrad van Saint-Denis aan het hoofd daarvan. Na zijn terugkeer uit Rome kon Burchard zijn apostolische arbeid niet lang voortzetten en hij stierf voor de heilige Bonifatius, wellicht in hetzelfde jaar van 754. Zijn feestdag is 14 oktober.

In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Geeltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Geeltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen in opstand kwam. Geeltrude stierf in 754.

In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 medeverantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk.

circa 754, stierf Rhodri Molwynog, de koning van Gwynedd, het huidige Wales. Buiten het feit dat hij koning geweest is, weten wij bijna niets over hem. Zijn naam wordt echter in verschillende annalen van de koningen van Wales vermeld.

Ook in 754 hield het Chinese Rijk onder de Tang-dynastie een census, waarbij zij een accuraat beeld trachten te krijgen van hun bevolking, met als doel effectieve taxatie en dienstplicht. Hun rijk telde volgens deze census 1859 steden. De hoofdstad Chang'an kreeg de bijnaam Miljoenstad, omdat er 1 miljoen mensen zouden gewoond hebben. Maar de grote meerderheid van de bevolking leefden op het platteland.

In 754 nam de heilige Gregorius van Utrecht de administratie van het bisdom Utrecht over. Nadat de heilige Willibrord gestorven was in 744, bleef het bisdom Utrecht zonder bisschop.

De heilige Gregorius van Utrecht werd geïnspireerd door Sint Bonifatius. Op een van zijn tochten van Friesland naar Hessen en Thüringen verbleef Bonifatius in het klooster waar Gregorius broeder was. Bonifatius gaf catechese en sprak zo overtuigend over het apostolische leven dat Gregorius diep werd geraakt. Hij werd leerling en helper van de grote apostel van Duitsland. Hij deelde in diens ontberingen en arbeid, vergezelde hem op zijn missiereizen en leerde van hem de weg naar heiligheid. Gregorius wordt geprezen omwille van zijn deugden, zijn minachting voor rijkdom, zijn soberheid, vergevingsgezindheid en liefdadigheid. Ongeveer 3 jaar voor zijn dood werd hij getroffen door verlamming aan zijn linkerzijde, die zich over zijn hele lichaam verspreidde. Toen zijn einde naderde, liet hij zich naar de kerk dragen, waar hij stierf.

In 754 werd Ansemund, de gotische graaf van Nîmes in het zuiden van Frankrijk, vermoord. Hij had 2 jaar daarvoor samen met enkele naburige graven zijn loyaliteit aan de Frankische koning Pepijn uitgeroepen tegen de oprukkende Moren in, die enkele decennia een deel van het huidige Frankrijk in handen hadden. Hierop werd Ansemund vermoord. Deze opstanding leidde echter niet tot een verdere doorbraak van de Moren. Pepijn de Korte kon zijn invloed bevestigen door de aanstelling van Radulf als opvolger van het graafschap.

De laatste Merovingische koning, Childeric III, stierf circa 754. Hij was in 743 tot de troon verheven door de Karolingische hofmeiers Carloman en Pepijn, om hun macht te legitimeren. Hun vader, Karel Martel, was de laatste jaren van zijn leven hofmeier geweest terwijl de koningstroon vakant stond. Maar in de machtwissel vonden Carloman en Pepijn dat zij een Merovingische koning nodig hadden om hun eigen macht te legitimeren. In 751 werd hij afgezet en gedwongen een klooster in te gaan, waar hij stierf circa 754. Na hem werd dan Pepijn de Korte koning der Franken in het jaar 751.

In 754 veroverde Alfons I van Asturië een christelijk koninkrijk in het noordwesten van Spanje, waarvan Alfons III koning was, het gebied León op de Moren. In 740 had hij ook Galicië veroverd. Alfons I kreeg de bijnaam de Katholieke. Volgens de Arabische kronieken ontvolkte hierna het grensgebied tussen de Moren en de christenen totaal. Zij noemden het de woestijn van Duero. En volgens hen werd het maar een eeuw later herbevolkt. Deze veroveringen van de koning van Asturië maakten deel uit van wat bekend staat als de Reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland op de Moren. Deze Reconquista

nam vele eeuwen in beslag. De overwinningen door de eerste koning van Asturië, circa 718, worden aanzien als het begin ervan.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333. 777

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Misschien is dat niet het eerste dat bij jullie zou opkomen, of wat bij het lezen van de teksten opvalt, dat de Heilige Geest eenheid schept. Neem het dus maar aan als een soort inspiratie en het zal wel duidelijker worden doorheen deze meditatieve uitzending. Laten we bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Onze wereld lijkt wel op de toren van Babel, die niet afgewerkt geraakt. Omdat niemand nog in staat is dezelfde taal te spreken. Zelfs niet als het gaat over vrede, staakt het vuren, bepaalde wetten te stemmen die het leven zouden kunnen bevorderen in plaats van afbreken. We hebben alle gaven nodig die je ons verlangt te schenken. Maar geef dat we ze kunnen ontvangen, aanvoelen als belangrijk, bereid worden eraan mee te werken of dat er vele vruchten uit voortkomen. Breng ons daarom tot eensgezindheid en dat we op dezelfde golflengte weten te luisteren naar jou. Amen. Ik ga beginnen met een kort Joods verhaaltje dat ons al heel goed op weg zal zetten. Het is heel begrijpbaar hoor, voor iedereen. Een man wist dat hij ging sterven en verzamelde zijn kinderen rondom zich om hen een geestelijk testament te leveren. In plaats van een hele lange redevoering te houden, nam hij een bundeltje houtstokjes die goed vastgebonden waren aan elkaar. En hij vroeg aan de oudste om dat bundeltje te breken met zijn handen, maar hij slaagde er niet in. Op dezelfde wijze gaf hij het bundeltje aan de tweede en aan de derde van zijn kinderen, maar niemand lukte erin het bundeltje te breken. Toen kwam de jongste erbij. In plaats van hetzelfde te doen als zijn broers, prutste hij aan het koordje tot het losgeraakte en begon alle stukjes hout één voor één te breken. Toen keerde de vader zich naar zijn kinderen en zei: zien jullie nu, kinderen, als jullie eensgezind blijven, zal niemand jullie kwaad kunnen doen. Maar wanneer jullie niet meer met elkaar overeenkomen, lukt het kleinste kind erin jullie te breken. Nu gaan we pas luisteren naar het verhaal van de handelingen van de apostelen, tweede hoofdstuk van 1 tot 11. Dat is geschreven door Lucas. Dat is de evangelist die ook het evangelie geschreven heeft van Lucas. Ik begin met het verhaal. Hè. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich in vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? We horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Tot hier. Blijkbaar zijn er dus veel Joodse pelgrims in Jeruzalem en dat is omdat er een groot feest is. En dat feest dat gaat over de gave van de 10 geboden, de gave van de Tora ook zelfs. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, toen de Joden uit Egypte bevrijd waren, dat waren ze in de woestijn. En ze waren dus vroeger altijd slaaf geweest en nu waren ze vrij, maar hun samenleving dat ging nog niet goed. Het samenleven. Ze hadden een leider, Mozes, en die was zelfs bijgestaan door zijn broer Aaron, maar je kunt dat dan nog geen echt volk noemen. Er was geen eenheid. Die 10 geboden die God hen heeft gegeven, dat was de kans om tot eenheid te groeien. Wij zeggen vaak dat de 10 geboden ook een grondslag zijn voor de mensenrechten. En dat is ook zo. Maar eigenlijk zijn het vooral vanuit Gods mond aan Mozes doorgegeven plichten. Om het op de juiste manier te leren, elkaar te respecteren en een evenwichtige samenleving te gaan vormen. De nadruk hè, die ligt in feite niet op ik heb recht op. Maar wat ga ik doen of om te respecteren, de ander te respecteren, de natuur te respecteren, mijn schepper te respecteren. Om een mooie manier te vinden om te leven waar iedereen zich gewaardeerd weet. Zijn eigen gaven in dienst van het geheel kan doorgeven. En waar we dat de natuur ook gerespecteerd wordt. Hè? Waar we kunnen ervan genieten. En ons voedsel in vinden. Maar we moeten die natuur blijven respecteren door niet bijvoorbeeld eenzijdig te gaan plunderen of eenzijdig kweken. De natuur, de schepping, we zijn daar inderdaad verantwoordelijk voor. En dat heeft gevolgen voor onze gezondheid, maar niet alleen daarvoor, maar voor de hele wereld. En dus niet voor ons België of ons Vlaanderen of ons kleine gezinnetje alleen. Het is in feite zo dat dat allemaal plichten zijn, meer dan rechten. Wanneer dat we alleen de nadruk leggen op rechten, dan is het alsof dat we die plichten van anderen verwachten. Totdat ze in onze schoot geworpen worden, al de vruchten daarvan. Het is op die dag dat de Heilige Geest doorbreekt. De dag van dat feest van de 10 geboden. Het is een ongelooflijke vreugde tussen de apostelen die zaten te bidden met Maria, in eenheid met elkaar. Het is alsof dat de Heilige Geest als een felle wind alle deuren en vensters heeft doen openvliegen. Een beperkt wereldje onder elkaar wordt opengegooid. Een vuur daalt neer op iedereen en dat is hetzelfde vuur, het vuur van de Geest. En ze worden allemaal samen enthousiast om te gaan verkondigen. Ze kunnen het zelfs niet tegenhouden. En toppunt, ze worden begrepen door elke persoon die daar rondloopt. Alle mogelijke mensen van verschillende landen en rassen, mensen die totaal andere talen spreken, zelfs dialecten, ze begrijpen de apostelen hun boodschap. En de verwarring tussen de volkeren, dat wordt door de Heilige Geest weggeveegd. Er is eenheid mogelijk. Ja, ze spreken eenzelfde taal die de Heilige Geest hen ingeeft. Welke taal? Het kleinste kind vindt het antwoord, echt waar. De taal van de liefde. De taal van de liefde. De liefde die mensen eenmaakt. Van ik naar jou en van jou naar ons. Dus ook naar de inzet voor elkaar en het delen. Het mijne is het jou en het jou is het mijne. En het is dus van ons. Ja, dat is een speciaal moment. Hè? Het is een soort storm en vuur dat niets vernielt. Het wijst erop dat de natuur ook deelt in dat moment. De natuurelementen maken iets duidelijk zo van. Ze zijn symbolisch sterk en ze doen ons naar de diepte gaan. Naar de betekenis. Zoek in jezelf eens wat die windvlaag in jou veroorzaakt. Wat het wegblaast bijvoorbeeld. Wat dat vuur gaat misschien aanwakkeren. In dit verhaal is alles positief. Er is geen angst meer te bespeuren. geen opgesloten gevoel. Ze beginnen eigenlijk eindelijk eens een keer terug naar buiten te komen en te zeggen dat ze geloven in de verrezen Jezus. Pinksteren vieren, dat is iets ongelooflijks als je dat met een grote groep mag doen. Samen zingen, luisteren naar deze ommekeer, dat verhaal. Getuigenissen van mensen die een bekering meegemaakt hebben, bijvoorbeeld. Ja, en ook bij jezelf, hè, als je gaat uitwisselen. Wat dat er in de woorden in staat, bijvoorbeeld in de schrift. En dat je daar een zending in kan ontdekken. Voor jezelf zo. Iets waarvoor dat je nu uit je luie zetel komt en elke week gaat helpen, bijvoorbeeld. Of iets dat je begrepen hebt, dat positieve woorden meer effect hebben om iets te laten groeien en op te bouwen dan die eeuwige kritiek en het zwaaien met de zinnetjes van wij hebben recht op. Hm? Of ze hebben hier alles om zeep geholpen. Niet zij, maar ik en wij. Wij kunnen er samen iets aan doen. Ja, hoe? Al luisterend, hè? Al luisterend naar de ingeving van de Heilige Geest die Jezus ons beloofde en ook gezonden heeft. Wanneer dat we bijvoorbeeld samenkomen met Maria in een gebedsgroepje. Hoe klein ook, maar waar iedereen iets mag verwoorden, iets mag delen. Waar we gaan bidden voor elkaar. Hè? En luisteren naar een woord uit de Bijbel of uit het Evangelie. Waar we kunnen zingen en God loven en aanbidden, dan worden we een familie. Daar heerst een familiegeest. We leven met elkaar mee. En elke persoon weet zich gedragen, ondersteund, kan zichzelf eerlijk, eenvoudig uitdrukken en de groep bidt voor de moeilijkheden. Hè? Maar deelt ook in de vreugde als het opgelost geraakt. Of als er een vreugdevolle mededeling komt, ik ben grootmoeder geworden of ik heb een kleinkind bijgekregen. Soms kan dat ook letterlijk gedeeld worden. Bijvoorbeeld boeken, kleren, een extraatje om een beetje feest te kunnen vieren voor een verjaardag. Dat is familie- en gezinsoverschrijdend. Hier horen allen thuis, omdat de Heilige Geest ze heeft samengebracht. Dat kun je niet anders zeggen als je gaat je meer en meer aan elkaar hechten. Omdat er zoveel vertrouwen heerst en vreugde. Maar het is geen clubje op zichzelf. Want die worden ook opgeroepen door de Heilige Geest om in actie te komen, om iets te ondernemen naar buiten toe. En ik geloof ook oprecht dat dat tongenvuurtje zijn werk doet. Hè? Spontaan, vreugdevol. Verwonderlijk, eenvoudig, waar de andere mensen dan zeggen van oh, ziet eens, allee, die hangen goed aan elkaar, die zijn gelukkig en die voelen zich gedragen door elkaar. Zo. Er is meer hoop. En ze zien dat de muren van de vervreemding weggevallen zijn. Omdat, ja, wie is er daar allemaal samen? Je moet eens kijken, hè. We zijn allemaal heel, heel erg verschillend. En dat merken de mensen dan ook op, dat ze daar zouden normaal gezien niet bij horen. En toch is het mogelijk. We gaan nu even luisteren naar het lied Kom Heilige Geest, ook gezongen door Sela, en je kan het ook vinden op YouTube.

We gaan nu lezen in het Johannesevangelie, 20e hoofdstuk van 19 tot 23. Op de avond van de eerste week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Dit stukje, dan is het eigenlijk nog maar 1 week geleden dat Jezus overleden is en gestorven is op het kruis. En hij is daar al duidelijk bezig met aan te tonen dat hij leeft. Hij komt zomaar binnen. En ze zijn er allemaal, bijna allemaal toch. Het feit dat ze samen zijn, dat is al een heel goed teken. Ze hebben steun aan elkaar. Op de dag van Pinksteren zitten we al veel verder. Dat is 50 dagen na de dood van Jezus. Hè? En dan worden ze inderdaad door de Heilige Geest naar buiten gelokt. Waar bevinden ze zich? Dat zegt de Handelingen van de Apostelen, dat ze in de bovenzaal zijn. En dat is in feite de plaats waar Jezus het laatste avondmaal heeft gehouden. We vinden in Handelingen 1, hoofdstuk 14 tot 15... de beschrijving van wie dat er allemaal aanwezig is. Al de namen van de apostelen bijvoorbeeld. En dan staat er ook de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. En zijn broers, de broers van Jezus. Daarmee bedoelen ze de familie. Maar wie niet vernoemd is, is Judas natuurlijk. En daar gaat ook over een beslissing komen. Die moet vervangen worden, zegt Petrus. Hè? En dat gaat Matthias worden. Bij de laatste bijeenkomst, voordat hij ten hemel opsteekt, zegt Jezus dat ze de geest gaan krijgen en kracht zullen ontvangen om zijn getuigen te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en dus tot aan de uiteinden van de aarde. Dus niet meer alleen in Israël. Hè? Het is duidelijk een gezamenlijke boodschap. En Petrus van daaruit ook zo... wil dat ze terug met 12 zijn. Jezus had er 12 gekozen en dat is niet zomaar een getalleke. 12, dat waren 12 stammen van Israël. Zo, daarmee vertegenwoordigen ze ook het hele volk. Maar zoals ik daarnet al zei, dit verhaal is niet volledig, is een stukje maar. En Thomas was toen er niet bij als Jezus de eerste keer daartoe komt in die bovenzaal. Toch zal Jezus alleen voor Thomas terugkomen. Ik vind dat heel fijn. Waarom? Omdat ten eerste er zit ook een les achter, maar ten tweede, hij hoort er echt bij. Dus hij is 1 van de 12. Hij wil zijn hele kudde verzamelen. En dus die eenheid is heel belangrijk voor Jezus. Dat ze hetzelfde meemaken. Het is ook een trouwe groep die steun blijft zoeken bij elkaar. En de vrezen Jezus, allemaal hebben ze die dus nu ontmoet. Ze geloven ook dat hij inderdaad vrezen is, dat hij leeft. Ze bidden samen. En maar er is nog 1 ding moeilijk, dat is die angst. Die angst vanzelf ook gevangen genomen te worden en hetzelfde lot te ondergaan als Jezus. Dat gaat dus veranderen met Pinksteren. Maar ik vind dat dus wel heel normaal en menselijk, hè? Dat ze zich opsluiten. Toch denk ik dat ze er nu klaar voor zijn om de geest te ontvangen. Maar we zijn de 50ste dag na de dood van Jezus al. Hè? Ze zullen het hard nodig hebben die geest te ontvangen. Want ze zullen inderdaad vervolgd worden. Hè? En het is ongelooflijk sterk dat de handjevol mensen de hele wereld heeft veroverd op termijn. En zelfs wij leven daar allemaal nu nog altijd van zoveel eeuwen later. Niet omdat dat zo'n sterke mensen waren, zo verstandig en zo sluw en zo dapper en weet ik wat.
maar vooral omdat ze de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen. Wat is het resultaat van die kracht? Eerst en vooral, ze zijn er allemaal van overtuigd dus dat Jezus leeft. Je geeft je leven niet als martelaar als je daarin twijfelt, hè? Of dat zelf zou uitgevonden hebben. Dat hij de dood heeft overwonnen. Ze hebben ook een opdracht gekregen van Jezus om vergeving te schenken in zijn naam. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid daarin. Geven ze de vergeving of geven ze die niet? Ze geven geen vergeving, dan is die geweigerd in de hemel, staat er. Als Jezus hen verschijnt en die opdracht geeft, dan is dat zijn eerste en het belangrijkste dat hij eigenlijk voor hen als opdracht al heeft. Herinner jullie dat hij zelf Jezus naar de Jordaan is gegaan toen hij wou beginnen aan zijn openbaar leven. En daar stond hij dan, tussen al die zondaars in dat water, die bezig waren om hun eigen zonde eerlijk op te biechten. Ja, daar heeft hij ook die bevestiging gekregen van de Vader. Hè? Gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik mijn vreugde vind. Het is dus wel duidelijk dat de vergeving topprioriteit is. Jezus is echt gekomen om te verlossen, vergeving te schenken. En wij zijn daar, wij moeten daar proberen op in te gaan. Hè? Hij heeft dit doorgegeven aan zijn apostelen, en dat zijn zijn eerste priesters. Hè? Er staat dus in feite op dat moment nog niets anders erboven. Maar hoe gaan ze dat kunnen? Ze hebben eerst de vrede van Jezus gekregen. Zelfs tweemaal, hè? Tweemaal in hetzelfde, in een paar zinnetjes. Dat volgt al op die zending, zo zendt hij hen, zoals de Vader hem die vredeopdracht ook heeft gegeven. En hij blaast over hen, om de Heilige Geest te geven. Ontvang de Heilige Geest. Hij blaast. Het is de adem, zoals God de Vader de adem in Adam heeft geblazen, dat hij leeft. Het is de Heilige Geest van God, de Vader en van Jezus Christus, waarin dat ze gezonden worden om de vrede te laten doorbreken in deze wereld. Een vrede die vergeving aanbiedt aan hen die misschien zelfs in het complot hebben gezeten om Jezus te doden, te laten doden. Jezus heeft steeds iedereen vergeving geschonken en aangeboden en blijven aanbieden. Wie weigert, verprutst het eigenlijk zelf. Wat niet wil zeggen dat het bij ene keer gaat blijven. Hè? Jezus en de Vader willen dat iedereen gered wordt. Ook al zijn wij gewoon mensen en niet tot priester gewijd, ook wij blijven opgeroepen die vrede van Jezus te ontvangen en zo goed mogelijk door te geven. Dus vergeving eigenlijk ernstig te nemen. Het kan soms moeilijk zijn. Hè? We kunnen zwaar vernederd geweest zijn, vervolgd, gekwetst, uitgesloten, gepest. Zelfs onszelf vergeven kan moeilijk zijn. En dat kunnen we dan met Jezus liefde, met de Geest, omdat we dan groeien in innerlijke vrede. En dan, als er eer meer innerlijke vrede is, kunnen we ook gemakkelijker vergeving vragen en vergeving schenken. Het is pas op die manier dat we de eenheid ook gaan kunnen laten groeien. De eenheid die Jezus bewerkt heeft, ook proberen vol te houden. De Heilige Geest pleit voor ons bij de Vader. En hij bidt steeds Abba. Abba, Vader. Want we zijn allemaal de kinderen van God. Hoe verschillend ook, en we zijn allemaal zondaars. Hij kijkt dus uit naar ons. En in de Heilige Geest worden wij één lichaam, de kerk, die voor de Vader in de hemel zijn zoon verzameld heeft en hij blijft bijeenbrengen door de kracht van de Geest. Als er op dit ogenblik wereldwijd meer mensen het doopsel vragen, dat heeft meestal ook wel een link, een verband, met vergeving. Ze beseffen dat ze nergens anders die vergeving zo kunnen vinden. Nergens anders voelen ze zo dat die hoop op eenheid onder de volken mogelijk is. Zonder dwang, zonder hardheid.
Het is door zachtheid en nederigheid dat we op Jezus gelijken. Wat heeft Jezus gezegd? Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus zachtmoedig zijn, nederig. We zijn zondaars en wij hebben allemaal nood aan vergeving. En we kunnen die toch doorgeven als we ze willen ontvangen van de Geest. We moeten die kracht afsmeken. Afsmeken. Anders kunnen we niet bouwen aan eenheid. We willen ons niet laten ontmoedigen, hè? Door die negatieve nieuwsberichten bijvoorbeeld. Want er is inderdaad werk. We kunnen getuigen door woorden, maar nog meer is belangrijk te getuigen via daden. Uitgaan naar alle soorten mensen, rassen en talen, naar grote en kleine zondaars, naar hopeloze mensen, mentaal gestoorden soms, die vreselijke dingen kunnen doen. Jezus geeft het in feite met niemand op, hè? We worden geroepen geen muren meer op te werpen. Deze groep zo van, die is afschuwelijk en daar ga ik niet mee om enzovoort, die hebben geen, daar kan ik niet meer over spreken. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. En zo van die dingen, dat zou niet mogen. Er zijn zelfs mensen die uitgaan naar, heel dapper zijn, zo, die met mensen omgaan. Met zwaar criminele jongeren bijvoorbeeld, zich daar willen voor inzetten en vermoord worden. Dat bestaat, hè. Ja. Dat is een roeping toch, ze. Als je met zware criminelen moet omgaan, dat is niet aan iedereen gegeven. Het kan al moeilijk zijn in je eigen gezin. Als je daar zo altijd nieuwe kansen moet aanbieden en dat ze soms het bloed van onder hun nagels halen. En altijd maar weigeren. Nee, nee, gelijk een kleuter. Nee, ik ga dat niet doen. Nee. En de boodschap van de Heilige Geest, ja, we kennen ze. Iedereen zal zelf wel weten op welk vlak en met wie en naar wie toe dat we ons een beetje meer moeten inzetten. Misschien, ik vermoed, hè, dat er nu verschillende zijn met verschillende gezichten voor, in uw fantasie. Zo van, ja, maar dat is toch niet gemakkelijk en zo. Of met die om te gaan en zo. Nooit is het gemakkelijk, hè, om de deuren open te zetten. En uw hart open te zetten. Niet te vluchten en geen excuses te zoeken als het al moeilijk is geweest. Maar de Geest helpt je onderscheiden. Helpt je ook inleven in die ander. Waardoor dat er misschien een soort brugje gebouwd kan worden waarop je elkaar tegemoet kan gaan. Ontdekken dat het toch wel mogelijk is een betere relatie op te bouwen. Maar inderdaad, het is steentje per steentje, dag na dag. En ja, je mag je niet laten ontmoedigen als dat brugje dan toch nog een keer inzakt. Hè? Inzakt, dan is het herbeginnen. Ja, herbeginnen. De Heilige Geest pleit voor ieder van ons. En hij wil die eenheid mogelijk maken. Hij gelooft erin. Hè? We gaan nu over naar het gebedsmoment. Jezus, wat een vreugde te mogen geloven dat je verrezen bent, dat je leeft. Ook wij willen ons niet opsluiten, maar wel bijeenkomen om te bidden en door jou de vredesgroet ontvangen, meermaals zelfs. We verlangen die vrede door te geven aan elkaar. We willen niemand uitsluiten, al zijn er altijd wel mensen die ons storen, niet erg liggen van karakter en te veel in twijfel trekken. We geloven, Jezus, dat als we jouw woord van vrede herhalen en binnenlaten, we ook zullen vrede kunnen scheppen om ons heen. Je opdracht tot vergeving en verzoening willen we ernstig nemen, omdat het de eenheid in de Heilige Geest mogelijk maakt. Hier zijn we. Hier ben ik. Help ons. Help mij. Je kent de mensen waar ik het moeilijk mee heb. Toon mij hoe ik me beter op die persoon kan afstemmen en die ook zegenen met jouw vrede die alles kan overwinnen. Dat jouw licht mag schijnen.
Maria, bereid ons hart voor, opdat de kruikjes gevuld geraken, de wijn van de eenheid ons mag verzamelen in een mededeelzame, vurige vreugde. Kom, Heilige Geest, verwijder uit ons hart alles wat ons angstig maakt en mensen laat ontlopen of zelfs uitsluiten, want ze zouden ons kunnen kwetsen, ze hebben het al gedaan. Ze zijn gevaarlijk in wat ze rondstrooien over ons. Vergeef me, want ik ben ook soms aan het kwaad spreken. Geef me een nieuwe geest, die kijkt naar het mooie, het edele, het goede. Help me dat bij de ander in de verf te zetten, om boven het negatieve uit te stijgen. Jij brengt eenheid tot stand. Ik wil me er ook voor inzetten samen met jou. Laat jouw licht doorbreken in ons. Maria, je hebt de apostelen niet alleen gelaten. Integendeel, je bent de moeder van de kerk, aangesteld door Jezus op het kruis. Wij zijn jouw kinderen. En met jou is er een nieuw leven mogelijk, een toekomst in de Heilige Geest. Je baarde Jezus, nu baar je de kerk. We zijn allemaal jouw kinderen. In Jezus' nieuw, verrezen lichaam mogen wij één gemaakt worden. In de geest. En zo proberen iets meer te beleven van dat rijk van God. Ja, we geloven, het is nabij. Telkens als we samenkomen met jou. Maria, met de Heilige Geest toelaten ons één te maken. Is het onmogelijke mogelijk? En worden de muren van verdeeldheid afgebroken? Worden er nieuwe verzamelplaatsen gebouwd, waar elk hart welkom is, thuis kan komen en geholpen wordt, waar muren afgebroken worden en de duisternis vervangen wordt door licht? Jezus, je zei: mijn broer, mijn zus, mijn moeder zijn zij die naar mijn woord luisteren en het onderhouden. Je maakt ons tot een familie, een wereldwijde familie. Kom, Heilige Geest, dat we dezelfde taal leren spreken, hoe verschillend we ook zijn, andere rassen, culturen, gewoonten, maar toch geroepen om gelukkig te worden vanuit jouw blijde boodschap. Kom, Heilige Geest, en verover alle harten. Verzamel ons, maak ons één. Amen. En om af te sluiten gaan we luisteren naar het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het is het opwekkingslied nummer 334 en ook op YouTube te vinden. Dank u voor uw aandacht.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog 3 maal het Jezusgebed met een vers uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 10, vers 45. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die gekomen zijt om te dienen en uw leven te geven als losprijs voor velen, ontferm u over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die gekomen zijt om te dienen en om uw leven te geven als losprijs voor velen, ontferm u over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die gekomen zijt om te dienen en om uw leven te geven als losprijs voor velen, ontferm u over ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Radio Maria ook de Mariathon Maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze woensdag 27 mei, vandaag weer een zonnige dag in ons land. En we gaan het vandaag ook hebben in deze uitzending

voor de nieuwe encycliek van Paus Leo, de eerste encycliek van Paus Leo, en over een bijzondere passage dat we daarin kunnen lezen. Ook gaan we nog stilstaan bij het feest van Pinksteren. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Zo hoort uw liefde bij ons. Dat is de titel van het lied van de groep Sela.

0: En een vrolijk lied om deze uitzending te starten, beste luisteraars. Zo hoort uw liefde bij ons. Afgelopen zondag, beste luisteraars, vierden we het hoogfeest van Pinksteren. En ik stel voor dat we luisteren naar de homilie van priester Carlo. Want op Pinksteren kon u natuurlijk om 10 uur de mis meevieren samen met ons, uitgezonden vanuit de kapel hier van de Zusters Passionisten in Tiena.
1: Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Zeg het even allemaal. In uw hart, of misschien zelfs luidop. Jezus is de Heer. Jezus is de Heer. Zie daar. De Heilige Geest heeft al gehandeld. Ook jullie thuis, broeders en zusters, zeg het nogmaals. Jezus is de Heer. Zie daar de daad van de Heilige Geest in uw hart. En als u het zegt met geloof, dan is het werkelijk de Heilige Geest die u dit voorzegt. Maar we houden vaak niet genoeg rekening met de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die ons doet geloven, die ons doet hopen en die ons doet liefhebben. Het is de Heilige Geest die in ons hart werkt. En we hebben die ontvangen op de dag van ons doopsel en dat is bevestigd geweest op de dag van ons vormsel. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Hou er rekening mee. Niet alleen vandaag, maar alle dagen. En als u dus zegt, Jezus is de Heer, dan is dat de Heilige Geest die dat zegt in uw hart. Als je bidt, is het de Heilige Geest die bidt in uw hart. Het enige wat wij moeten doen, is ja zeggen aan de Heilige Geest wanneer Hij in ons hart iets wil doen. Als Hij in ons hart wil bidden, als Hij in ons hart wil zeggen dat Jezus werkelijk de Heer is, moeten wij daar durven ja op zeggen. De Heilige Geest geeft ons soms grote verrassingen in het leven. Hij geeft verrassingen van geloof, van hoop en van liefde. Maar het is aan ons om die te zien. Het is aan ons om met dat geloof gekregen door de Heilige Geest werkelijk verder te gaan en erop te letten. Elke avond zouden we moeten durven zeggen, dank u Heer voor de gave van de Heilige Geest. Dank u voor de gave van de Geest die alles verandert in mijn leven, die alles nieuw maakt. En dat is hetgeen dat de apostelen hebben beleefd op de dag van Pinksteren. Zij werden vervuld van de Heilige Geest, zo staat er. En zij begonnen te spreken in vreemde talen. Heel bijzonder. Want daarna gaan zij werkelijk naar buiten. Zij beginnen te spreken over het evangelie. En iedereen hoort hen in hun eigen moedertaal. Het is niet de apostelen dus die in vreemde talen begonnen te spreken, maar het zijn de aanhoorders die hen horen in hun eigen moedertaal. Er is eigenlijk verwarring. Misschien weten we nog hoe het is gekomen dat iedereen in talen begon te spreken die men niet meer van elkaar begreep. Het was die toren van Babel, toen de mens probeerde God te bereiken om eigenlijk op hetzelfde niveau te staan als God. Jawel, we zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, niet om goden te worden, maar om Hem lief te hebben en zo op te klimmen tot bij Hem in alle nederigheid. Maar bij de toren van Babel heeft de mens wederom voor God willen spelen. En toen kwam er een straf en iedereen begon te spreken op een andere manier en er was geen begrip meer voor elkaar. Er was geen eenheid meer, men begreep elkaar niet en daardoor was er verwarring. Maar de mensen, en zo zijn wij ook, werden die verwarring gewoon. Zo kan het vandaag ook zijn dat wij een gewoonte creëren van hetgeen dat misschien niet altijd goed is of natuurlijk. Maar het wordt op den duur een gewoonte en men gaat daarin verder en mee. Wel, daar zal de Heilige Geest intussen komen. Hij zal terug rechtzetten wat er eigenlijk verkeerd was. En wat onze gewoonten ook mogen zijn, goede en slechte, de Heilige Geest zal komen om ze altijd goed te maken en soms om ze te vernieuwen. Heb geen angst voor vernieuwing en tegelijkertijd heb geen angst om te bewaren wat goed is. De Heilige Geest komt om dat alles te voeden en te begeleiden tot het goede toe. Jawel, na de toren van Babel was er dus wel degelijk een ware verwarring. Maar men was er gewoon aan geworden. En nu komt de Heilige Geest met zijn vernieuwing en iedereen begrijpt weer wat de Heilige Geest zegt door de monden van de apostelen. En er ontstaat opnieuw verwarring. Want men was het niet meer gewoon dat er eenheid kon bestaan. Broeders en zusters, vandaag is het eigenlijk een feest van de Heilige Geest, maar ook van een eenheid. Een eenheid tussen ons christenen die wij elke dag opnieuw moeten zoeken. En dat is eigenlijk hetgeen dat Jezus zegt in het evangelie, wanneer Jezus plots te midden van de apostelen staat en zegt: vrede zij u. Wees opnieuw één. Ontvang de vrede van God die ons gegeven wordt door de Heilige Geest. Ja, Jezus zal nogmaals zeggen tot tweemaal toe: vrede zij u. Alvorens te blazen over de apostelen en hen reeds de Heilige Geest te geven. Er is nog één detail. Hetgeen dat Jezus helemaal op het einde zegt van het evangelie, wat zeer sterk verbonden is met de gave van de Heilige Geest, namelijk de vergeving van de zonde. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Jezus, wanneer hij over de apostelen blaast en hen de Heilige Geest geeft, wil hij terug alles rechtzetten wat verkeerd was geweest. Zeker ook de zonde, onze persoonlijke zonde. Vandaag moet het dus een feest zijn van eenheid, maar ook een feest van groot vertrouwen in God, die zijn gave van de Heilige Geest nog altijd over ieder van ons uitblaast, die nog altijd bij ons aanwezig is om ons te helpen met zijn barmhartigheid om werkelijk tot God te komen. En als we dat geloven, als we geloven dat Jezus ons zijn vrede wil geven, als we geloven dat Jezus nog altijd zijn Heilige Geest aan ons schenkt, dan kan het niet anders dat we met z'n allen kunnen zeggen, vol geloof: Jezus is de Heer. Zeg het nogmaals: Jezus is de Heer. Amen.
0: Jezus is de Heer, beste luisteraars.

Lumière du monde, sel de la terre, licht van de wereld, zout van de aarde, laten we op deze wereld het gezicht van Christus zijn, het gezicht van zijn liefde. Beste luisteraars, met het hoogfeest van Pinksteren eindigen we ook de paastijd en bevinden we ons nu in de gewone tijd door het jaar. Dat wil dan ook zeggen dat we niet meer het Regina Caeli bidden, maar terug gewoon het Angelus. En toen ik op zoek was naar verschillende zaken dat we vandaag in deze uitzending konden bespreken, bekijken, beste luisteraars, zag ik een filmpje. Een filmpje van twee kleine jongetjes die, na de hele paastijd, het Regina Caeli samen konden zingen. Ongeveer toch, zingen. Het is zeer schattig en ik stel voor dat we daar nu gewoon eventjes naar luisteren.

U hoort het, twee kleine jongetjes, heel schattig. De ene kan het al wat beter zingen, de andere kent zeker en vast al het woordje Alleluia. Zeer schattig om te zien dat zelfs de jongere generatie meebiedt, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we het hebben na de muziek over de nieuwe encycliek, de eerste encycliek van Paus Leo. Dat is voor zo dadelijk en uiteraard, beste luisteraars, in het programma Radio Vaticaan. Op donderdagavond, 17:30, gaan we daar nog meer bij stilstaan, maar er is toch al één iets dat we graag met jullie delen.

En we gaan het nog even hebben, kort beste luisteraars, over de eerste encycliek van Paus Leo. En daarvoor laat ik eventjes graag wat muziek horen.

En voor de kenners, beste luisteraars, wel, jullie hebben wellicht de soundtrack, een van de muziekstukken die gebruikt worden in de film The Lord of the Rings, The Return of the King, herkend. En jawel hoor, dat is ergens gelinkt met de eerste encycliek van Paus Leo. Want Paus Leo plaatst Gandalf in zijn eerste encycliek een Tolkien-citaat in Magnifica Humanitas. In paragraaf 213 van Magnifica Humanitas heeft het Midden-Aarde zojuist onderdeel gemaakt van de katholieke sociale leer. Want in hoofdstuk 5 vonden we deze voetnoot, nummer 187. G.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, The Return of the King, deel 3, boek 5, hoofdstuk 9, New York, 1965. Daar, in een pauselijke encycliek. En het is belangrijk ondertussen om mee te delen dat er veel andere citaten zijn gevonden van andere schrijvers en personen die hebben bijgebracht aan verschillende zaken, beste luisteraars. Maar we gaan vandaag stilstaan bij die quote uit The Lord of the Rings. Er staat: het is niet onze taak om alle getijden van de wereld te beheersen, maar om te doen wat in ons vermogen ligt ter ondersteuning van de jaren waarin wij gesteld zijn, het kwaad uitroeien in de velden die we kennen, zodat zij die na ons leven schone aarde kunnen bewerken. En na die quote, beste luisteraars, voegt Paus Leo onmiddellijk zijn eigen zin toe. De beschaving van de liefde zal niet voortkomen uit één enkele of spectaculaire daad, maar uit het geheel van kleine en standvastige daden van trouw, die als een bolwerk dienen tegen ontmenselijking. En laten we even gewoon de hele paragraaf voorlezen, waar Tolkien, de schrijver, in geciteerd wordt, in Magnifica Humanitas. De 20e eeuwse katholieke auteur, G.R.R. Tolkien, beschreef onze verantwoordelijkheid in de woorden van een protagonist in een van zijn romans op de volgende manier. Het is niet onze taak om alle getijden van de wereld te beheersen, maar om te doen wat in ons vermogen ligt, ter ondersteuning van de jaren waarin wij gesteld zijn. Het kwaad uitroeien in de velden die wij kennen, zodat zij die na ons leven schone aarde kunnen bewerken. De beschaving van de liefde zal niet voortkomen uit één enkele of spectaculaire daad, maar uit het geheel van kleine en standvastige daden van trouw, die als een bolwerk dienen tegen ontmenselijking. Om die reden is het de moeite waard om stil te staan bij enkele aspecten van hoe wij, ieder op onze eigen manier, kunnen meewerken aan de opbouw van de beschaving van de liefde. Zonder te pretenderen dit thema volledig te behandelen, zou ik 5 wegen willen voorstellen naar dagelijkse en publieke verantwoordelijkheid. De noodzaak om woorden te ontwapenen, vrede bouwen door rechtvaardigheid, het perspectief van slachtoffers innemen, een gezond realisme cultiveren en dialoog en multilateralisme nieuw leven inblazen. Tolkien, beste luisteraars, was een vurig devoot katholiek die dagelijks de mis bijwoonde. En The Lord of the Rings omschreef hij als fundamenteel religieus en katholiek werk. Paus Franciscus citeerde hem tijdens de kerstnachtmis bij een eucharistische waken en ook in een pastorale brief. Maar Paus Leo deed iets nieuws. Hij plaatste Tolkien in een encycliek, de hoogste vorm van gewoon magisterisch onderricht die de kerk voortbrengt. Wat betekent dat Gandalfs toespraak nu officieel ongeveer deel uitmaakt van de katholieke sociale leer. Ze zal tientallen jaren lang geciteerd worden in seminarieklassen en theologische papers. En natuurlijk, miljoenen Tolkien-fans zullen dit prachtig vinden en ik ben ervan overtuigd dat er hier en daar nog speciale filmavonden zullen worden georganiseerd
om The Lord of the Rings in zijn geheel te kijken en ook boekgroepen worden opgestart om opnieuw deze boeken van Tolkien te lezen. Meer over de inhoud van deze encycliek, beste luisteraars, Magnifica Humanitas, in Radio Vaticaan morgen donderdag 28 mei om 17:30 uur.

0: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En de meimaand, ja, die is bijna gedaan, beste luisteraars. Nu vrijdag zullen we de Mariathonmaand afsluiten en krijgt u nog enkele mooie uitzendingen te horen. Meer daarover morgen in het programma Elke Dag Telt. In verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt hebben we stilgestaan bij de nieuwe projecten van de wereldfamilie van Radio Maria, overal ter wereld. En in verschillende uitzendingen van De Rots in de Branding hebben we stilgestaan bij projecten die u in het verleden heeft gesteund via de Mariathon, beste luisteraars, en we kregen een stand van zaken. In een van de uitzendingen waar Jos in gesprek ging met Joseph Nassar, de verantwoordelijke van de wereldfamilie voor de continenten Azië en Oceanië en ook voor het Midden-Oosten, wel, daar volgde aan het einde van het gesprek nog een aanmoediging naar jullie toe, beste luisteraars, beste weldoeners.
2: Oui, cher Jos, c'est toujours une très belle occasion, une joie participer au marathon de Radio Maria Belgique. Et c'est une très bonne idée que je vois de soutenir tous les projets ensemble. C'est vraiment beau.
3: Ik ben altijd verheugd te mogen deelnemen aan de marathons van Radio Maria België. En het is een heel goed idee, zegt meneer Nassar, om alle projecten te steunen. Dit is echt mooi.
2: Nous sommes une grande famille de Radio Maria. Et comme de bons pères de famille, de donner ceci, ce qui a besoin aujourd'hui à l'autre demain. C'est une sagesse que le Seigneur nous donne à travers l'Esprit Saint.
3: Wij vormen één grote familie van Radio Maria. Het is zoals goede huisvaders die geven aan diegenen die het vandaag nodig hebben en morgen weer aan anderen. Het is een wijsheid die de Heer ons geeft via de Heilige Geest.
2: Maar het is vooral ook grâce au travail de l'Esprit Saint dans le cœur de nos auditeurs qui prient pour ce ces projets qui le soutiennent soit spirituellement et aussi économiquement.
3: Maar het is ook dankzij het werk van de Heilige Geest in het hart van de luisteraars die ook bidden voor deze projecten en ze alzo steunen, zowel spiritueel en ook financieel.
2: J'ai bien parlé ce matin des hauts et des bas dans certains pays. C'est une chose mixte. Donc, il y a des choses positives et négatives ensemble. C'est la vie. Et il y a toujours des choses belles qui se réalisent et des choses et des obstacles à dépasser.
3: Ik sprak over de hoogtes en laagtes van de projecten in sommige landen. Dit is steeds een mix. Er zijn positieve en negatieve zaken steeds tezamen. Dit is ook in het leven. Er zijn altijd mooie dingen en obstakels die moeten worden overwonnen.
2: En dat is de goede weg. Parce que c'est la voie du chrétien. Il y a des choses bonnes et des choses qu'on doit supporter avec patience parce qu'on sait très bien que tout est dans la main de Dieu. Prions ensemble pour cela et ne continuons pas à perdre notre espérance.
3: Maar dit is een goede weg. Het is de weg van elke christen. Er zijn goede zaken en andere die we met geduld moeten dragen, want we weten dat alles in de handen van God ligt. Bidden we daarvoor en laten we nooit onze hoop verliezen.
2: Marie a fait en 45 ans ce projet d'une petite radio paroissiale qui est devenue la radio de Marie par excellence dans plus de 92 pays.
3: Maria is dit project gestart over 45 jaar met een kleine parochieradio. Dit was in Italië. En deze is een prachtige radio geworden, verspreid over meer dan 92 landen in de wereld.
2: Ça veut dire que c'est l'œuvre de Marie et elle a son temps, elle prépare, mais elle attend toujours notre réponse positive à chaque minute. Voilà.
3: Dit betekent echt het werk van Maria. Zij neemt haar tijd en wacht elke minuut op onze positieve antwoorden.
1: En u kan, beste luisteraars van Radio Maria, u geeft nog doorbellen deze dagen. Vrijdag zeker en vast ook voor onze laatste dag van onze Mariathonmaand. Dat kan tijdens de openingsuren van Radio Maria op het nummer 016 41 47 47. Voor elke weldoener wordt er ook een kaarsje gebrand bij Onze Lieve Vrouw voor al jullie intenties.

Beste luisteraars van Radio Maria. We hebben het gisteren allemaal vernomen, dat zwaar ongeval in het Oost-Vlaamse Buggenhout, waarbij 4 mensen het leven hebben gelaten en 5 kinderen gewond zijn geraakt. We bidden zeer speciaal voor de zielrust van de overledenen, voor de familieleden, vrienden en allen die geraakt zijn door dit verschrikkelijk ongeval. We bidden ook zeer speciaal voor hen die nu een lange revalidatieweg te wachten staat, ook voor hun families. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken, beste luisteraars. Kom, o Heilige Geest. Ik hef op naar de bergen mijn ogen. Van waar zal mij komen de hulp? De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Het komt uit Psalm 121. Ik hef op naar de bergen mijn ogen. Van waar zal mij komen de hulp? De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. En tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 8e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 710, gevolgd door de psalmen die u kan terugvinden op bladzijde 1154. Bladzijde 1154. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1156. Bladzijde

1156. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden, maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten, Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen. Heer, voor het woord nog op mijn tong is, weet Gij reeds wat ik zeggen ga. Waar ik mij wend, Gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder. Uw kennis is voor mij te wonderbaar, zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten. Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen? Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Al leen ik ook de vleugels van de dageraad, en strijk ik neer aan gene zijde van de zee. Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast. En zeg ik, laat het duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht. Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is U niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden, toen zagen reeds Uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds beschreven in uw boek. Mijn dagen waren al door u geteld, voordat de eerste nog was aangebroken. Maar hoe onpeilbaar zijn voor mij uw plannen, God? Hoe onafzienbaar in hun menigvuldigheid? Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen.
Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed en het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in Hem zijn. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bescherm ons in de schaduw van uw vleugels, als de appel van uw oog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog.
Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Bidden wij vol vreugde tot de eeuwige Vader, want zijn medelijden met de mensen is wijd als de hemel. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Heer, je hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden, niet om haar te oordelen. Laat zijn kruisdood overvloedig vruchten in ons voortbrengen. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Uw priesters hebt gij aangesteld tot bedienaren van Christus en beheerders van uw geheimen. Laat hen trouw zijn met heel hun hart en schenk hun wijsheid en liefde. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Gij hebt gewild dat er onhuwbaren zijn omwille van het Rijk der Hemelen. Help allen die gij roept om met onverdeelde trouw uw Zoon te volgen. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. In het begin hebt gij de mens als man en vrouw geschapen. Bevestig de gehuwden in hun onderlinge liefde. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Door het offer van Christus hebt gij de zonden van de mens vergeven. Schenk aan de doden vergiffenis van zonden. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, aan behoeftigen schenkt gij overvloed.
Wees uw milde erbarming indachtig en lenig onze armoede met de rijkdom van uw gaven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom in deze uitzending van de Rots in de Branding. En weer zijn we gestart met de jingle van onze Mariathon, zoals elk jaar in de maand mei.
2: Een Mariathon dit jaar verspreid over een ganse maand.
1: En zoals u al goed vernomen hebt, steunen we deze keer geen zelf uitgekozen project uit de vele die de wereldfamilie aanbiedt aan de vele radio's over de ganse wereld. In speciale uitzendingen zoals Elke Dag Telt of De Wereld van Radio Maria overlopen we al deze projecten.
2: En we laten het aan de wereldfamilie over om het geld te besteden of te verdelen aan die projecten die het meest noodzakelijk zijn.
1: En ondertussen zijn we al in de tweede helft van de maand mei.
2: En reeds een hartelijke dank aan diegenen die reeds financieel hebben bijgedragen.
1: Maar in onze Rots in de Branding laten we jullie horen hoe het gesteld is met de vele projecten die jullie in de voorbije jaren hebben gesteund. In de eerste twee voorbije uitzendingen, die u steeds kan blijven beluisteren op onze website, hoorden we Jozef Nassar vertellen over enkele projecten in het Midden-Oosten en Azië.
2: In deze uitzending en de volgende gaan we luisteren naar een interview die we hadden met Jean-Paul Kayura, verantwoordelijk voor het grote Afrikaanse continent.
1: En we gaan vandaag starten met de projecten die jullie gul hebben gesteund in Nigeria, Congo, Mozambique en Ethiopië.
2: En na een streepje muziek starten we met Nigeria.

0: In 2023 steunden jullie financieel een bijzonder groot project in Nigeria. Samen met deze in de Democratische Republiek Congo waren en zijn dit de grootste projecten van de wereldfamilie ooit. Maar het duurde zeer lang om FM-frequenties te bekomen. De eerste aanvraag was reeds in 1995.
1: En dan pas in 2022, na 27 jaar verloop, kon men starten met de FM-frequentie voor de hoofdstad Abuja en de oprichting van een eerste nieuwe studio.
0: En dan in 2023 werden 10 FM-frequenties geschonken. Deze FM-frequenties, en dus ook substations, studios, zijn verspreid over het zuiden met 8 stations en 2 in het noorden. De bisschoppen van Nigeria hadden al gebouwen geschonken en de meeste priesterdirecteurs waren al benoemd.
1: Dus de grote vraag is, en is dat allemaal gelukt vandaag?
0: En we geven het weer in een vrije vertaling en eventueel aangevuld met iets meer duiding en informatie van vroeger.
2: Bien, je commence tout d'abord en saluant les auditeurs de Radio Maria en Belgique.
3: Oui.
2: Tout en les disant un grand merci pour l'aide à l'Afrique.
0: En Jean-Paul start eerst met een groet naar jullie, luisteraars van Radio Maria België. En hij dankt jullie voor jullie hulp voor de projecten in Afrika.
2: Le projet de Radio Maria au Niger, c'est un grand, grand projet. Et qui a rencontré beaucoup de difficultés, donc, comme vous le disiez, sur plusieurs années. Mm-hmm. Et en 2022, nous avons pu commencer le siège national de Radio Maria dans la capitale Abuja. Mm-hmm. Et depuis 2022 jusqu'à présent, cette radio fonctionnait très bien au cœur du Nigeria.
0: Het project in Nigeria is een zeer groot project die gedurende vele jaren moeilijkheden heeft ondervonden. En dus pas in 2022 zijn we kunnen starten met een hoofdstudio in de hoofdstad Abuja. En tot vandaag werkt deze radio zeer goed in het hart van Nigeria.
2: En in 2023 nous avons commencé la première sous-station Radio Maria dans le diocèse de Makurdi. Et puis en 2024, nous avons inauguré 2 sous-stations, l'une à Boko et l'autre à Kaduna. Et je tiens à préciser, je tiens à signaler aux auditeurs de Radio Maria Belgique que Kaduna, c'est plus ou moins dans la région de Boko Haram.
0: In 2023 hebben we een eerste substation studio kunnen oprichten in het bisdom Makurdi. Het ligt een 300 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. En in 2024 hebben we nog 2 substations kunnen inzegenen. 1 in Boko en 1 in Kaduna, dus in het noorden. En Jean-Paul voegt eraan toe, ik wens jullie luisteraars toch op te merken dat Kaduna ongeveer ligt in de regio van Boko Haram, berucht dus om hun terreuraanslagen en strikte toepassing van de sharia.
2: Dans certains endroits, les curés des paroisses ne vivent pas à la paroisse, mm-hmm. et par peur, et vivent loin de la paroisse et il retourne à la paroisse samedi après les messes il retourne encore dans l'endroit sécurisé. Vous comprenez que dans ce contexte plus ou moins de lundi à vendredi, les fidèles ne fréquentent pas la paroisse parce qu'il n'y a pas de prêtre.
0: En Jean-Paul legt dus verder uit dat de parochiepriesters niet in hun parochie wonen. Ze wonen er ver vanaf, op een veilige plaats, en komen dan naar de parochie op zaterdag. Na de heilige missen keren ze dan terug naar hun veiliger verblijfplaats. Dus van de maandag tot en met de vrijdag gaan de gelovigen niet naar de parochie. En daarom is deze radio een zeer welgekomen geschenk.
2: Alors, l'inauguration de Radio Maria, vraiment, Kaduna, ça a été une grande fête. Il y avait six évêques présents parce qu'ils ont compris vraiment que Radio Maria, c'est un outil pastoral et spirituel incontournable.
0: De inwijding van de studio in Kaduna was dan ook een groot feest. Er waren zes bisschoppen aanwezig. De bisschoppen hebben duidelijk verstaan dat de radio een onmisbaar spiritueel en pastoraal instrument betekent.
2: Cette sous-station, évidemment, de Kaduna et de la évangélisation, comme toutes les autres radios Maria dans le monde. Mais là aussi une mission spéciale de favoriser l'unité, la réconciliation, la paix dans cette partie du Nigeria.
0: Deze radio doet dan evangelisatie zoals alle andere Radio Marias in de wereld. Maar hier met een bijzonder accent op vergeving en verzoening in dit noordelijk deel van Nigeria. Ik stelde Jean-Paul dan ook de vraag of die studio nooit werd bedreigd door een terroristische aanslag.
2: Jusqu'à présent, tout se passe bien parce que Radio Maria est perçue comme un outil de la paix. Pas une radio où les gens se sentent mal à l'aise au Nigeria, même les musulmans écoutent de Radio Maria, à part la partie de la prière, disons, catholique.
0: Tot nu toe, vertelt hij, verloopt alles goed. Ook omdat de radio beschouwd wordt als een middel voor de vrede. Het is geen radio waar mensen zich ongemakkelijk kunnen bij voelen. Zelfs moslims luisteren naar de radio. Natuurlijk niet naar de katholieke gebeden.
2: Il y a la partie de la promotion humaine, sociale. On parle de la paix, de la réconciliation, du développement, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la pauvreté, des programmes relatifs à l'éducation, à la santé, à la protection de l'environnement. Yeah. Et ces thèmes rejoignent toutes les confessions. Donc au Nigeria, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu un souci de fonctionnement. Okay.
0: Maar er zijn ook programma's, vertelt hij, met menselijke en sociale thema's als verzoening en vrede, over de opvoeding, gezondheid, eerbied voor de natuur. En dit zijn thema's die alle geloofsbelijdenissen interesseren. Dus tot nu toe hebben ze nog geen storingen gehad in hun werking.
2: Et puis en 2025, nous avons pu aussi inaugurer deux sous-stations, l'une dans l'archidiocèse de Owerri et l'autre sous-station dans le diocèse de Port Harcourt. Alors, pour le moment donc, nous avons le siège national de Radio Maria à Abuja et nous avons encore 5 sous-stations Radio Maria opérationnelles.
0: En Jean-Paul vervolgt, in 2025 hebben we nog 2 andere substations, dus studio's, kunnen inwijden. Eentje in het bisdom Owerri en de andere in het bisdom van Port Harcourt. Dit is de havenstad Port Harcourt. Dus vandaag is er de hoofdzetel in de hoofdstad Abuja en dus daarnaast nog 5 actieve substations, dus echte studio's.
2: Et cette année, si tout va bien, nous allons aussi inaugurer 3 sous-stations. L'une à Enugu, au diocèse d'Enugu, l'autre dans l'archidiocèse de Onitsha, et l'autre dans l'archidiocèse de Jos.
3: Oui.
2: Voilà, c'est ce qui est prévu pour cette année.
3: Ah, c'est bien.
0: En het project is nog niet gedaan, want Jean-Paul vertelt, dit jaar, als alles goed gaat, zullen we nog 3 substations kunnen inzegenen. 1 in Enugu, de andere in het bisdom van Otisha en een derde in het bisdom Jos, helemaal in het noorden. En dit is voorzien nog voor dit jaar.
2: Et puis, si tout va bien, en 2027, nous allons inaugurer aussi les sous-stations de Radio Maria dans le diocèse de Ibadan et Benin City.
3: Ah, c'est bien, hein? C'est bonne nouvelle.
2: Voilà.
0: En voor in 2027 is gepland een substation in het bisdom Ibadat en Benin City. En Jean-Paul voegde er nog aan toe.
2: Et beaucoup d'évêques du Nigeria ont demandé encore la possibilité d'avoir Radio Maria chez eux. Et la difficulté reste l'accès aux fréquences.
0: Nog andere bisschoppen vragen naar een Radio Maria voor in hun bisdom. Maar de moeilijkheid blijft voor het verkrijgen van nog extra FM-frequenties.
2: Et je demande donc aux auditeurs de Radio Maria Belgique deux choses. La première chose, c'est la prière. Parce que pour avoir même les 11 fréquences, il a fallu attendre plus de 20 ans. Nous avons prié beaucoup. Dieu a écouté nos prières. Nous avons donc obtenu ces fréquences. Nous avons besoin d'autres. La prière doit continuer.
0: En ik vraag 2 dingen aan de luisteraars van Radio Maria België. Het eerste is het gebed. Op die eerste 11 frequenties hebben we meer dan 20 jaar moeten wachten. Maar er werd veel gebeden. En God heeft toen deze gebeden verhoord. Maar de gebeden moeten verder gaan. En het tweede dat we vragen is financiële hulp om deze 11 zeer jonge studio's te helpen verder werken. Ook jullie radio is de eerste jaren niet zelf betalend geweest.
2: En la deuxième chose, évidemment, c'est l'aide économique pour faire fonctionner ces 11 radios, qui sont des radios très, très jeunes. Vous connaissez, vous savez la réalité de Radio Maria, même Radio Maria Belgique n'a pas été autosuffisante les premières années.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En we reizen door naar de Democratische Republiek Congo.
2: Reeds verscheidene keren steunden jullie zeer vrijgevig enkele projecten in dit immense land. In de eerste jaren van onze radio, de oprichting van een studio in het oostelijke Goma, die ondertussen, ondanks de oorlogssituatie, toch goed functioneert.
1: Maar ook in 2019 waren jullie zeer vrijgevig.
2: Toen ontvingen de bisschoppen 11 FM-frequenties, waarna zij beslisten alles toe te vertrouwen aan de wereldfamilie van Radio Maria, om te verspreiden in alle bisdommen van het land. Ook was heel belangrijk de oprichting in de hoofdstad Kinshasa van een nieuw gebouw voor de grote centrale studio, welke een verbindingspunt is met alle andere radio's in het land.
1: In 2023 steunden jullie opnieuw een project in Congo.
2: Inderdaad, namelijk het oprichten van een substation, een ware studio, in de noordwestelijke stad Bandundu in het bisdom Kenge.
1: Het is groter dan België, met zeer grote afstanden, maar slechte wegen. Ook de taal is totaal anders, alhoewel het behoort tot het aartsbisdom van Kinshasa.
2: Daarom was het belangrijk om de gelovigen van Bandundu ook te kunnen laten luisteren in hun eigen taal. De bisschop had reeds een priester-directeur aangesteld en een gebouw geschonken om te worden verbouwd en aangepast. En tevens moest dan ook de apparatuur worden aangekocht en overgebracht uit Italië.
1: Een jaar later liet Jean-Paul ons weten dat het gebouw volledig klaar was, maar dat er toch een lange vertraging was geweest bij het afhalen van de container met de apparatuur aan de luchthaven.
2: Ondertussen was dit opgelost en moest alles worden overgebracht in het binnenland naar Bandundu.
1: Dus de volgende vraag is: hoe is de toestand er vandaag?
3: Eh bien, ce que je voulais dire aux auditeurs de Radio Maria Belgique, c'est que la sous-station de Radio Maria Bandundu est opérationnelle. Elle a été inaugurée l'année passée.
2: Wat ik kan zeggen aan de luisteraars van Radio Maria België is dat de studio of substation in Bandundu operationeel is. Ze werd vorig jaar ingewijd.
3: Et comme vous le disiez, l'évêque a nommé un prêtre directeur qui a été formé à Kibeho, un prêtre vraiment exceptionnel, très talentueux. Et nous sommes fiers de lui. Il est en train aussi de faire un beau travail dans la diocèse de Kenge, précisément dans la ville de Bandundu, qui est
2: De bisschop had dus een priester-directeur aangesteld, die werd opgeleid in Kibeho. Het is een buitengewone priester met veel talenten en we zijn fier.

0: un bongo qui est vraiment l'archevêque très connu sur le continent africain et qui aime Radio Maria.
1: Ja, het werd ingezegend door de kardinaal, aartsbisschop van Kinshasa, kardinaal Ambongo, zeer bekend op het Afrikaanse continent, en hij bemint Radio Maria.
0: Pour le moment, il y a, nous avons huit sous-stations Radio Maria en République démocratique du Congo, plus le siège national à Kinshasa, et chaque jour, il y a un programme national en français, et toutes les autres huit sous-stations se connectent à Kinshasa.
1: En Jean-Paul vervolgt, momenteel zijn er dus acht substations, dus echte studio's, in het land en dus ook in de hoofdstad Kinshasa. Zo is er elke dag een nationaal programma in het Frans, waarbij dan de acht substations zich connecteren met de studio in Kinshasa. En dan ook te beluisteren dankzij de vele FM-frequenties installaties in grote delen van het enorme land. Dat schept ook een eenheid binnen Radio Maria, maar ook een eenheid van de Katholieke Kerk en de Democratische Republiek Congo.
0: Creëer l'unité en fait du projet Radio Maria, mais aussi pour créer l'unité de l'Église catholique à la République démocratique du Congo.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Beste vrienden luisteraars, we zijn gekomen aan het volgende project op het Afrikaanse continent.
1: Een project die jullie ook hebben gesteund in 2023 in Mozambique. Reeds in 1995 werd er een studio opgericht, de tweede in Afrika, in het zuiden van het land in de hoofdstad Maputo. Over een drietal jaar werd het netwerk dan uitgebreid naar het centrale deel van dat land.
0: In de noordwestelijke stad Tete bestond er een radiostation behorende aan het bisdom. Maar deze dekte enkel de stad, terwijl het bisdom zeer uitgestrekt is en de parochies moeilijk te bereiken.
1: En de bisschop had verstaan dat dit wel mogelijk kon zijn met het betere systeem van Radio Maria, zoals ook met mobiele studio's. Dus het gebouw zelf moest worden aangepast met nieuwe apparatuur, antennes, studio's enzovoort. En dit kostte veel geld, waarvoor jullie hebben bijgedragen.
0: Een jaar later vertelde Jean-Paul ons dat de radio wel werkte, maar nog met oude apparatuur. Er waren twee problemen.
1: Inderdaad, voor eerst was de nieuwe apparatuur nog onderweg. En ten tweede was de zeer dynamische priester-directeur recent onverwachts overleden. De bisschop benoemde een nieuwe directeur, maar die moest eerst worden opgeleid in Kibeho, Rwanda.
0: Dus de volgende logische vraag: hoe is de toestand vandaag de dag?
2: Maintenant, il y a la bonne nouvelle, c'est que la sous-station de Radio Maria a été inaugurée le 11 avril dernier, cette année. Voilà.
3: C'est
2: une grande fête.
1: Vandaag heb ik goed nieuws. De studio werd ingezegend op 11 april laatstleden, dus dit jaar. Het was een groot feest.
2: Donc, le bâtiment a été réhabilité, les studios montés, et nous avons aussi amélioré la couverture, et nous y avons installé le matériel radiophonique plus puissant, le signal va plus loin. Évidemment, nous n'arrivons pas à couvrir tout le diocèse de Tété parce qu'il compte 100 000 km².
1: Dus het gebouw werd gerenoveerd en de studio's opgesteld. Ook werd de bereikbaarheid vergroot en daartoe sterkere radioapparatuur geïnstalleerd, zodat de radiosignalen veel verder gaan. We slagen er wel niet in het ganse bisdom te voorzien, want de oppervlakte bedraagt 100.000 vierkante kilometer. Tussen haakjes, dit is ongeveer 3 maal ons land.
2: Avec juste de demander à la famille mondiale de Radio Maria fait que cette radio diocésaine puisse devenir Radio Maria, mais c'est la réalité généralisée en Afrique. Il y a beaucoup de diocèses qui avaient des radios diocésaines.
1: Dus de bisschop heeft goed gedaan om aan de wereldfamilie van de radio te vragen om van zijn radio een Radio Maria te maken. Want in Afrika had je bestaande radiostations van het bisdom zelf, maar die niet altijd zo goed werkten.
2: Et les évêques se sont rendu compte que Radio Maria was un modèle, un exemple d'un outil très efficace dans l'évangélisation. Et c'est comme ça que, par exemple, en Côte d'Ivoire, Zambie, Lesotho, Madagascar, etc.
1: En vele bisschoppen stelden vast dat het systeem van Radio Maria een model is, een zeer doeltreffend middel om te kunnen evangeliseren. En dit gebeurde ook in Ivoorkust, Zambia, Lesotho, Madagaskar enzovoort. Ik herinnerde Jean-Paul daarna aan de gebeurtenis dat Mozambique in 2025 haar 30ste verjaardag vierde.
4: Mozambique a fêté son 30e anniversaire l'année passée, je pense.
2: Oui, c'est Radio Maria Mozambique, c'est la deuxième Radio Maria créée sur le continent africain. Et elle a commencé à émettre dans la capitale Maputo en 1995. Voilà.
1: Ja, antwoordt Jean-Paul. Radio Maria Mozambique is de tweede Radio Maria op het Afrikaanse continent. Deze radio is gestart met uit te zenden vanuit de zuidelijk gelegen hoofdstad Maputo vanaf het jaar 1995.
2: Et puis elle est restée seulement dans le sud, dans le diocèse de Chincha, et puis dans le diocèse de Inhambane.
1: Daarna bleef het beperkt in het zuiden, maar met FM-uitbreidingen, zoals in het bisdom Xai-Xai ten noorden van Maputo en in Hambane in de kustregio. En het is dan pas in 2022 dat er een eerste substation, dus tweede studio, startte in het bisdom Quelimane in het centrum van het land. En dan dus heel kortelings in TT, meer in het westen.
2: Mais seulement en 2022, cette radio a pu avoir sa première sous-station dans le centre du pays, dans le diocèse appelé Quelimane. Et récemment, et nous sommes

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Beste luisteraars, we zetten onze reis verder in het Afrikaanse continent. En wel helemaal naar het noordoosten, naar het land Ethiopië.
2: Jullie steunden in 2023 de oprichting van een totaal nieuw en eerste radiostation in de hoofdstad Addis Abeba. Dit is een zeer belangrijke locatie, want daar bevindt zich de zetel van de Afrikaanse Unie. Het is zoals België met de Europese Unie. Elk Afrikaans land heeft er zijn ambassadeur. Dus in het politieke hart aanwezig zijn van het Afrikaanse continent is interessant.
1: In 2023 was alles nog in een studiefase met gesprekken met de bisschop en de aanvraag van de licenties.
2: Maar het jaar daarop was deze studiefase nog bezig.
1: Inderdaad, het bekomen van de nodige licenties en toelatingen vordert nooit vlot. Een gebouw vinden is in Afrika veelal nooit een probleem, want de kerk zelf stelt veelal een gebouw ter beschikking.
2: Maar Jean-Paul was toen zeker dat het er zou komen.
1: En dus de vraag, is het ondertussen gelukt of hoe ver staat dit project?
3: En
2: Jean-Paul klinkt wat ontgoocheld. Het is moeilijk daar. En we zijn er nog niet in geslaagd een licentie te bekomen om te mogen uitzenden. En dan legt hij verder uit dat het voorzien is in de hoofdstad Addis Abeba, welke de zetel is van de Afrikaanse Unie en dus ook strategisch zeer belangrijk.
3: En we continuen toujours à chercher les voies et moyens pour pouvoir y ouvrir Radio Maria.
2: En daarom zoeken we toch verder naar middelen en wegen om toch een Radio Maria te kunnen opstarten. Dit is wat ik vandaag aan jullie kan meedelen. Maar hij benadrukt opnieuw.
3: Maar de volonté de Radio Maria dans la capitale Addis Abeba continue. Du côté de la famille mondiale, nous voulons qu'il y ait cette radio, mais les autorisations, donc on doit les obtenir en Éthiopie. Je vous invite à porter ce projet dans la prière.
4: Les auditeurs feront ça certainement.
2: Het verlangen en de wil om een radio te installeren in de hoofdstad Addis Abeba blijft wel verder bestaan voor de wereldradio. Wij willen daar echt een radio, maar dus de nodige vergunningen blijven uit. En ik stel jullie voor dit project te willen bidden. En in jullie plaats, beste vrienden, zeg ik Jean-Paul dat jullie dat zeker gaan doen.
1: Beste vrienden, dit was een heel kort bezoekje aan Ethiopië.
2: En u hoort het gaat niet altijd vlot vooruit. En daarom, misschien stelt u zich de volgende vraag.
1: Ja, wat gebeurt er dan met het geld die u hebt geschonken?
2: En om een antwoord te weten, laten we jullie een stukje horen uit een vroeger interview met Joseph Nassar, die verantwoordelijk is voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. En hij sprak toen dat het geld, en hij legde het ons uit, uiteraard niet verloren is.
1: Laat ons even luisteren.
5: Non, absolument, Jos. C'est-à-dire que l'argent a été utilisé pour d'autres projets par Radio Maria. Nous ne pouvons pas le laisser dans la banque. On l'utilise pour d'autres projets et quand ça arrive le moment juste pour faire ce projet, on va prendre l'autre argent équivalent qui doit être investi pour ce projet. Donc, l'intention des donateurs est toujours respectée.
2: Non, absolument pas, antwoordde Joseph Nassar. Het geld wordt uiteraard dan gebruikt voor andere projecten van de Wereldfamilie van Radio Maria. We mogen dat zomaar niet op de bank laten staan. En als dan het project toch echt van start gaat, nemen we een gelijke som die voorzien was. De giften van de luisteraars worden steeds gerespecteerd.
5: Et surtout la transparence que nous avons chaque année pour donner aux auditeurs ce que nous avons fait avec les ressources que nous avons. Il y a deux choses toujours qui nous guident. Être fidèle à la Providence et surtout être fidèle aux donateurs qui ont donné.
2: En Jean-Paul benadrukte toen de transparantie die we elk jaar tonen aan de luisteraars van wat we gerealiseerd hebben en de inkomsten die we mochten ontvangen. En er zijn twee zaken die ons daarin gidsen. Trouw zijn aan de goddelijke voorzienigheid en vooral trouw zijn aan de luisteraars die geld hebben geschonken. En Joseph Nassar besloot: we zijn maar een instrument die Maria helpt door middel van de luisteraars. Het is een relatie tussen Maria en de luisteraars en wij zijn het instrument. En meestal worden de projecten ten volle gerealiseerd. Dat stellen we vast, want elk jaar zijn er projecten.
5: Nous sommes seulement des instruments qui aide Marie à faire ce projet à travers les auditeurs. Donc, c'est une relation entre Marie et les auditeurs. Nous sommes les instruments. Et presque toujours, on les réalise pleinement. Et ça se voit parce que chaque année, on a des projets.
1: Beste luisteraars, u kunt het zelf vaststellen dat jullie giften in zeer goede handen zijn, in een goed en gezond financieel beheer.
2: We zijn aan het einde gekomen van deze derde uitzending van de vier van de Rots in de Branding in het teken van de Mariathon maand mei.
1: We danken jullie hartelijk voor jullie steun, zowel met gebed en financiële bijdrage voor de projecten van de Wereldfamilie van Radio Maria.
2: In de volgende en laatste uitzending gaan we verder luisteren naar Jean-Paul Cayoura over de hedendaagse toestand van de projecten die jullie steunden in het verleden. In Kenia, Burundi en Rwanda.
1: Dank voor het luisteren en nogmaals, dank voor jullie steun voor deze Mariathon.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

Uit de brief aan de Filippenzen. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren. Ten slotte, broers en zussen, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Dit is het woord van de Heer.

Geliefde broers en zussen, wij zijn verheugd, zoals de apostel ons aanspoort, hier samen te zijn in aanwezigheid van de Heer. Samen met vele broers en zussen die met ons verbonden zijn in diezelfde geest van Pinksteren over de hele wereld. En vandaag voelen wij ons ook verbonden met onze Anglicaanse broers en zussen die de heilige Augustinus van Canterbury herdenken, net als met onze moslimsbroers en zussen die vandaag het offerfeest vieren. Verheug u in de Heer ten alle tijden. En de apostel dringt aan, nogmaals zeg ik u, verheug u. Deze uitnodiging van de apostel lijkt paradoxaal te zijn en gaat dwars tegen de stroom in, tegen onze tijdsgeest. Vandaag de dag zijn wij immers sneller bedroefd of teleurgesteld. En verdriet zorgt ervoor dat wij ons opsluiten in angst en in eenzaamheid. Dat gebeurde destijds ook met de leerlingen van Jezus na de dood en zelfs na de opstanding van de Heer. De droefheid, de verbittering komt sneller als men zich afsluit en zich nestelt in het aloverheersend individualisme, waarin het ego gelijk moet krijgen of groter moet zijn dan de anderen. En de Heilige Geest daalde plotseling in het leven van de leerlingen neer en bevrijdde hen van die angst. Hij schonk hen een nieuwe taal, de taal van het evangelie, die hun eigen leven veranderde en het leven van degene die er naar luisterde, omdat iedereen het kon begrijpen. Dat is het wonder van Pinksteren, het evangelie dat tot iedereen spreekt. In elke cultuur, in elke tijd, verbindt de Heer de mensen via het evangelie. En de muren van het individualisme worden doorbroken en veranderen in omhelzingen van vriendschap en verzoening. En wij worden uitgenodigd om vervuld van de kracht van verbinding en van vreugde de straten van de stad te bewandelen. Om de talloze, onzekere en gedesoriënteerde mensen te ontmoeten en hen kennis te doen maken met de christelijke vreugde. Ja, blije christenen, getuigen van de vreugde van het evangelie. En het evangelie is een blijde boodschap, een vernieuwende boodschap. Want het is een nieuwe manier om het woord van God in praktijk te brengen. Waarbij gebed en dienst aan de armen, spiritualiteit en solidariteit op een diepe en vitale manier met elkaar worden verbonden. Het evangelie kan iedereen raken met zijn beminnelijkheid en vriendelijkheid en zo doordringen tot het hart van een ander. En wij lezen in de handelingen van de apostelen, die de geschiedenis van de eerste christenen doorgeeft aan alle latere generaties, hoe de geest te werk gaat. Op zoveel plaatsen leggen de handelingen ons uit hoe die eerste leerlingen, geduwd en geleid door de Heilige Geest, de schrift uitlegden, met stoutmoedigheid. Ja, die eerste leerlingen, geïnspireerd door de Heilige Geest, namen hun tijd om de schrift uit te leggen. In vele talen. En iedereen verstond het, want het evangelie is de taal van de liefde. En dat is dan een vraag die wij ons stellen, lieve vrienden, als christenen na Pinksteren. Waar en hoe leggen wij de schrift uit? Aan wie leggen wij de schrift uit? En getuigen we hoe onze band met Jezus ons leven heeft veranderd? En hoe wij reeds wonder hebben mogen meemaken in dienst van het evangelie. Hoeveel tijd besteden wij aan het uitleggen van de schrift? Hoe spreken wij tot vrouwen en mannen van onze tijd over het geloof en over de schrift? Hoe laten wij ons leiden door de geest naar nieuwe plaatsen?
Hoe laten wij ons leiden, vervuld van een vernieuwd enthousiasme dat velen kan raken. Wees over niets bezorgd, maar laat bij elke gelegenheid uw wensen door gebed en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dit hoorden wij zojuist van de apostel Paulus, die nota bene deze woorden schreef toen hij gevangen was in de gevangenis. Soms, broers en zussen, zorgt angst ervoor dat wij ons opsluiten in kleinheid van onze dagelijkse routine en de dingen die we moeten doen. Alles lijkt onmogelijk en zwaar. Het doorgeven van de schrift is geschikt voor iemand anders. We sluiten ons op in de schrik, of we zijn moe en we geven de moed op. En men trekt zich terug van elke verantwoordelijkheid jegens de anderen en jegens deze wereld. De geest, die trooster en helper is, geeft ons echter het verlangen om grote dingen te doen. Grote dingen in dienst van God. En geen genoegen te nemen met een middelmatige goedheid. De geest poort ons aan om groots te denken en groots te dromen. En dit niet om ons superieur te voelen, maar vanuit een evangelische trots die ons tot dienaren maakt in plaats van tot meesters. Ja, wij zijn dienaren dankzij die evangelische trots. En het is die trots, het is dat evangelisch gevoel dat bouwt een cultuur van vrede en aan een broederschap zonder grenzen. Want wij weten immers, lieve broers en zussen, dat het woord van God, wanneer het geleefd wordt in het vuur en het enthousiasme van de geest, werkelijk een nieuwe wereld kan creëren. Moge de geest ons maken tot zijn missionarissen van vrede, tot uitleggers van zijn woord, tot verkondigers van zijn woord, tot communicerende vaten van zijn woord. En dan zullen wij missionarissen van goedheid en van liefde zijn, waar wij ook zijn, wie wij ook zijn, die ten alle tijden de vreugde van het evangelie uitstralen en doorgeven. Amen.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Almachtige Heer, Vader van onze Heer Jezus Christus, zegen ons, uw dienaars. Bescherm ons en ondersteun ons. Maak ons gelukkig met uw aanwezigheid. Bescherm ons en maak ons sterk voor u. Leer ons uw woord te onderhouden, uw weg te bewandelen, u te herkennen in de armen, de zwakken en de gevangenen. Geef ons door het werk van uw Heilige Geest de betrouwbare en serene vrede, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 7771.

0: unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: look. Said, stay out of it.
2: Where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op zondag 4 september werd Moeder Teresa heilig verklaard door Paus Franciscus. En vandaag gaan we in dit filmprogramma een nieuwe film over het leven van de heilige moeder Teresa bespreken, die in februari 2014 voor het eerst vertoond werd tijdens de Sedona International Film Festival, een jaarlijkse 8 dagen durende filmfestival in Arizona. En daarna kwam het op 4 december 2015 uit in 886 bioscoopzalen in de Verenigde Staten. De titel van deze film is The Letters, The Untold Story of Mother Teresa. En voor de regisseur, William Reed, was het produceren van The Letters een werk van liefde geworden, die 14 jaren heeft geduurd. 14 jaar lang heeft hij gewerkt aan de film. Het keerpunt was voor deze regisseur de ontdekking van de oprechte, voorheen vertrouwelijke brieven van moeder Teresa tot de Belgische jezuïet Céleste van Exem, over een correspondentie van bijna 50 jaar. De film is dus gebaseerd op die brieven, vandaar ook de naam van de film. Moeder Teresa vertelde in de brieven over haar eenzaamheid, als ook het gevoel dat God haar verlaten had. Het is eigenlijk ongelooflijk om te begrijpen dat deze heilige vrouw 40 jaar lang voor de allerarmste, de armste der armste, heeft gezorgd, ook al voelde ze de nabijheid van God niet. Ze had wel duidelijk een heel groot vertrouwen in God. En misschien nog even een woordje over vader Céleste van Exem. Hij was dus de geestelijke leider van moeder Teresa en werd geboren op 4 oktober 1908... in België en stierf op 20 september 1993 in Calcutta, India. Hij studeerde af aan de Universiteit van Leuven en studeerde ook nog in Egypte en Syrië. Hij ontmoette moeder Teresa in 1938 in de Loreto-school waar ze les gaf. Vader van Exem had een grote invloed op de vorming en werking van de nieuwe congregatie Missionarissen van Naasteliefde. Hij bleef moeder Teresa adviseren tot aan zijn dood, in september 1993. De film, The Letters, kreeg enkele prijzen. Tijdens de Sedona International Film Festival won het de Best of Festival Audience Choice Award, ook de Top Festival Award genoemd. En op de Internationaal Catholic Film Festival te Rome won William Reed, de regisseur, de award voor Best Director en Juliet Stevenson, de actrice die moeder Teresa speelt, de Best Leading Actress. En zoals velen onder jullie misschien al weten, is de echte naam van de heilige moeder Teresa Agnès Gongsa Boyacciou. En ze werd geboren op 16 augustus 1910 te Skopje, dat nu in Macedonië ligt. Ze stierf te Calcutta op 5 september 1997. Ze stichtte, zoals jullie weten, de Missionarissen van Naasteliefde op in 1950. En vandaag telt de congregatie meer dan 4500 religieuzen en ze zijn aanwezig in meer dan 100 landen. Moeder Teresa ontving in haar leven veel prijzen en awards. En de meest bekende prijs die ze ontving was natuurlijk de Nobelprijs voor de vrede die ze in 1979 ontving. En voordat we overgaan naar onze rode loper, wens ik graag nog even de heilige moeder Teresa aan het woord laten. We gaan enkele korte fragmentjes beluisteren die dateren van 3 februari 1994... Ze sprak tijdens de National Prayer Breakfast in de Verenigde Staten.
4: And where does this love begin? In our own family. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love each other as God loves each one of you. So teach your children to pray and pray with them. And you will have the joy and the peace and the unity of Christ's own love living in you.
7: De liefde voor de naaste begint thuis. Hoe begint deze naaste liefde? Door samen te bidden. Gezinnen die samen bidden, blijven samen. En dan zal je elkaar lief hebben zoals God ieder van ons lief heeft. Leer je kinderen bidden en bid met hen. Zo zal de liefde, de eenheid, de vrede en de liefde van Christus in je wonen. En ze gaat verder. Ze nodigt alle aanwezigen om samen een gebed te bidden. Het zou mooi zijn als we met een gebed beginnen. Met een gebed dat heel goed uitdrukt wat Jezus wil dat wij doen. De heilige Franciscus van Assisi begreep heel goed wat God van hem vroeg. Dit gebed zeggen wij elke dag na de heilige communie. En telkens blijft het mij verrassen, omdat het erg passend is voor elk van ons. En aangezien vele van de aanwezigen een kaartje hadden gekregen met het gebed, bij het binnenkomen begint moeder Teresa het gebed van de heilige Franciscus en nodigt enkele keren de aanwezigen uit om deze mee te bidden.
4: Will we say together? Lord, make me a channel. Where there is hatred, I may bring love. Where there is love,
8: where there is faith, where there is despair, hope, where there is darkness, light, where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may be.
7: Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt, door te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergiffenis ervaart, door te sterven dat men verrijst tot het eeuwig leven. Amen.

0: Iets later spreekt moeder Teresa ook voor de gezinnen. Laten we even horen wat ze toen op 3 februari 1994 zei.
1: I was surprised in the West to see so many young boys and girls given to drugs. And I tried to find out why. Why is it like that? When those in the West have so many more things than those in the East. And the answer was, because there is no one in the family to receive them. Our children depend on us for everything. Their health, their nutrition, their security. They're coming to know and love God.
0: Ik was verbaasd om in het Westen zoveel jongeren, jongens en meisjes, te zien die aan de drugs zitten. Ik heb geprobeerd om erachter te komen waarom ze dit doen. Waarom gebeurt dit hier in het Westen, waar ze zoveel meer dingen hebben dan de jongeren in het Oosten? En het antwoord was, omdat er niemand in de familie is om hen te ontvangen. Onze kinderen hebben ons nodig voor alles. Hun gezondheid, hun voeding, hun veiligheid. Om God te leren kennen en om van God te leren houden. Voor dit alles kijken ze naar ons met vertrouwen, hoop en verwachtingen. Maar vaak hebben vader en moeder het zo druk dat ze geen tijd meer hebben voor hun kinderen. Of misschien zijn ze niet getrouwd of hebben ze hun huwelijk opgegeven. Zo gaan de kinderen naar de straten en komen ze in contact met drugs en andere dingen. We spreken over de liefde bij een kind, omdat het op die leeftijd is dat liefde en vrede moeten ontkiemen. En na applaus van het publiek gaat moeder Teresa verder met haar speech en spreekt ze over een ander thema dat haar erg aan het hart ligt, abortus.
1: It is really a war against the child, a direct killing of the innocent child, murder by the mother herself. And if we accept that the mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? How do we persuade a woman not to have an abortion? As always, we must pursue her with love, and we remind ourselves that love means to be willing to give until it hurts. Jesus gave even his life to love us. So the mother who is thinking of abortion should be helped to love. That is, to give until it hurts, her plans, her free time, to respect the life of her child. For the child is the greatest gift of God to the family, because it has been created to love and to be loved.
0: De grootste vernietiger van de vrede vandaag is abortus, omdat het een oorlog is tegen het kind, een rechtstreekse moord op het onschuldig kind, moord door de moeder zelf. En als we accepteren dat de moeder zelfs haar eigen kind mag doden, hoe kunnen we dan zeggen tegen andere mensen dat ze elkaar niet mogen doden? Hoe kunnen we een vrouw overtuigen om geen abortus te plegen? Zoals altijd, we moeten haar overtuigen met liefde en ons herinneren dat liefde betekent bereid zijn te geven tot het uiterste toe. Jezus gaf zijn leven voor ons uit liefde. Dus de moeder die aan abortus denkt, moet geholpen worden om lief te hebben. Lief te hebben totdat het haar plannen pijn doet, of haar vrije tijd, het respect voor het leven van haar kind. De vader van het kind, wie het ook zij, moet ook geven tot het uiterste toe. Door abortus leert de moeder niet om lief te hebben, maar doodt ze haar eigen kind om haar problemen op te lossen. En door abortus wordt de vader verteld dat hij geen enkele verantwoordelijkheid moet nemen voor het kind dat hij heeft verwekt. Abortus leidt dus tot meer abortus. En elk land die abortus toelaat, leert haar volk niet om mensen lief te hebben, maar om elke vorm van geweld te gebruiken, om te krijgen wat ze willen. Dat is waarom abortus de grootste vernietiger is van liefde en vrede. En dit was wat moeder Teresa zei op 3 februari 1994 tijdens de National Prayer Breakfast in de Verenigde Staten. Een zekere Peggy Noonan, columnist voor de Wall Street Journal, was aanwezig. En ze vertelt: nadat moeder Teresa gesproken had, viel er een koele, diepe stilte voor zowat 1,5 seconde. En dan begon het applaus aan de rechterkant van de kamer. Die verspreidde en verdiepte. En dan was de kamer vol met mensen die applaudisseerden. En ze stopte niet voor, wat mij leek, 5 of 6 minuten. En tijdens het applaus begonnen de mensen ook recht te staan. Er waren natuurlijk ook enkele mensen die niet applaudisseerden. En zo, beste luisteraars, hebben we moeder Teresa kunnen horen. En ik stel voor dat we na de muziek overgaan naar onze rode loper om de hoofdspelers in dit levensverhaal voor te stellen. Nee.

En welkom beste luisteraars op deze Rode Loper. En we gaan natuurlijk beginnen met onze actrice, die de rol van moeder Teresa op zich heeft genomen. Juliet Ann Virginia Stevenson, een Engelse toneel- en televisieactrice, heeft haar rol als moeder Teresa uitstekend gespeeld. Juliet is de dochter van een lerares en een legerofficier en werd geboren in Essex op 30 oktober 1956. Ze is getrouwd met Hugh Brodie en hebben samen twee kinderen. Rosaline Hannah Brodie, geboren in 1994, en Gabriel Jonathan Brodie, geboren in 2001. Juliet Stevenson is vooral bekend als een theateractrice, maar ze speelden ook in verschillende films. Haar prestatie in deze film is echt indrukwekkend. Ze straalt de nederigheid en dienstbaarheid uit die moeder Teresa ook had. Maar ook die eenzaamheid en het gevoel dat God haar had verlaten, brengt ze zeer goed in beeld. Ik stel voor dat we eventjes luisteren naar Juliet Stevenson over haar rol in deze film.

Ze zegt: de brieven die de heilige moeder Teresa schreef naar haar enigste toeverlaat, een Rooms-katholieke priester genaamd Vader van Exum, zijn de rode draad in deze film. Ze vertellen hoe ze zich voelde, haar twijfels over haar geloof. Iedereen denkt dat moeder Teresa de belichaming is van het katholiek geloof, maar ze voelde zich jarenlang verlaten door God en dat zorgde voor veel pijn en veel eenzaamheid. Want ze sprak over God als over haar man. Haar gevoelens worden centraal gezet in deze film. Maar natuurlijk ook hoe ze met de armen is beginnen werken. Max Carl Adolf van Sydow is een Zweedse acteur en filmregisseur. Hij werd geboren in Lund op 10 april 1929. Max is een van de meest professionele en bewonderde acteur van Zweden. We kennen hem al van de film Extremely Loud and Incredibly Close, die we reeds in dit programma hebben besproken. En in deze film, The Letters, speelt hij de geestelijke leider van Moeder Teresa, Father Celeste van Exum. Rutger Olsen-Hauer is een Nederlandse acteur, geboren in Breukelen op 23 januari 1944. En sinds de jaren 80 werkt hij in de Verenigde Staten en woont hij officieel in Hollywood. Hij heeft tussen 1981 en 2016 13 verschillende prijzen gewonnen voor zijn acteerprestaties. En ook op 7 september 2013 werd Hauer benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke acteerprestaties. En in de film die we vandaag bespreken speelt hij de rol van Vader Benjamin Prah, de postulator van het heiligverklaringsproces van Moeder Teresa. Zo, dan hebben we de belangrijkste personages, acteurs, actrices besproken die in deze film spelen. En ik stel voor dat we nu eventjes naar een stukje muziek uit de film luisteren. Blijf zeker luisteren naar Radio Maria, want zometeen gaan we het verhaal van de film vertellen.

0: Het verhaal van de film. De film begint in Dublin, Ierland. Het is de 24ste mei 1931. Agnès Gongsa Boyacciu wordt ingekleed. Ze is vanaf nu zuster Teresa. We zijn nu 5 jaar later, 5 oktober 1998, om precies te zijn, in Dengram, India. Een priester is met de auto onderweg. Hij komt aan in een ziekenhuis. Hij heeft precies haast en loopt spoedig het ziekenhuis binnen. Hij komt in een ziekenhuiskamer waar een jonge vrouw ligt. Rond haar zien we tientallen mensen, ook zusters, die aan het bidden zijn. De vrouw lacht vredevol. En als er wat minder volk is, spreekt de priester met de vrouw.
1: A beam of light came from the picture. I felt no pain. The tumor was here. It's gone.
0: Er kwam een lichtstraal uit de foto, zegt de jonge vrouw, terwijl ze haar medaille laat zien, met een foto van moeder Teresa in. Ik voelde geen pijn. De tumor was hier, maar nu is het verdwenen. En we gaan nu naar Engeland. We zijn in 2003 in een katholiek pensioenrusthuis voor priesters. Een oudere man, een priester dus, leest een boek in zijn bed. En plots hoort hij dit bericht op de radio. En nog een ander nieuws. Het Vaticaan heeft een mirakel erkend, de genezing van een tumor in de buik van een Indiaanse vrouw genaamd Monica Besra, na het aanbrengen van een medaillon met daarin een foto van moeder Teresa. De woordvoerder in Rome zegt dat het de eerste mirakel is, de eerste van 2 mirakelen die nodig zijn voordat moeder Teresa heilig verklaard zou kunnen worden.
2: In other news, the Vatican has recognized as a miracle the healing of a tumor in the abdomen of an Indian woman named Monica Besra, following the application of a locket containing Mother Teresa's picture. The spokesman in Rome said it was the first of 2 verified miracles needed before Mother Teresa can be canonized as a saint.
0: Een beetje geschokt, hij gaat terecht zitten en denkt hij na. We gaan nu terug naar de eerste priester in de film, die een gesprek heeft gehad met de Indiaanse vrouw die miraculeus genezen is. Zijn naam is Father Benjamin Pra. Hij is de postulator voor het heiligsverklaringsproces van moeder Teresa. Father Benjamin zit in de auto in Engeland en krijgt telefoon van een bisschop uit Rome. Deze zegt: ik heb een aantal brieven die je wel zou willen lezen. De duisternis dat ze voelde, waar ze over schreef, begon blijkbaar in 1948, vanaf de periode waar ze voor de armen begon te werken. Het ging vrijwel de laatste 50 jaar van haar leven zo verder. De priester lijkt verbaasd en denkt na. Hij stapt uit bij het katholiek rusthuis voor priesters. Hij ontmoet er vader Celeste van Exum, de geestelijke leider van moeder Teresa.
3: The sadness of the work had taken its toll on her. An untold darkness and loneliness. A continual longing for God. She had this feeling that God had abandoned her. And except for me and a few other priests. Of course, the Archbishop of Calcutta, Ferdinand Perrier, no one knew about her feeling of isolation.
0: Het verdriet van haar werk heeft zijn tol geëist op haar. Een onnoemelijke duisternis, eenzaamheid, een voortdurend verlangen naar God. Ze had dat gevoel dat God haar had verlaten. En buiten mij en enkele andere priesters, en natuurlijk de aartsbisschop van Calcutta, Ferdinand Perrier, wist niemand over haar gevoel van isolement, vertelt vader van Exum. Vader Benjamin en vader Celeste spreken langzaam. Vader Celeste van Exum vertelt over het leven van moeder Teresa in het Loretto-klooster. We blikken terug. We zijn in Calcutta 1946, in de Heilige Maria School van de Zusters. Zuster Teresa geeft er les aan jonge meisjes die er ook op internaat zijn. De meeste komen van rijkere families. U moet weten dat er een hongersnood is in India en hierdoor vele vluchtelingen in de straten van Calcutta leven. Maar ondertussen bereidt India zich ook nog voor op haar onafhankelijkheid, want op 15 augustus 1947 wordt India een republiek, niet meer onder de controle van de Britse regering. Dit zorgde voor rellen tussen de moslims en de hindoes. Er waren vaak rellen en de jonge meisjes waren ongerust voor hun familie. Maar zuster Teresa kan ze geruststellen. We moeten bidden en vertrouwen. Na de lessen gaat zuster Teresa wat eten halen uit de keuken en gaat buiten het klooster om er eten te geven aan een arm gezin die er op straat leeft. Maar dit verloopt niet vlotjes. Zuster Teresa denkt na over hoe ze die armen zou kunnen helpen. Ik zie al die arme mensen vanuit het raam van mijn klas. Ik wil ze helpen. Er zijn er zoveel, antwoordt moeder Overste. Je kan ze niet allemaal helpen. Ja, maar toch sommigen, zegt ze. Ik voel me beschaamd dat ik zelf niets probeer, zegt zuster Teresa. En moeder Overste stuurt zuster Teresa op retraite gedurende enkele dagen, opdat ze kan nadenken en bidden. Ik zal bidden, opdat God me zegt wat ik moet doen. En zo vertrekt de zuster met de trein. En tijdens haar reis hoort ze wat God van haar wil. Vader van Exem vertelt aan zijn gast.
3: It was on this train, en route to Darjeeling, that she had a life-changing moment. She received what she took as a message from God to go serve the poorest of the poor and live. She referred to it as the call within a call.
0: Het was op die trein, onderweg naar Darjeeling, dat ze een levensveranderde moment had. Ze ontving wat zij als een bericht van God nam, om de armste der armste te gaan dienen en bij hen te leven. Het was voor haar als een roeping in een roeping, om alles op te geven en hen te volgen in de slopenwijken. Zuster Teresa vertelde dat ze wist dat het zijn wil was en dat ze het moest doen. Maar het moest de beslissing van de kerk zijn, aangezien zuster Teresa in het Loretto-klooster behoorde. En hierover spreekt ze met moeder Overste, die heel voorzichtig is en niet zo positief is over het idee van zuster Teresa om in de slopenwijken te gaan wonen en te zorgen voor de armen. En na lange wachttijd, waar ze brieven naar de aartsbisschop stuurt, die dit doorgeeft aan een bisschop, en de bisschop aan de paus, paus Pius XII, krijgt ze eindelijk antwoord. Ze mag 1 jaar buiten het klooster leven, als een zuster van de Loretto-orde. Zuster Teresa dankt God en voor haar is dit een teken dat het zijn wil is. Vrij snel vertrekt ze uit het klooster. Ze gaat naar een ziekenhuis in Patna, waar ze zieken en gewonden leert verzorgen. In het begin is het moeilijk voor haar. Sommige wonden zijn niet om aan te zien, maar snel leert ze veel van de dokter. Zuster Teresa heet nu Mary Teresa. En ze draagt geen abijt, maar een gira, of ook shari genoemd, een traditioneel kleed dat alle vrouwen dragen. En dit draagt ze omdat ze het belangrijk vindt om niet op te vallen in de massa, om geaccepteerd te worden. En dan is het tijd om terug naar Calcutta te gaan, naar de sloppenwijken, aangezien haar medische training erop zit. En terwijl ze een plaats zoekt om te leven, in de sloppenwijken natuurlijk, logeert ze in kloosters en andere plaatsen in de buurt. En samen met een vrijwilligster van de parochie van de Heilige Teresa, dicht bij die sloppenwijken, en ze noemt Veronica, bezoekt ze voor het eerst die wijken. Maar al vrij snel komen er moeilijkheden. Ze ziet namelijk een klein jongetje van 1 jaar of 6 een vuil stuk bedorven groente eten, vol met vliegen. Ze probeert hem uit te leggen dat hij er ziek van zal worden, Als zijn moeder, de moeder van het kindje, dit hoort, wordt deze heel boos.
4: Where are you to take food from my child?
5: Oh, I don't think...
4: What are you doing here?
6: What is going on here?
4: Woman, she took food from my child.
5: No.
6: Who are you?
5: I'm Arnam.

0: Hier. Deze vrouw heeft eten afgepakt van ons kind. Nee, zegt Mary Teresa. Wie bent u? Ik ben Mary Teresa. En ze stelt zich een beetje voor. Ik wil je kind leren lezen en schrijven. Nee, schreeuwt de vrouw. Ik vraag geen geld hoor, zegt Mary Teresa. Nee, roept de man. We hebben je hulp niet nodig. Je bent hier niet welkom. En leer onze kinderen niets over jouw God. Ga weg. Mary Teresa vertrekt rustig. Ze zegt tegen de mensen die zich hebben verzameld rond haar: ik ben misschien niet welkom hier, maar ik ben wel nodig. Een paar dagen later gaat het makkelijker. Ze vraagt aan een belangrijk persoon van de wijken daar als ze de kinderen mag leren lezen en schrijven. Ik ben hier niet om jullie te bekeren, maar om jullie te helpen waar het ook nodig is. En de man geeft haar uiteindelijk toestemming. En haar eerste les komt sneller dan verwacht. Ze geeft wat brood aan een paar kinderen die zo'n honger hebben. En ze stelt zich voor: ik ben Mary Teresa. Ze zet de kinderen op hun gemak en vraagt ze als ze willen leren lezen. Ja, zeggen de kinderen. En ze gaan zitten. Op de grond bij Mary Teresa. Op een grote steen schrijft de zuster de eerste letters van het alfabet, met behulp van een klein steentje. En al snel komen er kinderen bij, rond haar. En na een tijdje zitten er meer dan 10 kinderen die het alfabet samen leren.
1: So now, all together, from beginning.

0: En de moeder volgt ook de lessen samen met haar dochtertje. De kinderen zijn zeer gelukkig, ze bloeien open. Ze hebben iets leuks te doen overdag. Mary Teresa leest zelfs leuke verhaaltjes voor. Maar niet iedereen is blij dat ze er is. We zien het koppel dat Mary Teresa weg wou in het begin van de film. En de vrouw zegt tegen een andere inwoner: ze zal onze kinderen leren over haar christelijke God. Je zal wel zien.
1: Teach them about her Christian God. You will see.
0: En op een avond staan er een 20-tal mannen en een vrouw Mary Teresa op te wachten. Ga naar huis, zegt de vrouw. Nee, zegt Mary Teresa. Ik ben hier niet om jullie kinderen tot mijn geloof te bekeren.
1: Go home.
2: No.
1: Go home.
2: I am not here to convert your children to my faith. This you must believe.
0: Maar er komt snel een vrouw aan. Dat is de moeder van een van de kindjes die bij de lessen blijft, bij Mary Teresa. Laat haar toch. Ik heb al haar lessen gevolgd. Ze heeft niet één keer haar God vernoemd. Ze helpt onze kinderen. En de man van deze vrouw komt ook aangerend. Stop ermee, zegt hij. Laat ze gaan. En na een tijdje gaan de 20 mannen en de vrouw weg. De vrouw en de man die het voor Mary Teresa opnamen zijn Dinsha en Ashwani, een getrouwd koppel. Ze zijn erg lief voor Mary Teresa en zijn blij, want ze beseffen dat deze vrouw hun kinderen kan helpen. Misschien voor een betere toekomst. Maar het gaat niet altijd even gemakkelijk voor Mary Teresa. Op een dag gaat ze zelf terug naar het Loretto-klooster. Maar gaat toch niet binnen. Want ze hoort die stem in haar die zegt dat ze bij de armen hoort. Een paar dagen later komt er een jonge vrouw naar Mary Teresa met een aantal medische spullen. Het is Shubhashini, een leerling waar de zuster nog les aan gegeven heeft bij het Loretto-klooster. En ze wil Mary Teresa zo graag meehelpen. Eventjes moet Mary Teresa een beetje bekomen, maar ze is zo blij dat er iemand haar komt helpen. Shubhashini, Dinsha en Mary Teresa werken dus met z'n drieën voor de armen. Ze wassen de kinderen, helpen bij bevallingen,

0: verzorgen de wonden van de zieken. Ze hebben meer dan genoeg werk. En natuurlijk blijft Mary Teresa schrijven met haar geestelijke leider. De zuster is eigenlijk nog steeds op zoek naar een verblijfplaats dicht bij de sloppenwijk. Vader van Exem raadt haar aan om bij een katholieke man en zijn broers aan te bellen. Die wonen in de buurt en kunnen misschien helpen. Mary Teresa gaat meteen op zoek naar deze mensen, de broer Gomez. Als ze aankomt, ontmoet ze Nicolas, een van de broers. Natuurlijk heeft hij plaats voor haar. Ze mag zelf een volledige verdieping van zijn huis gebruiken. Ze is zo blij, eindelijk een plaats waar ze kan wonen, dicht bij de armen. Shubashini, Dinsha en Mary Teresa werken verder. Ze brengen de zieke mensen die op straat liggen naar een verzorgingsplaats. Op een dag brengen ze een man binnen die stervende is. Zuster, ik ben bang dat hij aan het sterven is, zegt Shubashini. Ik weet het, antwoordt Mary Teresa. Een beetje liefde van God geven, dat is al wat we kunnen doen. Ze geven de arme man wat water en Mary Teresa neemt een vochtig doekje om het gezicht van de man zachtjes af te vegen. Dit is zo erg, zegt Shubashini, die zo onder de indruk is. Het grootste lijden is zich alleen voelen, ongewild, niet geliefd. Maar hij is niet alleen nu, hij is met ons, zegt Mary Teresa.
1: Sister, I'm afraid he's dying.
2: I know. Little bit of God's love. That's all we can do. Yes.
1: So sad.
2: The greatest suffering is to feel alone. Unwanted. Unloved. But he's not alone now. He's here with us.
0: En na enkele ogenblikken sterft de man. En ondertussen wordt er natuurlijk gesproken over het werk van Mary Teresa in de stad en de omgeving. Het stadsbestuur is erg blij en dankbaar voor haar werk. En dit verneemt ze via haar correspondentie met vader van Exem. En in een andere brief naar haar geestelijke leider schrijft ze:
2: I have been experiencing great loneliness. After being at Loreto for so many years, always surrounded by nuns and students, I did not expect how alone I would feel in my new life. I wonder how long will my heart suffer. Pray for me. Let me not draw back from the sacrifice I have made of my free choice and conviction.
0: Ik heb grote eenzaamheid ervaren. Nadat ik zoveel jaren in Loreto heb verbleven, altijd omringd door medezusters en studenten, had ik niet verwacht hoe eenzaam ik mij ging voelen in mijn nieuw leven. Ik vraag me af hoe lang mijn hart zal lijden. Bid voor me, schrijft ze naar vader van Exem. Mogen ik het offer die ik uit vrije wil en met overtuiging gemaakt heb, blijven doen.

0: En welkom terug in het programma Katovisie, beste luisteraars, waar we de film The Letters bespreken. En we gaan nu verder met het verhaal van de film. En ondertussen is er een jaar voorbij. Mary Teresa had haar toelating gekregen om 1 jaar buiten het klooster te verblijven. En deze is nu verstreken. Maar er is een brief binnengekomen van aartsbisschop Perrier. Vol spanning opent ze de brief. En het is met grote blijdschap dat ze leest dat ze nog 3 extra jaren buiten het klooster mag verblijven voor haar werk bij de armen. De zuster is ontzettend blij, maar ook de vrouwen die haar helpen zijn erg gelukkig. Op een dag horen ze plots veel geroep buiten. Mensen lopen rap voorbij, schreeuwend. En een vrouw spreekt de zuster aan. Zuster, zuster, het is Cavita. Ze is aan het bevallen, maar er is een probleem, er klopt iets niet. Zonder te twijfelen pakt Mary Teresa haar koffertje met wat medische spullen in en loopt ze naar Cavita, die aan het bevallen is. Cavita is eigenlijk de jonge vrouw die in het begin van deze film Mary Teresa bedreigde en haar niet in het dorpje wou. Als zij bij Cavita aankomt, wil haar man niet dat de zuster bij zijn vrouw komt. Maar dankzij een vriendin van Cavita laat de man Mary Teresa toch binnen. Na een kort onderzoek vertelt de zuster dat de baby in stuitligging is. En ze proberen het babytje te draaien. De minuten lijken uren te duren. Maar het lukt. Het kindje wordt geboren, gezond en wel. Cavita en haar man zijn dolgelukkig, dolblij en dankbaar. En als Mary Teresa uit het klein huisje van het jong gezin vertrekt, loopt iedereen weg. En sommigen kijken haar raar aan, kwaad, roddelend. En er is niemand meer. Ze loopt alleen terug. De man, de kersverse vader, loopt achter de zuster aan, knielt voor haar neer en kust haar voeten. Hij is zo dankbaar en hij vraagt eigenlijk een beetje vergiffenis voor het feit dat hij zo lelijk was tegen haar, dat hij haar niet wou in het dorpje. In het klooster waar zuster Teresa les gaf, het Loretto-klooster, zijn er 2 jonge meisjes die gaan spreken met moeder-overste. Ze willen graag zuster worden. Maar als ze daarbij zeggen dat ze wel zuster willen worden bij Mary Teresa, dan is niet iedereen blij met dit besluit. En Mary Teresa gebruikt ondertussen de hele verdieping van het huis van de Gomez-broers met de tientallen jonge vrouwen die haar ondertussen helpen. En dit alles doet de zusters wel nadenken over haar toekomst en de toekomst van al die vrouwen die zich willen inzetten en die ook zuster willen worden. En ze bespreekt met haar geestelijke leider, vader van Exem, het idee om een nieuwe congregatie te starten. De missionarissen van de naaste liefde. De priester geeft het hele dossier dat zuster Teresa voorbereid heeft aan de aartsbisschop, Monseigneur Perrier, die het dan kan doorgeven aan de paus, zodat deze kan besluiten als een nieuwe congregatie nodig is. En een hele tijd later krijgt Mary Teresa bericht dat haar congregatie goedgekeurd is door de paus. En tijdens een prachtige viering wordt het besluit bekendgemaakt door aartsbisschop Perrier.
1: In consequence, we do, by the present decree, to the greater glory of God, and or the promotion in these parts of the kingdom of truth, justice, peace, and charity of Christ the Savior, erect and institute a new religious congregation which shall have for its name the Congregation of the Missionaries of Charity. We welcome your new order to the Catholic Diocese of Calcutta. Mother Teresa.
0: Bij het genomen besluit, tot de eer en glorie van God, richten wij nu een nieuwe religieuze gemeenschap op, die de naam zal dragen de Congregatie van de Missionarissen van de Naasteliefde. Wij heten uw nieuwe gemeenschap welkom. Welkom in het katholiek bisdom van Calcutta, Moeder Teresa. Vanaf nu zijn alle jonge vrouwen, die nu bijna met 20 zijn, zusters van de missionarissen van de naastenliefde. Ze leggen diezelfde dag ook hun gelofte af. En natuurlijk gaat het werk van de zusters verder. Moeder Teresa, overste van de congregatie, gaat met iemand van het stadsbestuur spreken, opdat ze een gebouw zouden mogen gebruiken voor de zieken en stervenden. Een thuis voor de stervenden, zo wenst ze het te noemen. De stad, die erg blij is met haar werk, geeft een gebouw ter beschikking, een oude tempel. Maar daar zijn de hindoes niet blij mee. Het is erg groot en moeder Teresa vindt het perfect. En enkele dagen later komen de andere zusters en ook heel veel vrijwilligers de oude tempel opkuisen. Alles wordt gereed gemaakt voor de zieken en stervenden die er gaan mogen blijven. Laten we nu even teruggaan naar vader Van Exem en vader Benjamin. Vader Van Exem heeft al deze verhalen verteld, deze herinneringen, aan vader Benjamin. Hij geeft een doos met vele brieven van moeder Teresa aan de postulator van haar heiligsverklaringsproces mee. En vader Benjamin leest elke brief van moeder Teresa. En een lange tijd later heeft hij een besluit geschreven voor de commissie die de heiligverklaring verder moet onderzoeken. En voor deze commissie met veel bisschoppen zegt hij: de realiteit van haar leven was dit. Ze leed enorm veel door het feit dat ze dacht dat God haar had verlaten. Weinig was bekend over haar spirituele lasten of haar persoonlijke lasten voordat deze brieven beschikbaar waren. Ze onthullen een spirituele turbulentie en de intensiteit van haar leven en haar werk gedurende 6 decennia. Toen haar orde uitbreidde met toestemming van paus Paulus VI in 1965, zag ze het niet als haar werk, maar als zijn werk. Ze deed alles wat ze kon om de aandacht die zij kreeg naar God te keren en bleef aandringen en zeggen dat het werk dat ze deed zijn werk was, niet het hare.
2: The reality of her life was this. She suffered greatly, stemming from her belief that she had been abandoned by God. Little was known about her spiritual burdens or her personal struggles until these letters became available. They revealed the spiritual turbulence and intensity of her life and work over a period of 6 decades. As her order expanded with permission from Pope Paul VI in 1965, she took no credit for her accomplishments. She did everything possible to divert the attention she received to God, insisting that the work she was doing was his work, not hers.
0: En vader Benjamin zegt verder: aartsbisschop Perrier gelooft dat haar eenzaamheid en haar gevoel van verlatenheid zijn rots heeft in de mysterie van Jezus' missie. De duisternis dat ze doorstaan heeft was een essentieel onderdeel van haar roeping en de brieven die ze schreef een belangrijke getuigenis voor haar nalatenschap. En de postulator eindigt met deze woorden:
2: based on my findings, I must conclude that I cannot imagine anyone more worthy of canonization than Agnes Konjabayashu, Mother Teresa of Calcutta.
0: Op basis van mijn bevindingen moet ik concluderen dat ik niet kan voorstellen dat iemand meer waardig is om heilig verklaard te worden dan Agnes Gongsa Boyaxiu, Moeder Teresa van Calcutta.

En het is tijd, beste luisteraars, om deze aflevering af te sluiten. We hopen dat u hebt genoten van deze film, The Letters, over het levensverhaal van moeder Teresa. Aarzel niet om op dit programma te reageren via mail. En dat kan op het e-mailadres film@radiomaria.be. En ik stel voor dat we dit programma afsluiten met een gebed toegeschreven aan deze heilige vrouw.

Bevrijd mij, o Jezus, van het verlangen om geliefd te zijn, van het verlangen om verhoogd te worden, van het verlangen om geëerd te worden, van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen, van het verlangen om geraadpleegd te worden, van het verlangen om goedgekeurd te worden, van het verlangen om populair te zijn, van de angst om vernederd te worden, van de angst om geminacht te worden, van de angst om vermaand te moeten worden, van de angst om gelasterd te worden, van de angst om vergeten te worden, van de angst om verkeerd begrepen te worden, van de angst om belachelijk gemaakt te worden, van de angst om verdacht te worden. En Jezus, geef mij de genade om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik, dat anderen hoger geacht worden dan ik, dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden en ik minder, dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet, dat anderen telkens boven mij verkozen worden, dat anderen heiliger worden dan ik, terwijl ik heilig word zoals u het heeft bedoeld.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de completende dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door een schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen vandaag verder uit het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 19, Tours, het jaar is 1849. De stichting van Tours was in 1847 zonder Jeanne tot stand gekomen. We geven hier in het kort weer onder welke omstandigheden dit gebeurde. Sinds lang had monsieur Dupont de wens geuit de zusterkens naar Tours te zien komen en zijn uitnodigingen werden steeds dringender. Een inwoonster van Tours, mademoiselle Chicozinot de La Valette, die familie had te Saint-Servant, was bereid de zusters te helpen. Eindelijk, in januari 1847, schrijft monsieur Dupont: de zusterkens der armen, die edele medewerksters van Jeanne Jougon, zijn aangekomen. Het werk van deze edele vrouwen is geroepen zich overal te verspreiden. Marie Jamais, een novice en een postulante, logeerden voorlopig in zijn huis. Ze huren een woning in de parochie van La Riche. Monsieur Dupont schenkt hen 3 bedden, 1 in zijn naam, 1 in naam van zijn vrouw en het 3e in naam van zijn dochter. Het huis bleef verschillende dagen leeg. Op 3 koningenavond namen de zusters hun maaltijd bij monsieur Dupont. Ze betreurden het dat ze nog geen oudjes hadden. Ze waren juist aan tafel toen er gebeld werd. In het huis van La Riche wachtte een oude vrouw hen op. De zusters haasten zich erheen en boden haar een warm onthaal. Waarschijnlijk werd het souper hen daar nagebracht. Op het einde van de maand waren er 15 oude vrouwen. Op 9 januari 1847 was men met bedelen begonnen. Een zuster ging vergezeld van mademoiselle de La Valette op tocht voor de armen. Op 10 januari werd deze bedeltocht aangekondigd op de eerste bladzijde van de journal de L'Indre-et-Loire. De zusters werden voorgesteld als behorende tot een vereniging bekend onder de naam van Vereniging van Jeanne Jougon. Ook de redevoering die Dupin voor de academie gehouden had, werd gepubliceerd. Zo bleef Dupin meer dan een jaar later nog de deuren openen. De aartsbisschop monseigneur Morlot hield zich aanvankelijk op afstand. Doch stilaan groeide zijn belangstelling voor het werk van de zusters. Wat later hielp hij hen zelfs bij het verkrijgen van een groot leegstaand huis, het vroegere moederhuis van de zusters van de presentatie. Hij liet horen dat hij zonder misnoegen zou zien dat daar het moederhuis en het noviciaat gevestigd zouden worden. Misschien had hij geruchten gehoord over de moeilijkheden die er in Rennes ontstaan waren na het vertrek van Abbé Le Pailleur naar Bouligny. Het huis werd inderdaad gekocht dankzij een gift van monsieur Dupont van 20.000 francs, die aanvankelijk bedoeld waren als bruidsgat voor zijn geliefde dochtertje, onlangs overleden. In februari 1848 verhuisden de zusters. Op het einde van datzelfde jaar vestigde men er het moederhuis en het noviciaat. Het huis de Saint-Servant was veel te klein geworden om de 15 novicen en postulanten die zich voorbereiden om zusterke te worden, te huisvesten. De groei van de congregatie had een aanvang genomen. Ze zou zich nu snel gaan uitbreiden. Een jaar later zouden er in Tours 40 postulanten en novicen zijn. Enige weken voor de aankomst van de novicen kreeg het huis bezoek van iemand wiens stem de naam van Jeanne Jougon beroemd zou maken. Louis Veuillot. Veuillot, sedert 1843 directeur van L'Univers, had zich 10 jaar eerder tot het christendom bekeerd en stelde zijn groot talent met onverdroten ijver onvoorwaardelijk ten dienste van het evangelie. Een van de redacteurs van L'Univers woonde in Tours. Hij was president van de vereniging van Sint-Vincentius Apollo en kende de zusters goed.
Zijn naam was Léon Aubineau. We mogen het wel als een vaststaand feit beschouwen dat hij het was die Veuillot in contact bracht met de zusterkens. Hij had een onderhoud met Marie Jamais en publiceerde nadien een artikel in L'Univers waarin hij vermeldde wat Marie hem verteld had. We zullen later zien dat Abbé Le Pailleur hem een heel andere visie op de feiten zou geven. Terug in Parijs woonde Veuillot begin september 1848 een debat bij van de Assemblée Nationale over het recht op bijstand, vermeld in de inleiding op de nieuwe grondwet. De Republiek moet door broederlijke bijstand het bestaan van behoeftige burgers verzekeren, hetzij door hen naar de mate van het mogelijke werk te verschaffen, hetzij door hulp te verlenen aan hen die niet in staat zijn te werken en door hun familie niet onderhouden kunnen worden. Naar aanleiding van deze zitting schreef Veuillot, die niet veel vertrouwen had in de vooruitgang van de menselijke samenleving en weinig sympathie voelde voor de republikeinse of socialistische ideeën, een ontroerend artikel over Jeanne Jougon en haar werk. Hij maakte de parlementariërs duidelijk dat hij hen wilde onderhouden over iemand die veel bedrevener was in het socialisme dan de meesten van hen. Het valt te betwijfelen of deze polemische benadering van de kwestie recht deed aan de geest en de bedoelingen van Jeanne Jougon. We laten hier enkele van zijn teksten volgen. Zij hield van armen omdat ze van God hield. Zekere dag vroeg ze haar biechtvader haar te leren hoe ze God nog meer kon beminnen. Jeanne, antwoordde hij, tot nu toe heb je aan de armen gegeven. Voortaan moet je met hen delen. Diezelfde avond had Jeanne een gezellin, of beter, een meesteres. Ik zag verzorgde kleding, vrolijke gezichten en zelfs stralende gezondheid. Tussen de jonge zusters en de bejaarden bestaat een hartverwarmende wederzijdse genegenheid en eerbied. De zusters houden zich in alles aan de levenswijze van hun armen. Er is geen enkel onderscheid, tenzij dat de zusters dienen en de armen gediend worden. De armen krijgen op tijd alles wat ze nodig hebben. Na het avondmaal blijft er niets over. Aan het middagmaal ontbreekt er niets. Het is de liefde die het huis in stand houdt. Als er een nieuwe inwoner aankomt, worden er een bed en kleding bezorgd. In de eerste regels van zijn tekst schrijft Veuillot: ik had de eer mevrouw de algemene overste te zien. Het is Jeanne Jougon niet. Deze vermaarde vrouw verblijft in het huis de Saint-Servant en is slechts de tweede in de familie die zij gesticht heeft. We hebben gezien dat Jeanne eigenlijk niet dikwijls in Saint-Servant was. In 1846 was ze in Rennes, daarna in Dinant en in 1847 en 1848 trok ze van stad naar stad. Maar in februari 1849 kwam ze, geroepen door haar zusters, in Tours aan. Ze hield zich hoofdzakelijk bezig met het verkrijgen van de nog ontbrekende officiële toestemmingen. Monsieur Dupont was enthousiast. Sinds 2 dagen hebben wij de eer Jeanne Jougon, de moeder van alle zusterkens in ons midden, te hebben. Welk een bewonderenswaardig vertrouwen op God. Wat een liefde voor zijn heilige naam. Ze zal in Tours veel goed voor ons doen. De machtigen der aarde menen dat die arme bedelares, zoals ze zich noemt, hun een aalmoes vraagt. Maar ook zij zullen, als hun ogen opengaan, begrijpen dat de aalmoes die zij krijgen door haar liefdevol en eenvoudig spreken over Gods voorzienigheid veel groter is. Deze brief is niet alleen ontroerend. Hij geeft heel juist aan wat de voornaamste spil van Jeanne's leven was en werpt een helder licht op het apostolische belang daarvan. Jeanne kan zo liefdevol en eenvoudig over Gods voorzienigheid spreken, omdat ze daarvan leeft. Ze heeft zich verbonden met hem, die gewild heeft dat de blijde boodschap aan de armen verkondigd zou worden. Ze zoekt niet opzettelijk aan apostolaat te doen. Ze getuigt zonder berekening,
omdat de liefde van God in haar woont en deze haar dringt voor hem te werken.

Haar getuigenis is verbreid door stemmen als die van Veuillot of zelfs van de heer Dupin senior en later, zoals we zullen zien, door Charles Dickens. Zij allen zorgden dat ze een groot gehoor kreeg. Bij haar aankomst in Tours ontmoette Jeanne daar een jonge man, Hector Doutremont, een zeer actief lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Ze vertelde hem over het begin van haar werk en monsieur Doutremont noteerde dat alles. Vervolgens kwam dit relaas in het bezit van de zusterkens der armen, toch werd later, helaas, vernietigd. Zij die dit deed, sprak daar later haar spijt over uit. Monsieur Doutremont zou later priester worden en bisschop van Le Mans. Hij zou een grote vriend van de zusterkens worden. De jonge zuster Pauline schrijft vanuit Tours naar Abbé Pailleur. Ze vertelt hem over de bezoeken die ze, vergezeld van mijn zuster Jeanne, bracht aan weldoeners en aan de bisschop. We zien dat op die datum de naam Sœur Marie de la Croix nog niet werd gebruikt, zelfs niet binnen de congregatie en ook niet door de jonge zusters die veel later binnenkwamen. Daarna zijn ze naar de pastoor van de parochie gegaan die de raad gaf terug te gaan naar de bisschop om hem een aanbevelingsbrief te vragen voor de pastoors. Ze gingen erheen. Monseigneur had gezegd dat hij niet te voortvarend durfde zijn. Jeanne viel op haar knieën en liet hem geheel vrij te beslissen overeenkomstig de ingeving van zijn groot hart. Getroffen door Jeannes optreden, beloofde hij te zorgen dat de brief er over enkele dagen zou zijn. We hadden graag gehad dat monsieur Doutremont in Tours geweest was om een woordje over mijn zuster Jeanne in de krant te schrijven. Ze zeiden me dat dit zeer nuttig zou zijn, dat ze in verschillende winkels geweest was en daar mensen aangetroffen had, met een hart zo hard als een schuurborstel. We zijn op bezoek geweest bij de vrouw van de prefect, die ons zeer welwillend ontving en ons nog diezelfde avond vanwege haar man, die we niet thuis troffen, een toestemming zond voor het hele departement. Ik ben erg blij met zuster Jeanne. Ze is zo goed en verblijft graag in Tours, maar het hindert haar dat ze nog niet kan gaan bedelen. Ik denk dat zuster Catherine zal komen voor de bedeltochten. Zuster Jeanne mag haar graag. Deze brief laat ons toe uit de eerste hand te vernemen hoe Jeanne zich 10 jaar na het eerste begin in haar congregatie gedroeg en hoe een jonge zuster haar zag. Het is een feit dat Jeanne, toen ze Tours verliet, daar een stevige basis gelegd had en dat het huis wortel geschoten had in de harten van de bevolking. Het blijde nieuws van dit evangelisch dynamisme verspreidde zich steeds verder. Monsieur Doutremont vertelde in Parijs aan de leden van de Sint-Vincentius-vereniging wat er in Tours gedaan werd. Deze deden de aanvraag tot een stichting. Begin 1849 ging Marie-Jamais naar Saint-Servan om een stichting te Parijs voor te bereiden. Ze kwam op 9 maart naar Tours terug met zuster Marie-Louise. Beiden vertrokken de 28e naar Parijs. Op 1 augustus zou het eerste huis te Parijs geopend worden. Men ontvangt ook een brief uit Besançon. Een zekere mademoiselle Junot had door het artikel van monsieur Veuillot het werk van Jeanne Jougon leren kennen en vroeg om een stichting. In november vertrekt zuster Pauline van Tours naar Besançon en laat daar het bericht over de Prix de Montillon van Jeanne publiceren. Ze had zich in Tours naast Jeanne kunnen voorbereiden

Nu zal ze de stichting in Besançon gaan organiseren. In hetzelfde jaar werd op verzoek van de leden van Sint Vincentius Apollo een huis geopend in Nantes. Het is in Nantes dat de naam Zusterkens der Armen zich verspreidde. De volkswijsheid had een naam gevonden waardoor de bedoeling van Jeanne het best uitgedrukt werd. Iedere vorm van overheersing uitsluitend, zich klein maken om beter te kunnen liefhebben. Hoofdstuk 20, Angers, 1849 tot 1851. Jeanne bedelde, het klinkt als een refrein. In 1849 trok ze door Touraine, Beauce, Anjou. Omstreeks deze tijd getuigt Léon Aubineau over haar. Ze gaat overal. Misschien zal ze ook bij u aankloppen en u waardig en bescheiden de reden van haar bezoek verklaren. De nood van haar armen en spreken over Gods barmhartige liefde voor hen. Met een hart vol van de ellende van de armen trok ze bedelend verder, God dankend en hem bewonderend om alle liefde die hij bewees. Er is geen periode in haar leven waarin ze opgewekter en vrolijker was dan in deze weken van inzameling in Angers en de daarop volgende stichting. Ze komt er begin december 1849 aan en werd reeds verwacht door een aantal families die min of meer relaties hadden met de Sint-Vincentius-vereniging. Vooral bij monsieur en madame de Quatre Barbe en bij mademoiselle Zenobie de Cacqueret was ze heel welkom. Deze laatste, die zich volledig ten dienste stelde van de armen, stelt haar aan de geestelijkheid voor. In ruil daarvoor vraagt ze haar een geschenk, haar bedelmand. Was dat nog de mand die broeder Claude Marie Gondet haar in 1841 geschonken had? Sindsdien had ze er verschillende moeten verslijten. Juffrouw de Cacqueret geeft haar een nieuwe mand. Zij zelf beschrijft dit eerbiedwaardige voorwerp dat helaas verloren ging. Van middelmatige grootte, gesloten door een deksel dat aan het hengsel vastzat en in een halve cirkel openging als men de twee uiteinden losmaakte. Oorspronkelijk moet deze wilgenmand wit geweest zijn, maar toen ik ze voor het eerst zag, had ze door de tijd de kleur van rijp koren gekregen. Ook de Quatre Barbe werden waardevolle vrienden. De graaf was een eenvoudig man die met een totale inzet voor de armen zorgde. Men vertelt dat zijn vrouw hem eens lachend zei: mijn beste man, als je mij niet had, zou je tenslotte geen ander onderkomen meer hebben dan het hospitaal. Ik zou niet te beklagen zijn, antwoordde hij, want ik zou een gezelschap zijn van de zusters en de armen, mijn beste vrienden. Bovendien, zo voegde hij eraan toe, zou je me toch wel af en toe komen opzoeken. Hij was Jeanne zeer genegen en nam haar in zijn rijtuig of in zijn calèche mee om haar een tocht te laten maken langs de kastelen van Anjou, zodat ze daar bekend raakte en later alleen zou kunnen terugkeren. Ook daar voelde ze zich thuis. Ze bleef eenvoudig zichzelf, zoals ze tussen haar armen of op het bureau van de ambtenaren was. Zo bezocht ze ook het kasteel van Bourdirey, de woning van de oude madame de Falloux, wier zoon gedurende een jaar minister van Onderwijs was. Hij zou een trouwe vriend van Jeanne blijven. Toen hij haar 25 jaar later, in 1874, als oud man kwam bezoeken, riep hij met haar herinneringen op aan haar eerste bezoek aan Anjou, dat spoedig gevolgd werd door de dood van zijn moeder. Jeanne bedelde in Angers voor de reeds bestaande stichtingen. Maar vanaf het eerste ogenblik dacht ze eraan om, evenals in Rennes, een huis te openen in deze stad die haar zo goed ontvangen had. In de straten ontmoetten ze de bedelaars die er sinds het begin van de eeuw zeer talrijk waren. Ze wist dat de armenzorg niet in alle behoeften kon voorzien. Door de industriële ontwikkeling kreeg het pauperisme steeds meer omvang, en dat zou in de komende jaren nog erger worden.
15 jaar later waren er van de ongeveer 50.000 inwoners 8.000 ingeschreven bij de armenzorg. Er was veel nood te lenigen, vooral bij arme bejaarden. Wel was er, zoals in Rennes, een stedelijk gesticht voor bedlegerige bejaarden. De zusters van Sainte-Marie d'Angers trachten er, zover als dat in de hospitalen van die tijd mogelijk was, tegemoet te komen aan de algemene ellende. Er bestond ook een armenhuis dat in 1831 door samenwerking van edelmoedige particulieren werd opgericht en dat de stad later overnam. Men nam er een 100-tal min of meer misdadige bedelaars op van allerlei leeftijd. Men besteedde er ook zorg aan hun heropvoeding. Andere bejaarden, om slechts van hen te spreken, konden rekenen op hulp van een aantal instanties die met liefde en vindingrijkheid de ergste nood trachten te lenigen. Zo was er een groep gevormd door dames, de Confrérie de la Nativité, die armen bezochten, anderen hadden met het doel om allerlei vormen van liefdadigheid te verrichten, de Association des Dames de la Providence gesticht. De Sint-Vincentius-vereniging, ontstaan in 1838, was jong en ondernemend. Zij had een kledingmagazijn geopend. Er bestonden dus reeds diverse instanties die goed werkten en misschien werd er door de liefdadigheid in Angers meer hulp verleend dan elders. Toch zag Jeanne dat er nog veel arme bejaarden waren die wachten om gastvrij en liefdevol te worden opgenomen in een huis dat speciaal voor hen bestemd zou zijn. Ze sprak daarover met haar vrienden in Angers en deze waren van harte bereid hun medewerking te verlenen. Op 11 december kwam monsieur Maupoint, een vicaris-generaal, van Rennes op bezoek bij de zusterkens aldaar. Hij kende hen nog niet, doch hij kwam naar aanleiding van een verzoek dat hij uit Angers ontvangen had. Zou hij bereid zijn voor arme bejaarden een huis of een kapel af te staan die hij in die stad in eigendom had? Hij scheen tevreden over zijn bezoek aan de zusters te Rennes en dit werd het begin van een langdurige vriendschap. Zijn kapel en zijn huis zouden inderdaad in Angers het eerste onderdak voor de zusters en hun bejaarden worden. De stichting had plaats in april 1850. Waarschijnlijk was Jeanne in de wintermaanden met de opbrengst van haar bedeltochten naar Tours teruggekeerd. Daarna moest ze in andere streken gaan bedelen. Op woensdag 3 april verlieten Marie Jamais, zuster Pauline en zuster Félicité de Sainte-Marie Tours, in gezelschap van Jeanne om het huis in Angers te gaan openen. Monseigneur Angebot ontving hen met open armen, gaf de sleutels van de kapel van monsieur Maupoint en zei aan Marie: open de deur, mijn dochter, voor alle armen die erom vragen en wees goed voor hen. Zoals elders kwamen ze ook hiertoe met lege handen. Ze hadden met hun vieren slechts 6 francs om het werk aan te vangen. Op haar verzoek kreeg Jeanne vergunningen om te bedelen. Ze werden op haar naam gesteld. Het is zij die de nieuwsbladen voorstellen. Evenals in Saint-Servant werden de zusters in Angers dikwijls de Jeanne Jougons genoemd. In de journal de Maine-et-Loire kon men op 12 april lezen: 3 maanden geleden kwam Jeanne Jougon bij ons bedelen. Ze was verrast over de goede ontvangst. Bij haar vertrek zei ze: ik sta nu in de schuld bij de mensen van Angers. Ik kom weldra terug om die te voldoen. De goedhartige Bretonse is nu, trouw aan haar woord, terug binnen onze muren. Met deze brief wil ze zich aan onze stad voorstellen. De geschiedenis van onze oorsprong kunt u vinden in de redevoering van monsieur Dupin bij de uitreiking van de Prix Montyon. Sinds die aanmoediging heeft God ons zichtbaar bijgestaan. We zijn nu 80 zusters die 500 à 600 zieke bejaarden herbergen, voeden en verzorgen in 7 huizen die achtereenvolgens gesticht werden te Saint-Servant, Dinan, Rennes, Nantes, Tours,
Parijs en Besançon.

0: In al deze plaatsen werden we van het nodige voorzien. De steun van de bisschoppen, de bescherming van de gemeentebesturen en de liefdadigheid van de inwoners. Onze statuten zijn het resultaat van onze ervaring. Ze werden geïnspireerd door de noden van de armen. Een zeer eenvoudig reglement waarin onze diverse werkzaamheden beschreven staan, vormt de basis van onze eenheid en ons werk. 2 dagen later vertrok Marie weer heel voldaan naar Tours. Ze was vergezeld van 2 postulanten uit Angers die zonder twijfel na de eerste rondreis van Jeanne in december besloten hadden in te treden. De zusters installeren zich dus in de oude kapel en beginnen het huis in te richten. Op 29 april worden de eerste bejaarden opgenomen. De inzameling had veel succes en bracht vooral giften in natura op. Boter ontbrak echter nog en Jeanne zag dat de oudjes droog brood aten. "Maar dit is toch het land van de boter," zegt ze. "Waarom vragen jullie die niet aan Sint-Jozef?" Ze zette een devotielichtje bij zijn beeltenis, haalde alle lege boterpotjes en plaatste die bij Sint-Jozef met een bordje. "Goede Sint-Jozef, stuur ons boter voor onze bejaarden." De bezoekers die dit zagen reageerden heel verschillend. Sommigen stonden verbaasd, anderen lachten om zulke naïviteit. Nog een ander liet zich heel misprijzend uit. Doch enkele dagen later stuurde een anonieme weldoener een zeer grote hoeveelheid boter en alle potjes werden gevuld. Jeanne had graag dat er een opgewekte sfeer in huis heerste. Op zekere dag ging ze heel schuchter, maar aangemoedigd door de vriendschap die ze in Angers ondervond, naar de kolonel die garnizoenscommandant was in Angers en vroeg hem of hij bereid was enkele muzikanten van het regiment te sturen om een feest van de oudjes met muziek op te luisteren. "Zuster, ik zal ze allemaal sturen om u plezier te doen en uw lieve oudjes op te vrolijken." De uitbundige goedheid die de fanfare leek te vergezellen riep op haar beurt de goedheid van anderen op. Een arts, dokter Renier, bood aan de bejaarden gratis verzorging aan. Hij was, zoals meerdere trouwe weldoeners, lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Een van de leden van deze keten van onderlinge hulp deed nog meer dan zijn bezittingen afstaan. Hij bood zichzelf aan. Het was Paul Gontard, een jonge priester. Aanvankelijk advocaat, wilde hij een evangelisch leven leiden en werd in 1848 priester gewijd. Hij schonk de bejaarden een bed. Bij een bezoek aan het huis in de wijk Doutre werd hij getroffen door de armoede van de zusters. Hun blije nederigheid. In de stralende zomer van 1850 nam hij op zekere dag zijn koffer, vertrok naar Parijs en ging naar het huis in de Rue Saint-Jacques, waar hij de algemene overste aantrof. Hij stelde zich met al wat hij bezat ten dienste van de congregatie. Hij bleef daar wonen tot aan zijn dood in 1873. Zoals we zullen zien, zouden andere priesters zijn voorbeeld volgen. Omstreeks deze tijd verliet Jeanne Angers om in andere steden van het departement te gaan bedelen. Ze was voorzien van een toelating van de prefect die de dame Jeanne Jugon in het gehele departement de bescherming van de burgerlijke en militaire autoriteiten verzekerde. In Angers werden de bedeltochten voortgezet door een novice die Jeanne had opgeleid. Jeanne liet in Angers een blijvende herinnering na. Bijna 30 jaar later kwam Léon Cognier, iemand die haar vroeger ontvangen had, langs een groep jongeren die met veel lawaai onbetamelijke liedjes zongen. Plotseling hoorden ze het Angelus luiden. Een van de meisjes zei tegen de anderen: "Dat is het klokje van Jeanne Jugon, ze hoort ons." De rust keerde weer en de bende ging uiteen. In november 1850 werd het huis zwaar beproefd. De zeer jonge overste, zuster Félicité de Sainte-Marie, 23 jaar oud, stierf van tyfuskoorts. Dit was het eerste sterfgeval in de familie van de zusterkens der armen. Zuster Félicité werd vervangen door de novice die bedelde. De inrichting van de kapel van Abbé Maupoint was slechts voorlopig. Men kon er moeilijk ventileren. Het gedeelte van de zusters was door een papieren wand van de zaal van de oudjes afgescheiden. Wanneer er een bejaarde op sterven lag, bracht men deze over naar de zusters, die dan gedurende de nacht waakten. Op 24 december 1850 kreeg de communiteit beschikking over een domein, La Mélinet, dat op een hoogte in de omgeving van de stad gelegen was. Even later vestigden de zusters zich daar. Jeanne had echter Anjou reeds verlaten en was op bedeltocht. Ongeveer omstreeks deze tijd, de winter van 1850-1851, gaf Marie Jamais in een brief aan de overste van Dinan deze richtlijnen. Zeg aan Sœur Marie de la Croix niet te bedelen in de buurt van Le Mans of in het departement van Mayenne. Want men gaat een stichting beginnen in Laval. En even later, ze mag naar Brest gaan. We zijn blij met de drie meisjes die ze in Lorient gezien heeft. Dinan, Lorient, Brest, enkele mijlpalen op de weg van Jeanne. En overal waar ze langskwam, riep ze anderen. Een groot deel van de eerste zusterkens kwamen zich aanbieden omdat ze dezelfde weg van Jeanne wilden gaan. De weg van de gedeelde armoede. Ook op deze manier is zij de moeder van alle zusterkens. Ze blijft een korte tijd in Dinan. Er is een beeltenis van haar bewaard die uit deze tijd van haar verblijf moet zijn. In maart 1851 kwam er een zekere monsieur Germainville van Parijs naar Dinan om er een Sint-Vincentius-vereniging op te richten. Hij ging naar de zusterkens. Toen hij 12 jaar later Jeanne om een nieuwe stichting te Parijs vroeg, ten behoeve van oude militairen, maakte hij allusie op zijn vroegere ontmoeting met de grote Jugon. Ik zie haar nog, neergehurkt met uw andere zusters, hymnen zingend. Doch laten we haar volgen naar Brest. Ze dacht terecht in die stad veel oude bejaarden aan te treffen die aan hun lot overgelaten waren. Ze begon met een bezoek te brengen aan een zeer actieve dame, Madame de Chailly, weduwe van een zeeofficier. Zij had in Brest een Sint-Vincentius-vereniging voor vrouwen opgericht. De ontmoeting was niet erg bemoedigend. Alle omstandigheden schenen tegen een dergelijk project gericht en de moeilijkheden waren onoverkomelijk. Jeanne luisterde en begreep. Ze dacht na en besloot dan. Wel, mijn goede mevrouw, we gaan het proberen. Weer gaat ze bedelen, vergezeld van een vriendin, mademoiselle Chouteau. Ze komen aan een huis waar de laatste een slecht onthaal vreest. Het zou verstandiger zijn het over te slaan. Maar Jeanne, het schellekoord grijpend, antwoordt haar. We bellen in de naam van God en Hij zal ons zegenen. Ze kregen een edelmoedige gift. Bellen in de naam van God. Deze formule verraadt Jeannes geheim. Haar werk is niet het hare, het is het werk van God. Haar stoutmoedigheid en haar moed is niet de hare, het is de kracht van Christus. Stoutmoedigheid en vrijheid, vertrouwen en dankbaarheid vormen het klimaat van haar bestaan en het geheim van haar blijheid. Beste luisteraars, tot zover het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben het leven van de heilige Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Morgen lezen we verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 269. En wij lezen samen Ezra, hoofdstukken 5 en 6. Zacharia, hoofdstukken 4 tot en met 6. En Spreuken, hoofdstuk 20, versen 8 tot en met 11. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode terugkeer. En vandaag lezen wij in Ezra verder over de bouw van de tempel, de heropbouw. In Zacharia lezen wij verder over zijn visioenen. En in Spreuken krijgen wij weer wat wijsheid mee. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ezra hoofdstuk 5. Haggai en Zacharia profeteren. In dat jaar traden Haggai en Zacharia, de zoon van Ido, als profeten op onder de Judeërs van Juda en Jeruzalem, in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Josadak, het werk en de bouw van het huis van God in Jeruzalem. En Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de gouverneur van het gebied aan de overkant van de rivier, en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: wie heeft er toestemming verleend dit huis te herbouwen en de muren weer op te trekken? Zij vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudsten van de Judeërs. Zij hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius, als antwoord op een rapport dat zij hem hierover zouden toesturen. Brief van Tattenai. Hier volgt een afschrift van de brief die Tattenai, de gouverneur aan de overkant van de rivier, en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld in het gebied aan de overkant van de rivier, en koning Darius gestuurd hebben. Het schrijven dat ze hem stuurden luidde als volgt: alle heil aan koning Darius. De koning moet weten dat wij naar de provincie Juda en naar het huis van de grote God gegaan zijn. Men is bezig deze met steenblokken te herbouwen en de muren met hout te bekleden. Het werk wordt met ijver uitgevoerd en gaat goed vooruit. We hebben de oudsten aangesproken en hun gevraagd: wie heeft u toestemming verleend om dit huis weer op te bouwen en de muren weer op te trekken? Wij vroegen hun ook naar de namen van de mannen die er de leiding hebben, om u daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Zij hebben ons het volgende antwoord gegeven: wij zijn dienaren van de God van hemel en aarde, en wij bouwen het huis dat vele jaren geleden door een groot koning van Israël gebouwd en voltooid werd. Maar omdat onze voorvaderen de God van de hemel kwaad gemaakt hadden, heeft hij hen uitgeleverd aan de Chaldeer Nebukadnessar, de koning van Babel. Die heeft dit huis verwoest en de bevolking in ballingschap weggevoerd naar Babel. Maar in het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Babel, vaardigde koning Kores een decreet uit dat dit huis herbouwd moest worden. De gouden en zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en naar de tempel van Babel had laten overbrengen, heeft koning Kores weer uit de tempel van Babel laten halen en overhandigd aan een zekere Sesbassar, die hij benoemd had tot gouverneur. Hij zei tegen hem: breng deze vaten terug naar de tempel van Jeruzalem en laat de tempel op zijn vroegere plaats herbouwen. Toen deze Sesbassar in Jeruzalem was aangekomen, heeft hij de fundamenten gelegd van het huis van God in Jeruzalem. Sindsdien heeft men eraan gebouwd, maar het werk is nog niet af. Als de koning het goed vindt, kan men in het koninklijk archief in Babel een onderzoek instellen om te zien of er door koning Kores inderdaad toestemming is verleend om het huis van God in Jeruzalem te herbouwen. Laat de koning ons vervolgens op de hoogte stellen van zijn besluit. Hoofdstuk 6. Het archief van Babel. Daarop beval koning Darius een onderzoek in te stellen in het archief in Babel, waar de officiële stukken bewaard werden. In Achmeta, de hoofdstad van de provincie Medië,
werd een rol gevonden waarop het volgende memorandum geschreven stond. In het eerste regeringsjaar van koning Kores vaardigde deze een decreet uit betreffende het huis van God in Jeruzalem. Het huis, de plaats waar slacht- en brandoffers worden opgedragen, moet herbouwd worden, 60 el hoog en 60 el breed, met telkens 3 lagen gehouwen steen en een laag hout. De kosten zullen betaald worden uit de koninklijke schatkist. De gouden en zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem weggenomen heeft en naar de tempel van Babel bracht, moeten teruggegeven worden aan de tempel van Jeruzalem en op hun vroegere plaats in het huis van God worden teruggezet. Antwoord van de koning. Tatenai, gouverneur van het gebied aan de overkant van de rivier, Setar Boznai en uw ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld aan de overkant van de rivier, mogen hun niets in de weg leggen. Laat het werk aan het huis van God doorgaan, zodat de gouverneur van Juda en de oudsten van de Judeërs het huis van God op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. Bovendien bepaal ik hierbij dat u met de oudsten van de Judeërs moet samenwerken om dit huis van God te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen uit het gebied aan de overkant van de rivier. En alles wat zij nodig hebben. Stieren, rammen of lammeren voor de brandoffers, ter ere van de God van de hemel. Koren, zout, wijn of olie. Alles wat de priesters van Jeruzalem vragen. Moet hun dagelijks, zonder mankeren, verstrekt worden. Zij kunnen dan welriekende offers opdragen aan de God van de hemel en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn huis moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen, en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. Dat de God die daar zijn naam gevestigd heeft, alle koningen en volken mag vernietigen, die het zouden wagen hieraan iets te veranderen of schade toe te brengen aan het huis van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden. Overeenkomstig de opdracht die koning Darius gegeven had, deden Tatenai, de gouverneur, Setar Boznai en hun ambtgenoten zorgvuldig alles wat koning Darius bevolen had. De oudsten van de Judeërs zetten de bouw voort. Deze verliep voorspoedig, dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Ido. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël, door Kores en Darius en door Artaxasta, de koning van Perzië. Inwijding van de tempel. De bouw van het huis was voltooid op de 3e dag van de maand Adar, in het 6e regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters, levieten en alle teruggekeerde ballingen met vreugde de inwijding van het huis van God. Bij de inwijding van het huis van God offerden zij 100 stieren, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken, als zondeoffer voor heel Israël, evenveel als het aantal stammen. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat bepaalt. Viering van het paasfeest.
Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen Pasen. De priesters en de levieten reinigden zich, zodat zij ritueel rein waren om het paaslam te slachten voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Het werd gegeten door de Israëlieten en door iedereen die zich had afgekeerd van de onreinheid van de heidenen, om de Heer, de God van Israël, te dienen en de ongerechtigheden van de heidenen in het land af te zweren. Vol vreugde vierden zij 7 dagen lang het feest van de ongezuurde broden, want de Heer had hun vreugde gebracht door koning Assuur gunstig te stemmen, zodat hij hen had gesteund bij de bouw van het huis voor de God van Israël. Zacharia hoofdstuk 4. Vijfde visioen. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals men een man uit zijn slaap wekt. Hij vroeg mij: wat ziet u? En ik antwoordde: een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een oliereservoir. Er zitten 7 lampen op. En zoals er 7 lampen zijn, zo zijn er ook 7 toevoerbuisjes. 1 voor iedere lamp van de luchter. Ook 2 olijfbomen maken er deel van uit. 1 aan de rechterkant en 1 aan de linkerkant van het oliereservoir. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: wat betekent dat, Heer? De engel die met mij sprak antwoordde: weet u niet wat dat betekent? Ik zei: nee, Heer. Hij zei mij: het woord van de Heer tot Zerubabel luidt als volgt: het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de machten. Wie u ook bent, grote berg, als Zerubabel verschijnt, wordt u een vlakte. Hij zal de sluitsteen aandragen onder uitbundig geroep: prachtig, prachtig. Het woord van de Heer kwam tot mij. Het luidde: Zerubabels handen hebben de fundamenten van deze tempel gelegd. Zijn handen zullen hem ook voltooien. Dan zult u erkennen dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. Want wie de dag van het kleine begin gering hebben geschat, zullen zich verheugen als zij de middensteen zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen van de Heer, die over de gehele aarde rondgaan. Ik vroeg hem verder: wat betekenen de 2 olijfbomen aan de rechterkant en de linkerkant van de luchter? Ik vroeg hem ook nog: wat betekenen die 2 scheuten aan de olijfbomen, die langs 2 gouden gootjes de olie naar buiten laten lopen? Hij antwoordde mij: weet u niet wat die betekenen? Ik zei: nee, Heer. Hij zei: dat zijn de 2 met olie gezalfden, die voor de Heer van de gehele aarde mogen staan. Hoofdstuk 5. Zesde visioen. Weer sloeg ik mijn ogen op en had ik een visioen. Ik zag een boekrol zweven. Hij vroeg mij: wat ziet u? Ik antwoordde: ik zie een boekrol die zweeft. Ze is 20 el lang en 10 el breed. Hij zei tegen mij: dat is de vloek die over het hele land rondwaart. Volgens die vloek blijft geen dief ongestraft. Volgens die vloek blijft geen leugenaar ongestraft. Ik heb hem losgelaten. God sprak van de Heer van de machten: hij zal het huis van de dief binnengaan en het huis van de man die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal in dat huis overnachten
en het vernielen. De balken zowel als de stenen. Zevende visioen. Toen verscheen mij de engel die met mij sprak, en hij zei tegen mij: Sla uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik vroeg: Wat is dat? Hij antwoordde: Wat daar tevoorschijn komt is een Eva. Hij ging verder: Dat is de ongerechtigheid die zij in het gehele land bedrijven. Toen zag ik dat het loden deksel werd opgelicht en dat er een vrouw in de Eva zat. Daarop zei hij: Dat is de verdorvenheid. Hij duwde haar weer in de Eva terug en liet het zware lood op de opening terugvallen. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag twee vrouwen tevoorschijn komen, met de wind in de vleugels. Hun vleugels leken op die van een ooievaar. Zij namen de Eva mee omhoog, tussen aarde en hemel. Ik vroeg de engel die met mij sprak: Waar brengen ze de Eva heen? Hij antwoordde: Ze gaan een huis voor haar bouwen in Sinear. Als dat klaar is, zullen ze haar daar op haar voetstuk zetten. Hoofdstuk 6. Achtste visioen. Weer sloeg ik mijn ogen op en had ik een visioen. Ik zag vier wagens die tussen de twee bergen uitkwamen. En die bergen waren bergen van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede wagen zwarte, voor de derde wagen witte, voor de vierde wagen gevlekte paarden, sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, Heer? De engel antwoordde mij: Dit zijn de vier winden van de hemel, die vertrekken vanuit de plaats waar zij staan, bij de Heer van de gehele aarde. De zwarte paarden gaan met hun wagen naar het noordland, de witte gaan naar het westland, de gevlekte naar het zuidland. Toen de sterke paarden zich in beweging zetten, hunkerend om te vertrekken en de aarde te doorkruisen, zei hij: Ga en doorkruis de aarde. En zij doorkruisten de aarde. Toen schreeuwde hij naar mij: Zie, die naar het noordland vertrekken, brengen mijn toren tegen het noordland tot bedaren. De kroon voor de heerser. Het woord van de Heer werd tot mij gericht: Neem de gaven aan uit de handen van de ballingen, van Geldai, Tobia en Jedaja. Nog vandaag moet u naar het huis van Josia gaan, de zoon van Sefania, bij wie zij na hun komst uit Babel hun intrek hebben genomen. Daar moet u zilver en goud in ontvangst nemen. U moet er een kroon van laten maken, en die de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak, op het hoofd zetten. Zeg dan tegen hem: Zo spreekt de Heer van de machten. Daar is de man die de telg heet. Hij schiet omhoog waar hij is, en hij bouwt de tempel van de Heer. Hij bouwt niet alleen de tempel van de Heer, maar hij zal ook met luister bekleed worden en als heerser op zijn troon zetelen. Ook een priester zal op zijn troon zetelen en er zal vrede zijn tussen die twee. Wat de kroon betreft, hij zal ter ere van Geldai, Tobia, Jedaja en de welwillende zoon van Sefania als aandenken in de tempel van de Heer blijven. Mensen uit verre landen zullen komen en meebouwen aan de tempel van de Heer. En u zult weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. Dit zal geschieden wanneer u nauwlettend luistert naar de stem van de Heer uw God. Spreuken hoofdstuk 20, versen 8 tot en met 11. De koning die op de troon van het recht zit, verjaagt met zijn blik alle kwaad.
Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gelouterd, ik ben gezuiverd van mijn zonde. Twee soorten gewichten, twee soorten maten. Zowel het een als het ander is een gruwel voor de Heer. Een jonge man laat zich kennen door zijn daden. Je ziet eraan of zijn gedrag zuiver en rechtschapen is.

0: werden ook de heilige geschriften die daar werden bewaard door de vijandige ramp vernietigd. En deze moesten door de genade van de Heer en zijn terugkeer naar zijn volk worden hersteld. Zodat zij, nadat zij de afgebroken gebouwen hadden hersteld, iets zouden hebben waarvan zij door vermaning konden leren om innerlijk te worden hersteld in het geloof en de liefde van hun schepper. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 269. Morgen op dag 270 lezen wij samen Ezra hoofdstukken 7 en 8, Zacharia hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 12 tot en met 15. Hartelijk bedankt voor het meeluisteren en het lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Maagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 38. Het paasfeest was op handen. Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Nu zou hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield hij al van degene die hem in de wereld toebehoorde. Maar nu zou hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens een maaltijd. De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet hem over te leveren. Judas, de zoon van Simon Iscariot. Jezus, die wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot hij water in een waskom en begon hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam hij bij Simon Petrus. Heer, zei deze, gaat u mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord. Wat ik doe, daar heb je nu geen begrip van. Later zul je het begrijpen. Petrus hield vol. Nooit in der eeuwigheid zult u mij de voeten wassen. Maar Jezus zei, als ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Heer, zei Simon Petrus toen, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Maar Jezus antwoordde, wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd. Buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd, hoewel niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, jullie zijn niet allemaal gezuiverd. Toen hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam hij weer aan tafel plaats en zei,

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heer. En terecht, want dat ben ik. Wel nu, als ik, jullie heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven. Je moet doen zoals ik voor jullie heb gedaan. Waarachtig, ik verzeker jullie, een knecht is niet meer dan zijn meester en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet, gelukkig ben je als je er ook naar handelt. Ik kan dit niet van jullie allemaal zeggen. Ik weet wat voor mensen ik heb uitgekozen. Maar de schrift moet in vervulling gaan. Hij die mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is, dan zul je, als het zover is, geloven dat ik het ben. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie iemand opneemt die ik gezonden heb, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde hij: Waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren. De leerlingen keken elkaar niet begrijpend aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus. Het was de leerling van wie Jezus hield. Simon Petrus wenkte hem dat hij moest vragen wie hij toch kon bedoelen. Hij keerde zich toen vertrouwelijk naar Jezus toe en vroeg: Wie is het, Heer? Jezus antwoordde: Degene voor wie ik dit stuk brood ga indopen en aan wie ik het dan zal geven. Toen doopte hij het stuk brood in en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Nauwelijks had deze het brood aangenomen of de Satan voer in hem. Jezus zei tegen hem: Doe maar meteen wat je te doen hebt. Geen van de tafelgenoten begreep echter waar dit op sloeg. Omdat Judas de kas beheerde, meende sommigen dat Jezus hem opdroeg: Ga de nodige inkopen doen voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest gaan geven. Meteen nadat hij het stuk brood had aangenomen, ging hij weg. Het was nacht. Toen hij was weggegaan, zei Jezus: Nu wordt de mensenzoon verheerlijkt en in hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in hem, verheerlijkt God ook hem bij zichzelf. Ja, nu gaat hij hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal ik bij jullie zijn. Dan zullen jullie mij zoeken, maar ik heb tegen de Joden gezegd: Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. En dat zeg ik nu tegen jullie. Ik geef jullie een nieuw gebod, dat je elkaar lief hebt. Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar lief hebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van mij zijn. Als jullie onder elkaar de liefde bewaren. Simon Petrus zei tegen hem: Waar gaat u dan heen, Heer? Jezus antwoordde: Waar ik heen ga, kun je mij nu nog niet volgen. Later zul je mij volgen. Maar Petrus hield vol: Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik ben bereid zelfs mijn leven voor u te geven. Jezus antwoordde: Zo, je bent bereid je leven voor mij te geven. Waarachtig, ik verzeker je, wanneer de haan kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God, geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou ik anders gezegd hebben dat ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereed maken. Maar ik kom terug. En dan neem ik jullie bij me op, zodat daar waar ik ben ook jullie zullen zijn. En waar ik heen ga, de weg daarheen is jullie bekend. Maar Heer, zei Thomas, we weten niet eens waar u heen gaat. Hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn? Jezus antwoordde, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie hem en heb je hem gezien. Hierop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden. En Jezus weer, ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt me nog niet leren kennen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen, laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mezelf. Het zijn daden van de Vader die in mij blijft. Geloof me toch. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal de daden die ik verricht ook zelf verrichten. Ja, nog grotere zal hij verrichten, want zelf ga ik naar de Vader. Maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal ik het doen. Als jullie mij lief hebben, zul je ter harte nemen wat ik jullie opdraag. En ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet en ook niet kent. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet verweest achter. Ik kom bij jullie terug, want nog maar een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Terwijl jullie mij wel zullen zien, want evenals ikzelf zullen ook jullie leven. Op die dag zul je inzien dat ik in mijn Vader ben en dat jullie in mij zijn zoals ik in jullie ben. Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal ondervinden hoe de Vader hem lief heeft. En ook ik zal hem lief hebben en mij aan hem openbaren. Judas, niet Judas Iscariot, vroeg, Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld gaat openbaren? Jezus gaf hem ten antwoord. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord ter harte nemen. Dan zal mijn Vader hem lief hebben en zullen we bij hem ons verblijf gaan houden. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen is echter niet mijn woord, maar dat van de Vader die mij gezonden heeft. Dat is het wat ik jullie te zeggen had, nu ik nog bij jullie ben. De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal jullie alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb. Vrede laat ik jullie na. Mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat ik zei. Niet alleen dat ik heen ga, maar ook dat ik bij jullie terugkom. Als jullie mij lief hadden,
zou het jullie met vreugde vervullen dat ik heen ga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is. Dan zul je, als het zover is, geloven. Veel zal ik jullie niet meer kunnen zeggen, want de vorst van de wereld is in aantocht. Niet dat hij macht over mij heeft, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb. Wat de Vader mij heeft opgedragen, voer ik ook uit. Kom, laat

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 27. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik. Want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem, draagt rijkelijk vrucht. Want los van mij kunnen jullie niets. Wie niet met mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank. Ze verdorren. Men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur waar ze verbranden. Als jullie met mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt en het valt je ten deel. Mijn vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie mijn leerlingen betonen. Met de liefde die de vader mij heeft toegedragen, heb ik jullie lief gehad. Blijf in die liefde met mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met mij verbonden blijven, zoals ook ik de opdracht van mijn vader ter harte heb genomen en met hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht, dat jullie elkaar lief hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen bestaat hierin, dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie. Maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie opdraag. Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer. Een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb vernomen aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben mij uitgekozen. Nee, ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen. Vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Dit draag ik jullie op, dat je elkaar lief hebt. Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij mij voor jullie heeft gehaat. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare herkennen en lief hebben. Maar jullie zijn niet van de wereld. Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen en daarom haat de wereld jullie. Bedenk wat ik gezegd heb. Een knecht is niet meer dan zijn meester. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen. En voor zover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. Dat alles zullen ze je dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik in hun midden geen daden had verricht, zoals niemand anders ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben mij die zien verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen mij en tegen mijn vader. Maar het woord dat in hun wet geschreven staat, moest in vervulling gaan. Ze hebben mij gehaat zonder reden. Wanneer echter de helper komt, die ik jullie zal zenden, als ik bij de Vader ben, de Geest der waarheid, die van de Vader komt, zal hij over mij getuigenis afleggen. En ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij mij.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 33. Dit heb ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt. Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen. Er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en mij ook niet. Dit heb ik jullie gezegd om je te waarschuwen. Als die tijd komt, zul je je herinneren dat ik jullie erop gewezen heb. Tot nu toe hoefde ik jullie daar niet op te wijzen, omdat ik nog bij jullie was. Maar nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van jullie vraagt mij, waar gaat u heen? Nu ik jullie dat alles gezegd heb, is jullie hart vol droefheid. En toch, om de waarheid te zeggen, voor jullie eigen bestwil moet ik weggaan. Doe ik dat niet, dan zal de helper niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toezenden. En als hij komt, zal hij het ongelijk van de wereld aantonen en laten zien wat zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is. Wat zonde is, dat ze niet in mij willen geloven. Wat gerechtigheid is, dat ik heen ga naar de Vader en dat jullie me niet meer zullen zien. Wat oordeel is, dat de vorst van deze wereld is veroordeeld. Eigenlijk heb ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn. Niet dat hij eigenmachtig zal spreken. Hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt. En wat komen gaat, zal hij jullie meedelen. Hij zal mij verheerlijken, want wat hij jullie zal meedelen, komt van mij. Alles wat de Vader heeft, is ook van mij. Daarom mag ik zeggen dat hetgeen hij jullie zal meedelen, van mij komt. Nog een korte tijd en je ziet me niet meer. En nog een korte tijd en je zult me zien. Sommige leerlingen merkten onder elkaar op, wat bedoelt hij met die uitspraak? Nog een korte tijd en je ziet me niet. En nog een korte tijd en je ziet me wel. En dan zegt hij ook nog, ik ga heen naar de Vader. Ze vroegen zich dus af, wat bedoelt hij toch met die korte tijd? We weten niet waar hij het over heeft. Jezus, die doorhad dat ze hem om uitleg wilden vragen, zei, zoeken jullie naar de betekenis van mijn uitspraak? Nog een korte tijd en je ziet me niet. En nog een korte tijd en je ziet me wel. Waarachtig. Ik verzeker jullie, je zult treuren en weeklagen te midden van een wereld die zich zal verheugen. Maar ook al zijn jullie bedroefd, jullie droefheid zal in vreugde verkeren. Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is. Maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar. Maar ik zal jullie weer zien en jullie hart zal vol vreugde zijn. Een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. Op die dag zul je mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, hij zal het jullie geven. Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen en je vreugde zal volkomen zijn. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. Dat wil niet zeggen dat ik jullie bij de Vader zal moeten aanbevelen, want uit eigen beweging houdt de Vader van jullie, omdat jullie van mij hebben gehouden en geloofd hebben dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben inderdaad uitgegaan van de Vader. Ik ben in de wereld gekomen, maar nu verlaat ik de wereld en ga ik weer
naar de Vader. Toen zeiden zijn leerlingen: Kijk, nu gebruikt u eens geen versluierende taal, nu spreekt u onomwonden. Nu zien we dat u alles weet. Niemand hoeft u om uitleg te vragen. Daarom geloven we dat u van God bent uitgegaan. Jezus antwoordde hun: Zo, jullie geloven nu. Let op, er komt een uur, ja, het is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, ieder naar zijn eigen plek, en mij alleen zullen laten. Hoewel, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. Dit alles heb ik jullie gezegd, opdat je in mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 26. Na deze toespraak sloeg Jezus zijn oog op naar de hemel en bad: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Laat hem, krachtens de macht die u hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken aan al degenen die u aan hem hebt toevertrouwd. Eeuwig leven, dat betekent dat ze u, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat u mij te doen hebt gegeven. Verheerlijk mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed mij met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld die u mij had toevertrouwd. Ze waren van u en u hebt hen aan mij toevertrouwd. Ze hebben uw woord ter harte genomen. Nu erkennen ze dat alles wat u mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die u mij gegeven had, heb ik aan hen doorgegeven, en zij hebben die aangenomen. Ze hebben naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Voor hen bid ik, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd, bid ik, omdat ze de uwe zijn. Al het mijne is trouwens het uwe, en al het uwe is het mijne. En omdat in hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden. Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij blijven in de wereld achter, terwijl ik naar u toe kom. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die u mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn, zoals wij. Zolang ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die naam die u mij hebt toevertrouwd. Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling zou gaan. Nu kom ik naar u toe, maar terwijl ik nog in de wereld ben, zeg ik dit alles, opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan u in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals u mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb ik hen naar de wereld gezonden. En voor hen wijd ik mezelf toe aan u, opdat ook zij u toegewijd zullen zijn in de waarheid. Niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven, dat ze alle één mogen zijn, zoals u, Vader, in mij bent en ik in u. Zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin u mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen, zoals u in mij. Dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat u mij hebt gezonden en dat u hen hebt liefgehad met de liefde die u mij hebt toegedragen. Vader, diegene die u mij hebt toevertrouwd, zou ik graag bij mij hebben waar ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin u mij hebt laten delen. Want voor de grondvesting van de wereld had u mij al lief. Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld u niet heeft gekend, ik heb u gekend. Zijn zij het die hebben erkend dat u mij gezonden hebt? Uw naam heb ik hun bekendgemaakt, en dat zal ik blijven doen, opdat de liefde die u mij hebt toegedragen in hen mag zijn,
opdat ik in hen mag zijn.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 40. Na dit gebed vertrok Jezus met zijn leerlingen naar de overkant van de Kedronbeek. Daar lag een tuin waar hij met zijn leerlingen binnenging. Ook Judas, die hem ging overleveren, kende de plaats, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Zo kwam Judas erheen met de cohort en een aantal gerechtsdienaren van de hoge priesters en fariseeën, voorzien van fakkels, lantaarns en wapens. Jezus, die alles wist wat hem zou overkomen, trad naar voren en vroeg: "Wie zoekt u?" Ze antwoordde: "Jezus, de Nazoreër." "Ik ben het," zei hij, terwijl Judas, die hem overleverde, erbij stond. Nauwelijks had hij gezegd: "Ik ben het," of ze deinsden achteruit en vielen op de grond. Nogmaals stelde hij hun de vraag: "Wie zoekt u?" "Jezus de Nazoreër," zeiden ze. Jezus antwoordde: "Ik zei u al, ik ben het. Als ik de man ben die u zoekt, laat hen dan gaan." Zo zou het woord in vervulling gaan dat hij gesproken had: "Van hen die u mij hebt toevertrouwd, heb ik niemand verloren laten gaan." Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, raakte de knecht van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De knecht heette Malchus. Maar Jezus zei tegen Petrus: "Steek dat zwaard in de scheede. Zou ik de beker niet drinken die de Vader mij gegeven heeft?" Toen grepen de cohort met haar tribunus en de Joodse gerechtsdienaren Jezus vast en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas. Hij was de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. Dezelfde Caiaphas die de Joden de raad had gegeven: "U hebt er alle belang bij dat één mens sterft voor het volk." Nu waren Simon Petrus en nog een andere leerling Jezus gevolgd. Deze leerling was een kennis van de hoge priester en ging tegelijk met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus was buiten aan de poort blijven staan. Daarom ging de andere leerling, de kennis van de hoge priester, met de portierster praten en bracht toen Petrus naar binnen. Het meisje aan de poort zei tegen Petrus: "Bent u ook niet een van de leerlingen van die man?" "Ik? Wel nee," zei hij. De knechten en de gerechtsdienaren stonden zich te warmen bij een houtskoolvuur dat ze hadden aangelegd omdat het zo koud was. Ook Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem: "Ik heb openlijk voor de hele wereld gezegd wat ik te zeggen had. Ik heb altijd onderricht gegeven waar alle Joden samenkomen. In een synagoge of in de tempel. Nooit had ik iets in het geheim te zeggen. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag degene die gehoord hebben wat ik te zeggen had. Die weten heel goed wat ik gezegd heb." Op dit woord gaf een van de dienaren die erbij stond Jezus een klap in het gezicht en zei: "Is dat de manier waarop je de hoge priester antwoord geeft?" Daarop Jezus zei: "Als ik iets verkeerd gezegd heb, toon dan aan wat er verkeerd aan was. Maar als het ter zake was, waarom slaat u me dan?" Toen stuurde Annas hem geboeid naar de hoge priester Caiaphas. Terwijl Simon Petrus zich stond te warmen, vroeg men hem: "Bent u soms ook een van zijn leerlingen?" Hij ontkende het. "Ik? Wel nee," zei hij. Toen zei een van de knechten van de hoge priester, een bloedverwant van de man bij wie Petrus een oor had afgeslagen: "Ik heb u toch bij hem in de tuin gezien." Opnieuw ontkende Petrus het, en op hetzelfde ogenblik kraaide er een haan. Men bracht Jezus toen van Caiaphas naar het praetorium. Het was vroeg in de ochtend. De Joden gingen het praetorium niet binnen om geen onreinheid op te lopen en het paaslam te kunnen eten. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: "Welke aanklacht brengt u tegen deze man in?" Ze gaven hem ten antwoord:
Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u hebben overgeleverd. Daarop zei Pilatus, dan moet u hem zelf maar volgens uw wet berechten. De Joden antwoordden, wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo zou het woord van Jezus in vervulling gaan, waarmee hij had aangekondigd op welke manier hij zou sterven. Toen ging Pilatus het praetorium weer binnen en riep Jezus bij zich. Bent u de koning van de Joden? Vroeg hij. Jezus antwoordde, bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over mij verteld? Ben ik soms een Jood? Zei Pilatus. Uw eigen volk, uw hoge priesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld. U bent dus toch koning, zei Pilatus. Ja, zei Jezus, ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Waarheid, zei Pilatus, wat is waarheid? Na deze woorden kwam hij weer naar buiten en zei tegen de Joden, ik acht hem volstrekt onschuldig. Maar u bent gewend dat ik ter gelegenheid van het paasfeest iemand vrijlaat. Zal ik dus de koning van de Joden vrijlaten? Nee, hem niet, riepen ze terug, maar Barabbas. Barabbas was een bandiet.

zijn. Al valt de opbrengst van olijven tegen, blijkt er geen voedsel meer op het veld te zijn.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 42. Pilatus gelastte toen Jezus te geeselen. De soldaten vlochten een krans van dorens, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperrode mantel om de schouders. Daarna kwamen ze om de beurt naar hem toe en zeiden: "Gegroet, koning van de Joden," en ze gaven hem klappen in het gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei: "Luister, ik laat hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik hem volstrekt onschuldig acht." Jezus kwam dus naar buiten met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. "Hier is hij dan, de mens," zei Pilatus. Zodra ze hem zagen, begonnen de hoge priesters en hun dienaren te schreeuwen: "Kruisigen, kruisigen!" Waarop Pilatus zei: "Dan moet u hem zelf maar kruisigen. Ik acht hem onschuldig." De Joden antwoordden: "Wij houden ons aan de wet, die zegt dat hij ter dood gebracht moet worden, omdat hij zich voor zoon van God uitgeeft." Toen Pilatus dat hoorde, werd hij pas echt ongerust. Hij ging het praetorium weer binnen en stelde Jezus de vraag: "Waar komt u vandaan?" Maar Jezus gaf geen antwoord. "U spreekt niet tegen mij," zei Pilatus. "U weet toch dat ik de macht heb om u vrij te laten, maar ook de macht om u te laten kruisigen." Jezus antwoordde: "U zou over mij geen enkele macht hebben als u dit niet door de hemel vergund was. De zwaarste schuld ligt dan ook bij hem die mij aan u heeft overgeleverd." Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: "Als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in verzet tegen de keizer." Toen Pilatus hen zo hoorde spreken, liet hij Jezus naar buiten brengen en plaatsnemen op een verhoging, het zogeheten plaveisel, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Toen zei Pilatus tegen de Joden: "Hier is hij dan, uw koning." Maar ze schreeuwden: "Weg, weg met hem, aan het kruis met hem." "Zal ik dan uw koning kruisigen?" vroeg Pilatus. Maar de hoge priesters antwoordden: "We hebben geen koning, we hebben alleen de keizer." Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Ze namen Jezus dus over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten schedelveld, in het Hebreeuws Golgotha. Daar werd hij gekruisigd, en met hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: "Jezus de Nazoreër, koning van de Joden." Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dicht bij de stad. En het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hoge priesters zeiden tegen Pilatus: "U moet niet schrijven 'koning van de Joden,' maar dat hij gezegd heeft: 'Ik ben de koning van de Joden.'" Pilatus antwoordde hun: "Wat ik geschreven heb, blijft geschreven." Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar er was ook nog de lijfrok, die was naadloos, van bovenaf uit één stuk

geweven. Daarom zeiden ze tegen elkaar, die mogen we niet stuk scheuren. Laten we hem liever onder elkaar verloten. Zo moest het schriftwoord in vervulling gaan dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze gedobbeld. Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan. Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Clopas en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder en bij haar de leerling van wie hij hield. Toen zei hij tegen zijn moeder, vrouw, daar is nu je zoon. Vervolgens zei hij tegen de leerling, daar is je moeder. Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op. Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei hij, want de schrift moest ten volle in vervulling gaan, ik heb dorst. Er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf hij de geest. Omdat het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat er op Sabbat lijken aan het kruis zouden hangen, het was nog wel een heel bijzondere Sabbat, vroegen ze aan Pilatus of men hun de benen mocht breken en hen weghalen. Daarop kwamen de soldaten de benen breken, van zowel de eerste als de tweede die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al dood was, braken ze zijn benen niet. Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit en water. Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft. Zijn getuigenis is betrouwbaar, en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u zult geloven. Want dit alles is geschied, omdat het schriftwoord in vervulling moest gaan. Geen been van hem zal worden verbrijzeld. Terwijl nog een ander schriftwoord zegt, ze zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. Hierna ging Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. En deze stond het toe. Jozef kwam dus het lichaam weghalen. Ook Nicodemus, die in der tijd 's nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en had een mengsel meegebracht van mirre en aloë, ongeveer 100 litras. Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Op de plaats waar hij gekruisigd was, lag een tuin, en in die tuin lag een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Omdat het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 31. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. Ijlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. "Ze hebben de Heer uit het graf gehaald," zei ze, "wisten we maar waar ze hem hebben neergelegd." Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ijlings liepen de twee er samen naartoe. Maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen dokken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus na hem bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt niet bij de andere doeken lag. Hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de schrift zei, dat hij uit de doden moest opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneind van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken haar aan: "Waarom huilt u zo?" Ze antwoordde: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd." Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: "Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?" In de mening dat het de tuinman was, zei ze: "Heer, als u het bent die hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem laten halen." Jezus zei: "Maria." Ze keerde zich nu naar hem toe en zei: "Rabuni." Dat is Hebreeuws voor meester. "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde hun wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: "Vrede." Na deze groet toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. "Vrede," zei Jezus nogmaals. "Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie." Na deze woorden ademde hij over hen: "Ontvang de Heilige Geest," zei hij. "Als jullie iemand zijn zonde vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden." Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij zei: "Ik wil zijn handen zien met de gaten van de spijkers erin. Ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet." 8 dagen later waren de leerlingen weer bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: "Vrede." Vervolgens richtte hij zich tot Thomas: "Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger en kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Hierop zei Thomas: "Mijn Heer
mijn God. Jezus zei, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen. Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die, welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 25. Daarna heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het meer van Tiberias. Dit geschiedde als volgt. Bij elkaar waren Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Dan gaan we mee, antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets. Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep hen toe, vrienden, hebben jullie soms iets te eten? Nee, riepen ze terug. Werp dan het net uit, rechts van de boot, zei hij. Daar zul je wel iets vinden. Ze wierpen het net uit en er zat zo'n massa vis in dat ze niet meer bij machten waren het op te halen. Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus, het is de Heer. Nauwelijks had Simon Petrus gehoord, het is de Heer, of hij schortte zijn kiel op, het enige wat hij aanhad, en sprong in het water. Terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen, ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een 200 el, en het net met de vissen achter zich aansleepte. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben. Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol grote vissen, 153 stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet. Daarna zei Jezus, kom nu en eet. Geen enkele leerling durfde hem te vragen, wie bent u? Ze wisten nu dat het de Heer was. Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit de doden. Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief, meer dan de anderen hier? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn kudde. Nogmaals vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Ja, Heer, zei hij, u weet dat ik van u houd. Daarop zei Jezus, wees dan een herder voor mijn schapen. Nog een derde keer vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Het deed Petrus pijn dat hij hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u die alles weet, u beseft toch wel dat ik van u houd? Daarop zei Jezus, zorg dan voor mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, als jonge man deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde. Als je oud bent, zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt. Hiermee kondigde hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei hij tegen hem, volg mij. Petrus keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar hem had toegekeerd en gevraagd had, wie is het Heer die u zal overleveren? Met een blik op hem vroeg Petrus, en hij dan, Heer? Jezus antwoordde, als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Volg me maar. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. In feite had Jezus niet gezegd, hij zal niet sterven, maar alleen als ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Deze leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft neergeschreven. En we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft. Maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 26. Mijn eerste boek, Theophilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft hij 40 dagen lang herhaaldelijk bewezen dat hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen hij bij hen was, drukte hij hun op het hart: ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van mij hebben gehoord. Immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest binnen enkele dagen. Degenen die daar samengekomen waren, stelden hem toen de vraag: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Maar hij zei tegen hen: het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde. Na deze woorden werd hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan het gezicht. Terwijl hij zo heen ging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren. Die zeiden: Galileërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarna keerden ze van de zogeheten Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand, terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas van Jacobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders. Er was een groep bijeen van ongeveer 120 personen, en hij zei: Broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest bij monden van David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden. Immers, hij werd tot onze kring gerekend en had deel aan onze taak. Hij kocht een stuk grond van het loon voor zijn misdaad, viel voorover en barstte open, zodat zijn ingewanden naar buiten puilden. Dit is bekend geworden bij alle inwoners van Jeruzalem, en daarom heet dat stuk grond in hun taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond. Want in het boek van de Psalmen staat geschreven: zijn landgoed moet worden tot een eenzaam oord, en niemand mag er wonen. En ook: iemand anders moet zijn ambt overnemen. Daarom moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes, tot de dag waarop hij van ons is weggenomen, van hen dus moet er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding. Ze stelden er twee voor: Jozef Barsabbas, bijgenaam Justus, en Matthias. Ze spraken dit gebed uit: Heer, u die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee u hebt uitgekozen, om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan. Daarop lieten ze hen loten en het lot viel op Matthias. En zo werd hij aan de 11 apostelen toegevoegd.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 47. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas, alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: maar dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en het Libische gebied bij Kyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld en in grote verlegenheid zei de een tegen de ander: wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: ze zitten vol wijn. Toen trad Petrus met de 11 naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe: Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten, luister aandachtig naar mijn woorden. Want deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is trouwens pas het derde uur van de dag. Maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. De jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Israëlieten, luister naar deze woorden. Jezus, de Nazoreër, is u van Gods wegen aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis is hij uitgeleverd en hebt u hem door de hand van wetteloze mensen aan het kruis geslagen en omgebracht. Maar God heeft hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën van de dood, want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. David zegt immers over hem: steeds hield ik mij de Heer voor ogen, want hij staat mij terzijde, opdat ik niet zou wankelen. Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong, ja, ook mijn lichaam zal op die verwachtingen huis bouwen, want u zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk en u zult uw heilige geen bederf laten zien. U hebt mij wegen ten leven gewezen en u zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid. Broeders, ik mag over de aartsvader David wel ronduit tegen u zeggen dat hij gestorven en begraven is. Tot op de dag van vandaag bevindt zijn graf zich bij ons. Omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij een van zijn nazaten zou laten zetelen op zijn troon, sprak hij met vooruitziende blik over de opstanding van de Messias, dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten en zijn lichaam geen bederf zou zien. God heeft deze Jezus laten opstaan, daarvan zijn wij allen de getuigen.
verhoogd aan Gods rechterhand, heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is immers niet ten hemel opgestegen. Zelf zegt hij juist: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen zij dit hoorden, kromp hun hart ineen, en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, broeders? Petrus zei tegen hen: bekeer u. Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte geldt immers voor u en uw kinderen en voor allen ver weg die de Heer onze God erbij zal roepen. Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: laat u redden uit dit ontaarde geslacht. Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, en op die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen aan. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten haven en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Eens gingen Petrus en Johannes op de gebedstijd, het negende uur, naar de tempel. Nu was er een man, al vanaf de moederschoot verlamd, die elke dag daarheen werd gedragen en bij de tempelingang, die de Schone heet, werd neergezet om een aalmoes te vragen aan de mensen die de tempel ingingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus keek hem doordringend aan, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons eens aan." Hij hield het oog op hen gericht, in de veronderstelling iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In naam van Jezus Christus de Nazoreer, kom overeind en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hielp hem overeind. Meteen kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Met een sprong ging hij staan en hij liep en hij ging met hen de tempel binnen, lopend en springend en God prijzend. Al het volk zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de schone poort van de tempel zat voor een aalmoes, en ze werden verschrikt en verrukt door wat er met hem gebeurd was. Terwijl de man zich aan Petrus en Johannes vastklampte, dromde al het volk geschrokken bij hen samen in de zogeheten zuilengang van Salomo. Petrus zag dat en sprak daarop het volk toe: "Israëlieten, waarom verwondert u zich hierover en waarom staart u ons aan als hadden wij hem uit eigen kracht of vroomheid doen lopen? De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt, Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die hem wilde vrijlaten. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, daarvan zijn wij getuigen. Op grond van het vertrouwen in de naam Jezus Christus kwam er weerkracht in deze man hier, die u allen kent. Dat vertrouwen heeft hem, waar u allen bij was, weer helemaal gezond gemaakt. Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. Zo heeft God in vervulling laten gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Dan komen er van Gods wegen tijden van verademing en zendt hij de Messias, die hij u tevoren al had aangewezen. Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van oudsher heeft gesproken bij monden van zijn heilige profeten. Mozes zei immers: de Heer uw God zal uit uw midden een profeet voor u laten opstaan zoals ik. Luister naar hem in alles wat hij u zal zeggen. Ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. Vanaf Samuel en zijn opvolgers hebben alle profeten die gesproken hebben deze dagen aangekondigd. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gesloten toen hij tegen Abraham zei: en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Voor u allereerst heeft God zijn knecht laten opstaan en hem gezonden om u te zegenen, als u zich allemaal afkeert van uw kwaad."

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 37. Terwijl ze nog tot het volk spraken, kwamen de priesters, de tempelcommandant en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd omdat zij het volk onderricht gaven en met een beroep op Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze arresteerden hen en zetten hen gevangen tot de volgende ochtend. Het was immers al avond. Maar velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof en hun aantal steeg tot ongeveer 5000 man. De volgende dag kwamen hun leiders, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen, evenals Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle anderen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Ze lieten hen voorkomen en vroegen: door wat voor kracht of naam hebt u dit gedaan? Daarop werd Petrus vervuld van de Heilige Geest en zei tegen hen: leiders van het volk en oudsten, als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding, dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten. Door de naam van Jezus Christus de Nazoreer, die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden, staat hij hier gezond voor u. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden. Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden. Toen ze zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en ze bedachten dat het ongeletterde, eenvoudige mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat het metgezellen van Jezus waren. En omdat ze de man die genezen was bij hem zagen staan, hadden ze geen weerwoord. Daarop gaven ze hun het bevel om het Sanhedrin te verlaten en pleegden ze onderling overleg. Ze zeiden: wat moeten we doen met die mensen? Het is namelijk onmiskenbaar dat er door hun toedoen een wonder is gebeurd. Dat is alle inwoners van Jeruzalem duidelijk. Wij kunnen het niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het nog verder onder het volk bekend wordt, zouden we hun met dreigementen moeten verbieden om ooit nog met een beroep op deze naam tot iemand te spreken. Toen riepen ze hen weer binnen en legden ze hun het absolute verbod op om nog iets te zeggen of te leren met een beroep op de naam van Jezus. Petrus en Johannes gaven hun echter ten antwoord: zeg nu zelf, is het tegenover God te rechtvaardigen om u meer te gehoorzamen dan hem? Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben. Na hen nog eens bedreigd te hebben, lieten ze hen vrij, omdat ze, met het oog op het volk, geen mogelijkheid zagen hoe ze hen zouden kunnen straffen, want iedereen verheerlijkte God om wat er gebeurd was. Meer dan 40 jaar oud was de persoon die door dit teken is genezen. Na hun vrijlating keerden ze terug in eigen kring en brachten ze verslag uit van alles wat de hoge priesters en oudsten tegen hen hadden gezegd. Toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: meester, u bent de maker van de hemel en de aarde en de zee en van al wat ze bevatten. U bent het die bij monden van onze vader David, uw knecht, door de Heilige Geest hebt gezegd: waarom snoeven de volkeren, maken de mensen zinloze plannen? De koningen van de aarde stellen zich op, de leiders spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt, Herodes en Pontius Pilatus met de volkeren en de mensen van Israël? Om uit te voeren wat uw hand en uw plan tevoren hadden bepaald dat moest gebeuren. Let dan ook nu op hun dreigementen, Heer, en geef dat uw dienaren in alle vrijmoedigheid uw woord verkondigen. En laat door het uitstrekken van uw hand genezingen en tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren en werden ze allen vervuld van de Heilige Geest en verkondigden met vrijmoedigheid het woord van God. De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan één ieder, al naar gelang hij nodig had. Zo bezat Jozef, een leviet afkomstig uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas, dit betekent zoon van troost, gekregen had, een stuk grond. Hij verkocht het, ging met het geld naar de apostelen en legde het aan hun voeten.